ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: zalig. Als je zo de nacht mag eindigen met deze prachtige Meccano en Hijo de la Luna. En we zijn weer voltallig. Allee, dat zei ik niet waar. We zijn niet voltallig.
1: Nee.
0: Onze Sander, onze producer, is er niet bij deze ochtend.
1: Die stuurde het al om 2:30 vannacht. Mm-hmm. Hij zei, vannacht is het aan mij. Geen oog dicht gedaan. Kotsmisselijk, alleen maar overgeven. Oh. En daarna stuurde hij nog, ik denk kip.
0: Ja, iets verkeerd gegeten of wat?
1: Ja.
0: Arme jongen.
1: Ja, dus die jongen ligt terug in zijn bedje.
0: Ja, maar als je ziek bent, moet je thuis blijven. Zo
1: ja, en zeker als je zo in het midden van de nacht ziek wordt. Dat is vervelend als je een ochtendshow doet. Hè. Je moet om 3 uur uit je bed. Ja, dat gaat niet. Maar er is maar één robot die dat hier al 10 jaar volhoudt. Zonder één dagje thuis zijn.
0: Ja, maar ik heb al,
1: en dat is die gek Sven Ermelis tegenover mij.
0: Maar ik ben soms ook mottig. En ik ben ook wel eens ziek, maar ik heb een plan. Hè. Dat is, ik ben een soort, in mijn hoofd ben ik zo een ambtenaar die alle ziektedagen aan het opsparen.
1: Ah, ja.
0: Ik werk hier ondertussen bijna 30 jaar. Ik heb eens berekend. Volgend jaar kan ik met prepensioen gaan.
1: Prachtig. En wanneer gingen ze toch wegdoen? Die voordelen, gingen dat niet stoppen eigenlijk?
0: Maar opsparen was ik.
1: Ja.
0: Dat is ook alleen maar just voor ambtenaren.
1: Laat.
0: Alleen maar voor ambtenaren.
1: Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Dodelijke schietpartij in een moskee in de VS. President Trump stelt een aanval op Iran uit en de staatskas gaat open voor miljoenen aanslapend geld. In San Diego in de Verenigde Staten zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. En vanaf september verdwijnen miljoenen aanslapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar dat wordt dus een pak korter, nog maar 5 jaar. HLN-collega Sven Ponsaert legt uit waarom.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aanslapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden en ook morgen nog kans op buien bij dezelfde 17 graden.
0: Ach, door die buiendag moeten we nog heen, maar tegen het eind van de week en dan...

0: Rocks Out op deze, wat is het alweer? Dinsdagochtend, we zijn 19 mei vandaag. The Look Rocks Out.
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
2: Al op alle voorpagina's, ja, de jongen Martin, 16 jaar, die afgelopen weekend verongelukte in Braschaat. Ik heb daar al zoveel aan gedacht en ik denk, iedereen die een kind heeft, denkt van, ja, dat is je ergste nachtmerrie, hè.
0: Ja,
2: amper 16 jaar. Ja, wat daar precies gebeurd is. Heel veel mensen gissen en gokken en posten van alles en hebben hun eigen commentaar en hun eigen waarheid. En, ja, maar daar help je die families op dit moment echt niet mee.
0: Maar dat is de exacte bewoording van de burgemeester van Braschaat, die als eerste trouwregister heeft getekend. En die zei, ik hoorde het gisteren op verschillende journaals, die zei, ja, mensen zijn allerlei dingen aan het speculeren op dit moment, want er staat ook nu in de krant, intussen blijkt dat er meerdere van de inzittenden van die Audi Q7 die gecrashed is, zouden met de auto gereden hebben en al die kinderen waren minderjarig, hè. Dus dat moet zo, ja, weet je, laat op de avond gek doen zijn. Maar echt maar 800 meter van waar ze feesten waren, zijn ze gecrashed. Maar die burgemeester zei heel goed van, stop daarmee jongens met daarover te praten. Daar zal later nog wel van alles over gezegd worden. Maar op dit moment zijn er gewoon zoveel families die, ja, in rouw zitten, die echt bezorgd zijn of hun kinderen er nog goed gaan doorkomen. Laat ons daar nu even gewoon bij stilstaan met dat immense verlies. Ik had het gevoel eigenlijk de laatste tijd, weet je nog, toen we wat jonger waren, zo 10, 20 jaar geleden, was toch constant van weekendongevallen met jongeren die crashten. Ja. Dat was toch om de 2-3 weken. En nu hoor je dat wat minder. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat jongeren ook veel minder uitgaan in het weekend. Ja. Ze zitten veel meer thuis, doen meer rustige dingen bij elkaar. Ja. En vroeger waren al die discotheken daar en werd er dronken gereden. Dus daar is toch wel al een mentaliteitswijziging.
2: Ja, dat is waar. Maar toch heb ik zo het gevoel van die, hè, want alleen dat het iets van, gewoon elke generatie is zo'n beetje dommere dingen doen op die leeftijd.
0: Oh ja, maar ja, dat is
2: zo, weet je wat mijn papa mij vertelde?
0: Wat?
2: Het weekend, ik wist dat niet. Hij heeft een jaar in de lagere school opnieuw moeten doen.
0: Papa?
2: Mijn papa. Ik zo, waarom? Ja, we hadden een spelletje gespeeld. Hoezo, wat was het spelletje dan? Ja, we gingen met vriendjes de straat oversteken zonder te kijken.
0: Ja.
2: Aangereden door een auto, een jaar
0: papa?
2: Niet naar school. Ja!
0: Oh, nee.
2: En ik wist dat niet.
0: Och.
2: Ja, maar ik wil maar zeggen van, dat is van elke generatie. Ja, inderdaad. Mijn eigen vader. Ja, een jaar verloren op school. Omdat hij met de vriendjes het spelletje ging doen. We steken over zonder te kijken.
0: Ah, daar word ik echt knettergek van.
2: Ja, maar ik wil maar zeggen, dat is jaren 50, jaren 60. Hè?
0: Ja. Je kan alleen maar hopen als je kinderen hebt.
2: Als ze zelf eens wakker worden, geef ze een dikke knuffel. En als ze vragen waarom, daarom.
0: Ja. En je moet ook niet zeggen, je moet nooit de straat oversteken zonder te kijken. Want het moet ook niet in hun hoofd zitten als een mogelijkheid. Hè?
2: Nee, papa is dan ook politieagent geworden. Hè? Het is allemaal nog goed gekomen.
0: Ja.

0: Kijk, die moesten we nog eens draaien natuurlijk, zoals wij allemaal nog wel weten uit onze opleiding godsdienst. Is mijn maand Maria maand?
1: Waarom eigenlijk?
0: Ja, dat is wel lang verhaal.
1: Je weet het zelf niet.
0: Jawel, maar mijn maand is Maria maand.
1: Saai verhaal.
0: Dat is traditie en daarom Maria van Blondie, alsjeblieft graag goed.

0: André Hazes is denk ik goed gezind. Hij heeft eindelijk zijn lief mogen voorstellen aan zijn zoon.
1: Ah, ik
0: val een showbusiness.
1: Ik volg het verhaal niet. Heeft hij een nieuw lief?
0: Het is een hele pagina in het laatste nieuws. Al een jaar.
1: Ah, oké.
0: Al een jaar. Maar hij had overal gezegd van pas als we een jaar samen zijn. Zijn nieuwe vriendin heet Noah Braaf. Dan ga ik hem voorstellen, ga ik haar voorstellen aan mijn zoontje Dre. En weet je waar ze dat hebben gedaan? De meet and greet.
1: Nee.
0: Maar geen betere plaats dan Disneyland Parijs natuurlijk.
1: Ik was
0: meteen omgekocht met een weekendje weg.
1: Sprookjesprinses kwam ze tevoorschijn.
0: Ja, maar het is goed gegaan. Een glunderende foto in de krant. Maar in Nederland is dat blijkbaar heel courant, dat wist ik niet, om zo een ouderschapsplanning te hebben.
1: Wat is dat?
0: In Amerika is dat ook. Bij ons is dat niet. Dat je echt het in regels giet, bijna officieel. Wat je doet met nieuwe partners als je uit elkaar gaat.
1: Oké.
0: Ja, van hoe lang je wacht om je nieuwe liefde voor te stellen.
1: Okay.
0: En Nederland is dat dan doorgaans 6 maanden.
1: Oké. Okay. Dat is echt een soort van ongeschreven wet. We wachten een halfjaartje.
0: Ja,
1: en maar dat valt wel iets voor te zeggen. Als je kinderen zo om de haverklap met een nieuw lief confronteert, dat vind ik ook niet zo.
0: Och, ik denk dat heel veel luisteraars nu een bericht al aan het typen zijn om hun verhaal te vertellen. Want het is een situatie waarin je niet in wil zitten. Hè.
1: Ja.
0: Als het allemaal heel goed en idyllisch is, ça va. Maar heel vaak is dat van, je moet dan ook je ex informeren. Dan heel vaak heeft die... Heeft je nieuwe liefde dan ook nog eens kinderen? Dat moet dan ook klikken. Maar blijkbaar klikt het heel vaak tussen de kinderen. Is het moeilijker met kinderen en partners? Het is gedoe. Blijkbaar zou je beter een uurtje naar een kinderboerderij gaan en niet meteen een weekendje weg. Valt ook iets voor te zeggen. En soms is het van, hoor je toch mensen zeggen, als mijn kinderen de nieuwe partner niet leuk vinden,
1: dan stopt het.
0: Maar in de krant staat, zeggen alle coachen, je kind mag niet een Romeinse keizer zijn die de duim omhoog of omlaag
1: doet. Terecht. Allee, dat moet je zelf... Trouwens, als ik kijk naar de foto, ik had ze nog nooit gezien, man. Wow, wat een mooie vrouw.
0: Ja, dat is toch precies die eerste vrouw, Monique, maar dan 20 jaar jonger.
1: Ja, dat is wel weer slim ingeruild eigenlijk.
0: Je hebt toch vaak hetzelfde type in de wereld, hè?
1: Mooie vrouw. Ja. Ik denk dat die er graag voor staat.
0: Dat meisje is 25.
1: Ja, ze is mooi. Supermooi, ja.
2: Ik kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
2: Sorry, Marties WK.
3: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
11: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5317.
15: Ja, maar mijn naam is...
16: Ja, 5317, ik weet het.
15: Oké.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
17: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
18: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
19: If you got a problem.
18: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
19: I can help.
18: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Joe, Joe.
12: times, great music.
19: Sven en Anke.

0: Want dat heb ik toch nog eens opgezocht. Uit welk jaar was dit ook alweer? Ja, Anke, dit is ook al 2013. Toch al 13 jaar geleden.
1: 13 jaar geleden.
0: Dat is de volledige lagere schooltijd, middelbare schooltijd. Amai. En je mocht 1 jaar over doen.
1: En toen ging ik al niet meer op stap.
0: Het is ongelooflijk. Leuk, maar het is zo lang geleden. Maar wel goed, Rietje.
1: Het nieuws om 6:30 krijg je van Grim.
2: Goedemorgen. In San Diego in de Verenigde Staten zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De VS stelt de nieuwe aanval op Iran, die vandaag gepland stond, uit. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaar is om aan te vallen als er geen akkoord komt. En het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Eerst nog droog, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen nog kans op een bui, vanaf donderdag zonniger en warmer weer.
1: File op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette verlies je 1/2 uur. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Richting Brussel E40 tussen Aflichem en Ternat 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 6:30

0: een tip voor een samensterk leven.
1: Ja, daten, but not as you know it. Als je zo iemand bent die ook altijd te veel mails heeft openstaan, of nog altijd dat abonnement niet heeft opgezegd, of nog heel veel geldzaken moet oplossen of uitzoeken, maar je vindt de motivatie niet om dat alleen te doen, dan moet je dat samen doen met ook anderen die ook nog van alles uit de kuis hebben. Dus ze noemen dat admin night. Dat is echt een nieuwe hype. Dus dat je gewoon afspreekt met een vriend of vriendin en dat je gewoon naast elkaar zit met een laptop, met een lekker drankje, een chipje erbij en dat je dan zo al je administratie samen afhandelt.
2: Oh, daar hebben we nog nooit van gehoord.
1: Ja. Dat heet body doubling. Samen focussen zorgt voor meer motivatie en accountability.
2: Ja, maar dat is
1: echt een dingetje.
2: Ja, het is wel een beetje in de sfeer van dat studenten, als ze op een kot alleen zitten, dat het niet goed gaat. En dan gaan ze naar de bibliotheek met z'n allen. En om een of andere reden geeft dat zo een motivatie om allemaal samen te blokken. Ik kan me iets bij voorstellen.
1: Ja, maar ik was zondag mijn kleerkast aan het opruimen.
2: Ja, en
1: mijn dochter
2: ook.
1: Zat... Nee, Tom. Dat was dus de dag ervoor. En mijn dochter zat erbij.
2: Ja?
1: Gewoon op haar een tablet. Maar het feit dat ze erbij was...
2: Hielp je ook al om...
1: Hielp mij. Ik doe gewoon niet graag dingen alleen, denk ik zo.
2: Ja.
1: Doe niet, dan denk ik, dan laat ik het sneller liggen. Dan kon ik toch een beetje babbelen. En gewoon het feit dat je niet eenzaam bent. Dus eigenlijk wil ik je nu officieel vragen om met mij eens een admin date te... Waarom niet? Alleen met mij. Ik moet nog heel veel oplossen. Heel veel.
2: Ik heb het onder controle.

0: is helemaal nieuw bij Joe. We draaien hem graag. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Om 9:15 weer een nieuwe cover van Gene Thomas. Na Footloose vorige week en de week daarvoor, Sa Plan Pour Moi, gaat hij vandaag Summer of 69 doen.
0: Oh, wow.
2: En Gene Thomas en Bryan Adams, ja, die hebben allebei dezelfde afwijking, hè?
0: Wat?
2: Ze zijn allebei geboren met een gitaar in de baarmoeder.
0: Ja, dat is zo.
2: Kon je dat al zien op de echo? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken.
0: Zeg, een andere artiest die we heel vaak draaien, en straks ook na Phil Collins, die heeft prachtig nieuws gekregen en ze is ons prijsbeest van de dag.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
3: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be. 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
13: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
13: Immoscoopman!
15: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
12: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
12: Ja.
15: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
18: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: klopt ons hartje sneller. Two Hearts.
1: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
0: Beste vrienden, dat is Shakira. Die gaat een goeie fles cava opentrekken, denk ik. Want ze krijgt ongelooflijk veel geld terug van de belastingen. Als ons dat overkomt, dan zijn we blij van... jongen, krijg ik er veel, een paar honderd euro.
2: Oep, oep.
0: Sommige gevallen 1000 euro. In het geval van Shakira, hou je vast aan de takken van de bomen. Ze krijgt terug van de belastingen... tada, 60 miljoen euro.
2: Wauw.
0: Over 1 jaar. Ja. Over een conflict van 1 jaar. Wat is er gebeurd? Je hebt dat op de radio DJ's al 100 keer horen zeggen. En als je wel eens in Spanje bent, de kranten hebben daarvan gesmulte roddelbladen. Jarenlang wordt ze eigenlijk afgeschilderd als iemand die profiteert.
2: Ja, heel dat imago door het slijk gehaald.
0: Enorm, want ze woonde natuurlijk in Barcelona. Ik weet waar ze woonde. Ze woonde in Barcelona met Piqué, toen het daar nog goed mee ging met de voetballer van FC Barcelona. En in sommige jaren waar ze heel succesvol was, dat bijvoorbeeld het jaar 2011, had ze volgens de fiscus zo'n 40, 45, 50 miljoen euro belastingen moeten betalen in Spanje, omdat ze er meer dan 183 dagen zou verbleven hebben. En zij zegt, dat is niet waar. Ik was ook in mijn huis elders. Ik was in Miami en weet ik veel, Latijns-Amerika. Ik was op tour. Ik was er geen 183 dagen, dus ik moet daar niet betalen. En de fiscus zei, jij moet hier wel betalen. Shakira heeft dat dan uiteindelijk betaald. En nu heeft het Hoge Rechtshof gezegd, nee, dat was eigenlijk, meneer de fiscus, u kan niet bewijzen dat hij meer dan 183 dagen was. Terugbetalen, die som, plus boetes en interest, een soort pataat op één dag op haar rekening, 60 miljoen.
2: En dat imago ineens helemaal terug opgepoetst.
0: Ja, het is wel een beetje dubbel, want voor de jaren 2012, 2013, 2014 is ze eigenlijk wel tot een schikking gekomen met de fiscus, omdat ze daar toegaf, ben hier toch meer geweest dan ik gezegd had. Heeft daar wel wat geld gekost, ook wel miljoenen, wat anders zou ze in de bak gevlogen zijn in Spanje.
2: Break even.
0: Maar ja, dat was al opgelost, dat was al achter de rug. Ja. En nu 60 miljoen terug.
2: Ja, maar het is wel een mooie cadeau. Allee, ik weet wel wat ik ermee moet doen. Ja. Maar misschien overkomt het jou ook wel op een dag, lieve luisteraar.
0: Dat je zo 60 miljoen...
2: Ik ben gewoon al blij met zoveel. 1000 euro, denk ik al. Groot lot.
0: Dit is Shakira.
3: We got the refugees. No fighting.

0: zaten we weer eens aan het eind van de jaren 70 met de licht geweldige Toto en Hold the Line. Goedemorgen. We gaan even een toeristische uitstap maken. We gaan naar Hasselt. Jij bent van Hasselt. Ja, jij bent van Hasselt.
1: Ja, zwaar.
0: Maar zij is ook van Hasselt. Een van de grootste muzikale exportproducten. Axel Red. We gaan nog eens Kennedy Boulevard draaien. Waar ligt dat ergens in Hasselt, Kennedy Boulevard?
1: Ik denk dat die fictief ligt in Hasselt. Maar ik kan je wel aanbevelen de winkelstraat, de Demerstraat.
0: Oké.
1: En voor al uw culinair genot, één adres, de McDonald's op de

0: klasse. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Oh nee!
2: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
3: I know, leeftijd is maar een getal, dat weten we allemaal. Maar straks ga ik je toch proberen 10, misschien zelfs 20 jaar jonger te toveren.
4: Amai, dat is een mooie. Dat is een goeie. Het nieuws van 7 met Grim.
5: Goedemorgen iedereen. Meer langdurig zieken kampen met een burn-out. De dader van de advocatenmoord is formeel herkend. En dodelijke schietpartij in een moskee in de VS. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij. Dat merkt collega Fleur Mees.
6: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen in vliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
5: Het aantal jonge werknemers stijgt een pak sneller dan het gemiddelde. Het volledige gesprek met Fleur kan je beluisteren in de podcast HLN Vandaag. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lieves Houtem. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en eist een confrontatie. Die kan dan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
7: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
5: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de Verenigde Staten zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Je hoort de politie.
8: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
5: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. En afgelopen nacht is een asteroïde net langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen.
4: Oh, daar zijn we aan ontsnapt. Nu die regenwolken ook rakelings langs ons land vandaag, Frank. Hè?
9: Rakelings, ja, dus inderdaad, rakelings. Helaas geeft dat ook wat regen, dus dat is nog niet zo fraai uit voor vandaag. Dus ja, het is wat lichte regen in het westen van het land op dit moment. Dat trekt dan door richting het oosten. En daarna gaan we ook nog wat fellere buien krijgen. In de loop van de namiddag gaat dat vooral het geval zijn. Veel zon gaan we toch niet krijgen. Het is nog altijd fris, hè? 14, 15 graden. Nu, morgen is het ook nog niet zo fameus. Toch nog af en toe een bui of wat regen. Naar het eind van de dag toe zou het wel grotendeels droog zijn. En dan gaat de zon er doorkomen. Het is toch al een fractie zachter. 18 graden.
10: Ja, en aan het eind van de week komt het goed, hè, Frank? Dat sowieso.
9: Ja, sowieso.
10: Sowieso.
3: file richting Brussel op de E40. Tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde verlies je 25 minuten. Een kwartier tussen Haasrode en Bertem. File op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette. Een kwartier, ook een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Womgem. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 10 minuten.
4: Jij gaat ons straks 10, 20 jaar jonger maken, Anke. Dat is een mooie. En ik ga zo meteen even iets vertellen over op reis gaan. Want mensen zijn bang dat het heel...

0: Om de zoveel tijd gebeurt het wel eens dat mijn bestie aan de overkant begint mee te playbacken.
1: Ik vind dat leuk.
0: Kon je weer niet, het was aan het kriebelen, hè?
1: Blijf dat leuk vinden, dat liedje.
0: Crying at the Discotheque van Alcazar.
1: Sven en Anke. Ja, het mooie weer komt eraan, de vakantieperiode komt er ook aan. En ja, weet je, dan vraag je je misschien wel eens af met de berichten die je gekregen hebt de voorbije weken. Gaat mijn vlucht wel gaan? Omdat de kerosine is echt ongelooflijk veel duurder geworden voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze moeten dat per vat kopen. Was het 85 euro, nu is het 180 euro. Hè. Dat is dus meer dan verdubbeld. Ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Nu zeggen allerlei experts, onder andere Wouter de Wulf, dat is een luchtvaarteconoom. Je moet je geen zorgen maken voor de zomer. Dat is een hele goede periode voor luchtvaartmaatschappijen. Er komt heel veel geld binnen in die periode. Vluchten zitten vol, dus die gaan allemaal doorgaan in de zomer. De grote stresstest komt eraan in het najaar, zegt hij. Dus voor mensen die geboekt hebben in het najaar, dat wordt dan wel weer een klein beetje gevaarlijker. Dan zou het wel eens kunnen dat er een vlucht zo helemaal op het einde geschrapt wordt.
0: Ja.
1: Dat
0: is in die vol. Egypte.
1: Ja, maar ik denk dat Egypte en die volledig verkochte pakketreizen ook geen probleem gaat zijn. Maar het is meer de routes naar bestemmingen die zo evident niet zijn. Waar zomaar één keer per week een vlucht naar gaat. En die dan misschien niet altijd helemaal vol zit.
0: Doei, Noord-Korea.
1: Ja, die soort dingen. Zo. Ja, of wacht, Toulouse. Heb je dat ooit gezien, Anke?
0: Ja, vond ik heel grappig.
1: Dat is zo, ik weet niet of je dat is echt zalig, maar het is een mopje eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk geen mopje. Nee, er was op een bepaald moment was er een vlucht die vertrok naar Toulouse vanuit München, als ik me niet vergis. En dat was een Lufthansa-flight en die had het grappigste vluchtnummer ooit. En iemand heeft dat gefilmd en ik heb dat filmpje ondertussen op mijn Instagram een miljoen keer gezien. Want de naam van de vlucht was 2222. Ja. Lufthansa-flight 2222 naar Toulouse. Maar als je dat in het Engels gaat zeggen, dan krijg je dit hier.
2: Good evening, dear guests. Your Lufthansa Starlines flight LH2222 to Toulouse is now ready for boarding at departure gate K1.
1: Ik kan er blijven.
0: Wel een goede klemtoon gelegd, hè?
1: Ja, hè?
0: To Toulouse.
1: Ja, to Toulouse. Dan krijg je een andere kans, sorry. Of die gaat doorgaan, die vlucht aan weg, dat weet ik niet. Maar in de zomer zitten we allemaal goed. Dat is het goede nieuws. David Bowie en Mick Jagger nu voor jullie.

0: 10 voor 7:30 geworden. Goedemorgen allemaal.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ik kan nu al zeggen, het cijfer van de dag, Anke. Ja, ik vind het nu al spannend. Het is speciaal en mysterieus tegelijkertijd.
2: Oké. Okay.
0: Maar dat is voor zo meteen. Want dit is ook speciaal eigenlijk, wat eerst komt. Hè?
2: Ja, het is een idee van mij, ik geef het toe. Het is mijn female touch die naar boven kwam. Maar het is een van de meest gelezen berichten op de Nina van HLN.
0: Ja.
2: Want chef van Nina, Isabel, is 50-something... En ze besefte ineens van, tju, ik heb maar één leven. En ik ben het een beetje aan het verkloten.
0: Oei.
2: In de zin van, wat slecht eten, te veel stress, niet sporten. Ja, en als je dan zo 50 bent, ja, dan beginnen die mankementjes toch te komen. Dus ze dacht, als ik nu eens een traject doe, een soort van experiment. En ik ga terug in de tijd met mijn lichaam. Dus ik ga mezelf, mijn lichaam, proberen te verjongen.
0: Maar dat is een beetje hype op dit moment.
2: Dat is de hype van het moment.
0: Biologische leeftijd naar beneden halen.
2: Ja. Het was een heel lang artikel, want ze heeft van alles gedaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk willen wij gewoon weten, werkt het en moeten wij het doen, ja of nee? Dus we bellen ze zo meteen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Deze nieuwsflash.
6: Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
10: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
11: Elke maand, elke maand, elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
14: Dit is Joe.

0: Whitney Houston en How Will I Know uit het midden van de jaren 80. Anke was toen 5, ik was toen 12. We waren toen nog piepjong. Sommigen onder jullie waren nog niet eens geboren, maar...
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ondertussen tikt de klok, we worden allemaal een jaartje ouder. En Anke had een artikel gelezen, jong. Gisteren was ze al dol enthousiast.
3: Oh ja.
0: Ja, want je had gelezen dat het misschien zou kunnen om je biologische klok 10, 20 jaar terug te draaien. Ja, dat is altijd wel interessant.
3: Dan heb je mij. Ja, dan ben ik mee.
0: Maar even
3: ik zeg altijd forever 29. Maar iemand heeft dat uitgetest en dat is de chef van Nina van HLN, Isabel Schijns. Goedemorgen, Isabel.
0: Isabel.
4: Goedemorgen, Anke.
3: Ja, je bent, mag ik zeggen, 52 en jij dacht, ik moet iets doen in mijn leven. Vertel eens, waarom ben je op dat punt gekomen van dat je dacht, ik ga iets ondernemen?
4: Ja, ik voelde me echt niet zo goed in mijn vel vanaf mijn 50. Mijn lijf was precies freelance geworden, ging een totaal andere richting op, niks aan te doen. En dan ben ik op het concept Vitology gebotst en ik dacht, hey, voor ons verjaardagsnummer, 20 jaar Nina, ik wil dat uittesten.
3: Ja, Vitology, want dat, even kaderen. Nu kom je tegenwoordig... Ik kan het woord zelfs niet uitspreken. Longevity? Dat is zo de nieuwe hype.
4: Dat is een vies woord. Longevity. Ja, dat is echt Engels voor lang en gezond, langer leven, gezond ouder worden.
3: Ja.
4: Het is eigenlijk een buzzwoord. Je hoort het overal. Er verschijnen beautyproducten met die term. Het zijn veel te veel moeilijke woorden op dit uur. Het draait erom eigenlijk om gezond ouder te worden en het biologisch verouderingsproces te vertragen.
3: Oké, en hoe?
4: Je kan dat niet stoppen. Ja. Je kan het niet stoppen. En ouder worden is iets heel positief eigenlijk. Je kan het wel vertragen. Hoe? Ja, door lichaamsbeweging en gezonde voeding. Je moet eigenlijk vooral sterker worden. Oude mensen vallen al eens om. Als je daar op tijd aan begint om sterker te worden, dan ga je dat kunnen voorkomen. Dus ja, vandaar.
3: Ja, maar je hebt een hele... Ja, want dat is een heel programma dat je hebt gevolgd.
4: Ja, klopt.
3: Maar dat is geen dieet, maar wel zo supplementen, kuren... oefeningen. Ik heb allemaal foto's gezien waarop je aan een soort van gas hangt. Wat is dat allemaal, Isabel?
4: Ja, eerst en vooral het is op maat. Het zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar in mijn geval heeft een bodyscan uitgewezen dat mijn lijf geen vet kon verbranden. Dat is als vrouw afschuwelijk om te horen natuurlijk. Ja. Dus we zijn eigenlijk dat vooral gaan aanpakken. Het werkt op je cellulaire gezondheid, dus als je je cellen aanpakt, dan kan je lijf, ook al ben je 52, al ben je 70, je lijf kan leren om vet te verbranden.
3: Top.
4: Dus ik kreeg eigenlijk zuurstofbehandelingen. Ik ging niet aan de gas, het was zuurstof.
3: Okay.
4: En dat heeft eigenlijk mijn lijf geprikkeld, waardoor ik in het algemeen weerbaarder ben geworden, mijn bloeddruk is gezakt en ik heb visceraal vet verbrand. Anke, dat had ik nooit gedacht op voorhand.
3: Amai.
4: Dat is eigenlijk dat vet aan de buikholte rond je organen. Zeker als je 50 bent, dat verdwijnt niet zomaar.
0: Nee, ik doe ook mee als ik nu...
3: Ja, eerst, ik zie glunderende ogen.

0: Itology in Antwerpen, dus ik woon in Leuven, het was niet achter de hoek, dus de tocht er naartoe en zo, dat was ook al een heel ding. Maar in dat centrum word je dus eerst getest, wat heb je nodig, en dan 2 keer per week een behandeling op maat. Bij mij was dat vooral zuurstof en ook wel lymfedrainage.
1: Ja.
0: Dus het is geen wellness, het is geen dokter, het is echt een centrum dat op de gezondheid van je cellen werkt.
1: Ja, iets in mij zegt dat niet echt heel goedkoop gaat zijn.
0: Nee, het is eigenlijk op maat, en in mijn geval, mijn protocol kost €800, maar als je ziet wat je allemaal krijgt, wat ik niet vermeld heb, is je kan ook in de ijsbaden, in de sauna, ook die ijsbaden zijn een manier om je cellen te doen keren. Iemand die geen vet kan verbranden, kan dat dus wel na ijsbaden. Echt, het klonk voor mij ook allemaal heel raar en theoretisch, maar ik moet wel na al die maanden zeggen, het is zo.
1: Ja, en ga je nu nog iets blijven doen, Isabel?
0: Als het achter mijn hoek zat, dan had ik al lang een maandabonnement, maar ik wil dat wel in stand houden, zeg maar, want dat is geen kuur. Hè. Ik ga nu niet gewoon langer leven, hè. Ik ben niet klaar. Hè. Het was een start, dus ik moet wel iets doen.
2: Ja.
0: Maar op mezelf ook, krachtoefening en spierversterkend. Dus elke verandering telt. Dat is denk ik de voornaamste learning. Je bent nooit te oud. Hè. Als ik dat kan, ik ben echt geen sportief mens, als ik het kan, kan iedereen het. En je bent eigenlijk nooit te oud om nog iets te doen, want dat zijn eigenlijk stressprikkels voor je lijf. En je lijf reageert sowieso, hoe jong of oud je ook bent.
1: Ja, ik denk dat vooral iedereen uit dit gesprek onthouden heeft dat vet verbranden, je kan het wel. Ja, je kan het wel op de juiste manier.
2: Ze is 52 officieel volgens het paspoort, maar ik denk dat ze nu 24 is. Zoiets,
0: ja,
2: Isabel.
0: Ja. Ja.
2: Allee, fijn. Oké, we kunnen het allemaal nalezen op Nina, uiteraard.
1: Lang artikel,
0: Nina.be,
1: alles checken.
2: Alle informatie. Dankjewel. Dag, Isabel.

0: goed uitlegt, hè. De hoofdredactrice van Nina, ja, je krijgt wel goesting door, maar ook wel wat kritische opmerkingen van mensen die zeggen, ja, maar iedereen weet dat gezond eten en lichaamsbeweging heel belangrijk is. Krachtoefening, als je ouder wordt, weten we allemaal.
1: Sowieso.
0: Maar de onzin die nu verteld wordt met supplementen die op termijn meer kwaad dan goed doen, kost handenvol geld.
1: Ja, maar.
0: En is weer de zoveelste hype. De enige die daar beter van wordt, is de organisator.
1: Dat
0: komt
1: is
0: vaak binnen.
1: Een beetje kort door de bocht, lieve schatten, want supplementen alleen, daar ben ik ook niet voor. Dat vind ik ook echt bullshit.
0: Maar het is en.
1: Ja. Sorry, hè, maar hoe denk je dat die Kardashians allemaal zo jong blijven?
0: Ja,
1: die hebben dat allemaal in huis,
0: maar
1: die
0: dingen. Ik had ook wel een snotje. Ik bedoel, ik zie je dan een supplementen met paprika en zout uit de Chocosho opdippen.
1: Ja.
0: En dan denk ik, dat doet ze toch goed, hè?
1: Forever 29, hè. Het nieuws van 7:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kan meer dan een kwart met een depressie of een burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En er zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij. Dat aantal stijgt een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lieves Houtem. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces, maar de verdachte weigert. En in San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Speurders gaan uit van een haatmisdrijf. Eerst nog droog, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen kans op een bui en opnieuw 17 graden.
1: Maar er is je meer dan een kwartier richting Brussel op de E40. Tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten vertraging. 20 minuten ook richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 tussen Maschhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. En een kwartier file op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. En op de binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: We gaan weer samen gokken, zoeken, spelen. Cijfer van de dag elke dag. En vandaag is dat cijfer, Anke, 237.
1: Voilà.
0: Ja, 237 keer is het gebeurd in ons land vorig jaar. En dat is een stijging met een 44%. Het is in totaal 237 keer gebeurd. En je denkt, jong.
1: Is bij ons gebeurd?
0: In ons land, in ons
1: maar
0: land.
1: Ik bedoel, is bij ons gebeurd? In ons ochtendteam, bij jou, bij mij persoonlijk?
0: 237 keer in het land, dat is ja, ook niet zo ontzettend veel. Hè. Het is een relatief laag cijfer, maar wel heel opvallend als je weet waarover het gaat. Dat je denkt, is dat nu gebeurd, 237 keer in ons land? Er staat een stijging op, hè?
1: Ja, kom, nog een tip.
0: Nog een tip,
1: want hier ben ik niks mee.
0: Iets waar je van denkt, allee jong, dat gebeurt. Speciaal, daar wil ik alles van weten. 237 keer in ons land.
1: Daar wil ik alles van weten.
0: Ja, ik sowieso.
1: Is het iets...
0: Is ook wat actueel,
1: in
0: eigenlijk.
1: De relationele sfeer.
0: Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Nee. Ik denk dat je, zelfs als je het zou vertellen aan je partner, dat de kans groot is dat die denkt, nee, zot.
1: Huh?
0: Ja.
1: Ja, wacht, hè. Gebeurt. Men is financieel.
0: Het is niet financieel.
1: Het is de lotto. Nee, lotto winnen.
0: Het heeft niet met de lotto te maken. Nee.
1: Is het leuk? Wil ik dat het mij overkomt?
0: Goh. Ja, ik weet niet of ik het wil. Ik weet het niet. Ik zou het wel heel speciaal willen als het mij zou overkomen. Ik zou het niet zo goed weten wat ik er moet mee doen, eerlijk gezegd. Een dubbelganger tegenkomen vind ik een mooie. Dat is het niet. Ik zou het misschien ook niet durven vertellen.
1: Oei.
0: Alleen misschien een heel erg privékring zou ik misschien durven vertellen. Maar ik zou bang zijn dat iedereen denkt, hey, Ornelis is de laatste 5 ook kwijtgeraakt.
1: Allee, help mij eens luisteren.
0: Een beetje mysterieus, Anke. Een beetje speciaal, een beetje mysterieus allemaal.

0: toppen, maar in het geval van Roxanne, ja, mag je ook gewoon doorrijden.
1: Het cijfer van de dag.
0: 237, dat is het cijfer van de dag. 40% meer dan het jaar ervoor. Mm-hmm. Het is gebeurd in ons land en ik wil er straks alles over vragen. Ik ben heel benieuwd.
2: En Lauren stuurt 237 keer een gevangene die ontsnapt uit de gevangenis.
0: Nee, gelukkig niet zoveel.
2: Lies zegt een plastische correctie aan het geslachtsdeel.
0: Oei.
2: Nick zegt 237 keer een pyjama naar het werk. Michael stuurt de Heilige Geest gezien.
0: Nee.
2: Een natte droom stuurt Aldo. Partnerruil zegt Ruben. Dat gaat veel meer zijn, Ruben.
0: Echt? Echt?
2: Niet bij mij, hè?
0: Ja, maar ik vind dat je wel zo enthousiast over dat cijfer.
2: Sven stuurt een meteorietinslag. Monika zegt een aardbeving. Piet zegt drone-meldingen. Jurgen zegt treinstakingen.
0: Nee, ik zit er wel niet tussen.
2: Nee, ik weet wat het gaat zijn.
0: Hoezo?
2: Meldingen van UFO's.
0: Right, dat is het.
2: Het komt heel vaak binnen.
0: Ah.
2: X-Files gewijs eigenlijk.
0: Ja.
2: 237
0: keer. Ja, maar, okay,
2: meldingen in ons land.
0: Ja, 237. Maar daar moeten we even over praten zo meteen. Want Trump heeft vorige week of de week daarvoor ook zoiets verteld. En daar wil ik eigenlijk ook nog altijd het fijn over weten. Dat ze ook in Amerika nu allerlei dossiers willen prijsgeven. Omdat er wel degelijk iets zou komen uit de ruimte. Dat er wel, bedoel, iedereen die altijd een UFO heeft gezien, die wordt toch altijd uitgelachen. Dus daarom zei ik, als mij zou overkomen, ik zou het jou misschien niet eens willen vertellen. Want dan zou je waarschijnlijk denken, ja, dat was dan waarschijnlijk een Bordeaux of een Bourgogne-UFO die je midden in de nacht gezien hebt na een glas te veel. Dus ja, maar die schroom is er wel altijd. Maar stel dat je het echt ziet en je denkt, dit kan ik nu niet verklaren, dan wil je toch weten wat er aan de hand
2: misschien
0: is.
2: Misschien is er een luisteraar die een van die 237 zou meldingen kunnen heeft gedaan. Je mag jezelf al dan niet anoniem even kennis laten maken via de Joe-app.
0: Maar we gaan bellen met de meneer van de UFO-lijn. Dus we gaan eens horen wat hij denkt dat het meestal is en hoe het komt dat er meer meldingen zijn. En wie weet, heeft hij ook iets te vertellen over wat Trump nu bekend aan het maken is.
1: Vanavond bij VTM buigen Dina en Andy zich over de orgasmekloof in Ze Zeggen Dat. En bij VTM 2 Gerard op bezoek bij zijn vaste waarzegster in Oli Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
2: Maar ja.
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja! Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1: Sven en Anke.

0: Als je een UFO hebt gezien, dat vertelt aan iemand. Dat hij dan zegt. Nee.
1: Het cijfer van de dag.
0: Nee. Zijn ze zot geworden of zo? Maar toch, vorig jaar 237 UFO-meldingen in ons land. 44% of 73 meldingen meer dan het jaar voordien. Frederik de Lare is coördinator van het Belgisch UFO-punt. Goedemorgen, Frederik.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe begin je daar in godsnaam aan zo'n job, zeg? Hoe word je coördinator?
2: Ja, van mij is het allemaal begonnen in de jaren 90. In feite na het lezen van een boek van Julia Weverenberg, de UFO-saga. Okay. En dat ging over UFO-waarneming in België. En ik was als jonge knaap heel gefascineerd dat dat ook hier werd waargenomen, die dingen. Ja? En ik ben toen beginnen mensen aanschrijven die al jaren bezig waren met UFO's. En die vertelden mij, het beste wat je doet is bij de bron zelf gaan zoeken. En dat zijn de mensen die de UFO's zien natuurlijk. En dan ben ik zo stilaan beginnen mensen gaan interviewen bij hen thuis die iets hadden waargenomen. En in 2007 hebben we beslist om een meldpunt op te richten in België dat die UFO-waarneming ook onderzoekt en probeert te verklaren.
0: Oké, okay, want ben je een believer of een non-believer? Ben je iemand die alles probeert te ontkrachten en zegt er komt telkens een melding binnen dat zal wel niet waar zijn? Of ben je iemand die zegt, wauw, it is phone home.
2: Nee, ik probeer het altijd een beetje nuchter te benaderen, zeg maar. En het is de bedoeling om die dingen zoveel mogelijk te proberen te verklaren. Dat lukt ook, want er is minder dan 1% wat we niet kunnen verklaren momenteel.
0: Ja.
2: En dat die overige, dus wat we niet kunnen verklaren, laten we open. We weten niet wat het is.
0: Wat is dan meestal? Is het meestal als mensen er één denken te zien, wat is het dan?
2: Ja, het varieert. Vorig jaar bijvoorbeeld kregen we heel wat warmen die achteraf bleken skytracers te zijn, dus lichtspots. Zo was er een optreden van Ed Sheeran in Antwerpen. En kort daarna, of kort voor dat optreden, kregen we meldingen binnen van mensen die vreemde gloeden zagen in de lucht. En dat bleek dan inderdaad van die lichtspots te zijn. Hè.
3: Ja, zeg, en wat is dan die minder dan 1%? Wat kan je niet verklaren?
2: Ja, dat zijn meestal waren van tamelijk dichtbij. Dus mensen die een object zien van dichtbij. Maar het probleem met die dingen is dat mensen meestal alleen zijn. Hè. Dus er zijn geen aanvullende getuigenissen. Er ontbreekt soms wat informatie. Er zijn vaak geen goede beelden van. En dat maakt het voor ons heel moeilijk natuurlijk om die dingen dan te kunnen verklaren.
0: Dat snap ik. Als minder dan 1% is dan het woord van één iemand geloven, dan denk je toch af en toe, we moeten misschien eens met de psychiater langs gaan. Is dat dan? Nee? Ja, maar nee, even heel serieus.
2: Nee, dat doen we niet. Hè. Nee, we nemen iedere mens die bij ons terechtkomt, nemen we heel serieus natuurlijk. Hè.
3: Maar er gaat toch fantastisch tussen zitten, hè?
0: Ja, fantastisch aan de zekerheid.
2: Ja. Absoluut.
0: En is er wel eens iets dat je denkt, ja, geloof jij dat er ook? Want wat heeft Trump nu eigenlijk bekendgemaakt? Die heeft beelden vrijgegeven van UFO's of zo. Want ja, er is zo'n heel verhaal ook in Amerika bezig daar rond, hè, nu.
2: Ja, er zijn een aantal documenten, een aantal waarnemingen, een aantal video's, foto's. Maar wat wij zien, dat zijn vooral oude documenten die al in het verleden gelekt waren, een aantal toch. Hè? En het probleem met wat hij nu presenteert, zijn dat er vaak maar weinig enkele stipjes of vlekjes op die videobeelden te zien zijn. Er ontbreken ook gedetailleerde getuigenissen. Hè, dat we echt wel nodig hebben om te zeggen van kijk, met een beeld alleen kun je niets doen. Hè. Op die beelden bijvoorbeeld, van vliegtuigen, staan normaal gezien ook coördinaten op van die radars. En die ontbreken allemaal. Dus dat wordt voor ons heel moeilijk om die dingen nog te kunnen achterhalen wat daar precies vloog. Er zijn ondertussen een aantal sceptische onderzoekers die de beelden bekeken hebben. En een aantal van die zaken zijn al verklaard door ballonnen, lichtkogels, noem maar op.
0: Ja, als ik je zo bezig hoor, iedereen kan bij jou terecht als ze iets zien. Maar ik heb het gevoel dat er toch nog weinig bewijs is dat er iets zou bestaan dat echt uit de ruimte komt, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Er is geen enkel bewijs tot op heden daarvoor. Hè. Dat zijn natuurlijk wilde theorieën. Dat hangt een beetje samen ook met de filmwereld. Die hebben er altijd de groene mannetjes van gemaakt die naar hier komen. Maar in de zekere is daar geen enkel bewijs voor tot op heden.
3: Ja, Kira stuurt nog, och, die mens verdient toch al een standbeeld om al te durven toegeven op de radio dat hij werkt bij het UFO-punt. maar dat is niet, dat doe je erbij eigenlijk. Hè.
0: Is dat zo?
3: Ja, want wat doe je nog als andere job?
2: Ja, ik werk tijdens het weekend in een firma en die maakt de binnenkant onder andere van Pampers. Dat is iets helemaal anders.
0: Ja, daar komt ook wel eens een UFO in terecht. Zo'n Pamper, denk ik. Een onverklaarbaar vliegend voorwerp eigenlijk.
3: Dat kan ik me heel goed inbeelden. Zeg maar, dus dat is jouw weekendjob en door de week hou je bezig met UFO-meldingen. Ja, iemand moet het doen, hè, Svenny. Ja, ja, ja. Iemand moet het doen.
0: Als je erin zit vliegen, waar kunnen mensen terecht?
2: Die kunnen dat melden op onze website, ufomeld.be.
0: Voilà, het kan niet makkelijker zijn dan dat. Dankjewel om ons even bij te praten, om het cijfer te duiden. Ja. En een goede dag.
3: Standbeeld coming up, hè. Standbeeld coming up.

0: Agenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Code yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Jongens, de vraag van vandaag. Heb jij slapend geld? Ja of nee? Ik heb gecheckt. Mijn geld is heel erg wakker. Vooral in de Action. In de Aldi. Heel wakker, helaas. Het nieuws vannacht van onze Grim.
12: Goedemorgen allemaal. Geen volledige naam meer van cipiers. Meer langdurig ziekenkampen met een burn-out en dodelijke schietpartij in een moskee in de Verenigde Staten. Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij. Dat merkt collega Fleur Mees.
13: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
12: Het aantal jonge werknemers stijgt een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lieves Houtem. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen, die zelf ook neergeschoten werd, heeft de dader herkend tijdens de reconstructie. Hij eist een confrontatie om die later te gebruiken tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte, een man van 73, weigert. Dat zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
14: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
12: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de Verenigde Staten zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Je hoort de politie.
15: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
12: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat alvast uit van een haatmisdrijf. En Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie.
1: Hey Frank, goedemorgen. Straks gaan we bellen met Francis Adijns van FOD Financiën. Mm-hmm. Want er zijn blijkbaar heel veel mensen, of dus veel geld op slapende rekeningen, en de fiscus gaat eraf plukken. Dus ik weet niet of jij slapende rekeningen hebt, Frank, links of rechts?
16: Nee, ik geef het meestal uit.
1: Ik geef het meestal. Ja, maar niemand weet dat, anders was het geen slapende rekening. Zou toch maar eens luisteren, ja. Dat er niet ergens een oude tante...
17: Van de ASLK, dus een spaarrekening, van de kangaroo spaarrekening.
1: Ja, want de fiscus die ons geld gaat lopen, dat willen we niet, Frank.
16: Nee, zeker niet.
1: Slapende wolken, daar moet je geen regen uit schudden, wat ons betreft.
16: Valt er niet al te veel regen uit, maar het is toch wel een zwakke storing die over het land trekt. Met dus te vele wolken. Na de middag dan vooral een koufront die ook over het land trekt. Dus dat geeft dan tijdelijk weer wat fellere regen. Dus dat ziet er niet zo fraai uit voor vandaag met temperatuur ergens rond 14 of 15 graden. Morgen dan hebben we nog een paar buien. En namiddag, later op namiddag en in de avond dan wordt het wel droog met wat zon. Het zal iets zachter zijn dan 17 of 18 graden is.
11: Waar verlies je meer dan een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? Een half uur. Ook een half uur op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. Richting Brussel E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten. 20 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. En nog een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
1: We gaan zo meteen uw verborgen geld wakker maken. En Jean Thomas gaat dit nummer nog eens wakker maken.

0: 7 over 8 geworden met de Backstreet Boys. En everybody, Backstreet's back. Oké, nu moet je echt wakker zijn, net zoals uw geld. Want als het geld kan opbrengen, dan moet je luisteren. Hè? Radio harder alsjeblieft.
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
2: Ja, het is de vraag van vandaag. Heb jij nog een slapende rekening, ja of nee? Waar staat het geld dat je gekregen had bij je heilig vormsel bijvoorbeeld?
0: Ja.
2: Hè? Inderdaad. En het is heel belangrijk, want vanaf 1 september verkort de overheid de verjaringstermijn voor zogenoemde slapende rekeningen van 30 jaar naar 5 jaar. Uh-huh. Hebben we al een berichtje gekregen van luisteraar Nadia, die zegt, ik heb het nagekeken en echt, mijn man had nog een rekening van ongeveer €88 ergens staan.
0: Oké, kijk. Francis Adijns van FOD Financiën, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is niet uw beslissing, hè, voor alle duidelijkheid. Niet schieten op de pianist. Het is de overheid, de regering die beslist heeft van die termijn te verkorten. Ze hebben geld nodig, hè. Dat zal het zijn. Hè.
3: Zo is het, ja. Verkorting van die termijn van 30 jaar op 5 jaar. En er is nog een bijkomende maatregel. Kleine bedragen vervielen onmiddellijk aan de schatkist. Dus verdwenen in de schatkist. En dat was tot voor kort, of tot nu, €60. Maar dat wordt €250. Dus kleine slapende rekeningen. En daar is er zelfs die termijn niet van 30 jaar.
0: In totaal zou het gaan over €500 miljard. Dat moet helpen om het gat in de begroting een beetje te dichten. Leg eens even uit, wat is een slapende rekening eigenlijk?
3: Wel, we spreken eerder van een slapend tegoed, omdat het niet alleen rekeningen zijn, het zijn ook verzekeringen en de inhoud van een kluis. Dus een slapend tegoed is slapend als er gedurende 5 jaar geen verrichting is of geen contact met de financiële instelling.
0: Ja.
3: En dan na verloop van die 5 jaar heeft de financiële instelling, de bank zeg maar, de verplichting om de wettige rechthebbende te contacteren en te vragen, kijk, er staat hier nog een rekening op uw naam. Wat moet er daarmee gebeuren? Als er daar geen reactie komt, dat gebeurt ook met een aangetekend schrijven, dan is de verplichting van de financiële instelling om de centen over te maken aan de FOD Financiën.
0: Oké. Maar je wordt toch wel eerst eens gecontacteerd als ze je kunnen vinden.
2: Dan ja, maar wacht, kon je zeggen, doen ze heel veel moeite om jou te vinden? Of is het van, die is verhuisd, we staken de zoektocht?
3: Wel, dat is de verantwoordelijkheid van de banken en ze moeten toch wel een inspanning doen. Ja, absoluut.
0: Ja.
3: Eerst een gewoon schrijven en dan een aangetekend schrijven op het laatst gekende adres.
0: Zeg, hoe kan je het zelf controleren? Om te kijken van, ja, heb ik ergens nog zo'n rekening staan of is het dan moeilijk? Je kan toch niet elke bank gaan telefoneren? Zeg, meneer KBC, meneer ING, wilt je eens checken of ik niks meer staan heb?
3: Nee, dat is niet de bedoeling. U kan dat checken. U heeft het gehoord van de luisteraar op MyMinSheen. Dat is eigenlijk ons portaal. En daar staat er dan het icoontje mijn betalingen en terugbetalingen. Of u nog een slapende rekening heeft. U voert uw rijksregisternummer en dan komt het onmiddellijk tevoorschijn. Of u nog een slapende rekening
0: hebt. Kan je ook via It's Me aanmelden? Is dat niet op die MyFin? Kan je zo niet aanmelden? Of moet het echt een rijksregisternummer intikken zijn?
3: Aanloggen in MyMinFin gebeurt onder andere via It's Me. Ja, dat is een toegangsmiddel, It's Me. Maar het portaal noemt MyMinFin.
0: MyMinFin.
2: Weet je wat ik nu een heel fijn gevoel vind, Francis Adijns? Zo van, ik heb het nog niet gecheckt. Zo het gevoel van, het zou toch maar eens moeten zijn dat ik dat vergeten ben helemaal. En zo die zenuwachtige borrel heb ik nu in mijn maag.
0: Dus het alle twee tijdens de volgende plaat, tijdens de Jacksons, alle twee checken en kijken wie het meest slaap het geld heeft.
2: Dit gevoel vind ik het beste ooit. Ja, dus hebben ze dan weer weg na 2 minuten.
0: Meneer Adijns, we zijn iedereen aan het waarschuwen. Ja. Het zou kunnen dat het u niet zoveel oplevert. Maar u vindt dat niet erg. U bent de uitvoerder. Hè? Dat is het. Hè?
3: Dat is het, ja.
0: Dank u wel om ons bij te praten en om al onze luisteraars te waarschuwen. Een fijne dag gewenst.
2: Dank je wel.
0: Dag.

0: We gaan een afscheid nemen van onze luisteraars. Ze zijn niet meer nodig om hier af te komen. Ongelooflijk. De Jacksons en Can You Feel It hebben het gedaan op My Fin. En beste vrienden, ja, we hebben hele toffe jaren met jullie gehad. Het was fijn om elke ochtend radio te maken tussen 6 en 10. Maar gezien de enorme bedragen op onze slapende rekeningen die we net ontdekt hebben tijdens de Jacksons, hoeven wij niet meer te werken. Geven er de brui aan.
1: Ja.
0: We zullen nu nog tot 10 uur afmaken, dat is misschien wel goed. En daarna gaan wij naar de Bahamas, respectievelijk. En naar Limburg vooruit.
1: Ja, heel even dacht ik dat dat echt het scenario ging zijn.
0: Bij mij was meteen nul. Maar ik zag meteen nul
1: bij mij
0: euro.
1: Bleef het ratje draaien.
0: Saldo toereikend.
1: En dan kwam erbij zo foutmelding. En ik dacht, oh ja, dat is omdat ik te veel slapende rekeningen heb.
0: Ja.
1: Maar dan heb ik het nog eens geprobeerd.
0: Ja.
1: En dan bleek aantal rekeningen nul. Aantal verzekeringsovereenkomsten nul. Aantal cijfers nul. Aantal effectenrekeningen nul. Ja, ik ben dikke nul eigenlijk. Daar komt het op neer.
0: Maar check het toch maar even. Het gaat over een half miljard in totaal in ons land. Je zal maar eens bij zijn.
1: Dat is niet van ons. Wij zijn er niet bij.
0: Wij zijn er, ja.

0: Yes. We hebben een winnaar.
1: We hebben een winnaar. Goedemorgen, dag Bjorn van Houts.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey, zoveel luisteraars hebben gecheckt op MyFinFin of ze een slapende rekening hadden. En jij bent gewoon als winnaar uit de bus gekomen, vriend. Vertel eens, hoeveel geld krijg je nog terug nu?
2: Ja, ik had gekeken op die MyFin inderdaad en ik zag één geselecte item. Die denk ik zal daar eens op klikken. En toevallig komt daar dan beschikbaar bedrag €81 of €85. Ik weet dat, ja.
1: Hey, die pakken ze je niet meer af, jongen.
0: Zeg, waar staat, stond dat te slapen in jouw geval?
2: Ik denk dat dat nog iets van mijn vader is. Ik heb ooit begrepen inderdaad, die had nog een rekening ergens lopen. En dat zal dat misschien zijn.
0: Maar is dat nu echt omdat je Frans Jodijns net bij ons hoorde, wij je gewaarschuwd hebben, dat je dacht, ja, dan moet je toch even checken. En dat nu plots...
2: Ja, toch even checken.
0: Hey, maar als we, als we elkaar tegenkomen, gaan we ons wel een pint trakteren. Hè, man.
2: Ja. Dat zullen we dan doen.
1: Dat geldt voor alle luisteraars die eerst dachten, ik zal wel niks hebben. En die nu denken...
2: Nee, ik dacht het ook wel. Ik dacht ook wel, van er staat niets op. Maar nu dat ik eraan denk, dan dacht ik... Hij heeft er ooit iets van gezegd, maar ja, niet bij stilgestaan.
0: Hey vriend, en anders waren jij mee. Het gat van de begroting, ja, ontvullen zou ik nu niet zeggen, want dat raakt me niet gevuld. Maar allee.
2: Nee.
0: Die bodemloze put verdwijnen in de centen van uw papa alvast niet.
1: Go, check hem maar.
2: Voilà. Ja, goed, maar nu ben ik...
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: En Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar?
6: Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruy.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Sven en Anke.
9: Good times. Great.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Het nieuws van 8:30 krijg je en straks ook nog een cover van Gene Thomas van Bryan Adams.
2: Goedemorgen, cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen, want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van de gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak was. En Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. Geleidelijk meer wolken en regen vanuit het westen met soms pittige buien. Temperatuur rond 15 graden en morgen nog een paar buien bij 18 graden.
0: Ja. Ik wil je wel graag praten over die WK-selectie. Dat vind ik altijd leuke berichten met dat zonnige weer dat er aankomt. We zitten maar op een paar weken meer van het WK. Dat gaat geweldig worden.
1: Ja, maar we zitten maar op 2 dagen van de summer van 26. En om 8:45 krijgen we de summer van 69 nog eens van Bryan Adams. Het nieuws op de Brusselse binnenring. Verlies tussen Expo en Machelen een 30 minuten. 20 minuten richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 20 minuten. En nog 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Dat zijn alleen de files op dit moment waar je meer dan 20 minuten verliest.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving.

0: Queen en Euphoria, dat is zo'n songfestivalwinnaar die we graag nog eens opnieuw draaien. Want niet kan gezegd worden van... Ranga, was het ook alweer...
1: Bangarangara. Ik heb vanochtend naar het werk 4 keer opgezet.
0: Onderweg naar hier?
1: Ja, ik vind het echt een steengoed nummer.
0: Hey, Bangarangara, onderweg naar hier.
1: Dara, je moet het dus opzetten, hè.
0: Ja, maar... 4 keer onderweg naar hier.
1: Ja, als je wakker wilt worden, als je zo'n goesting in de dag wil hebben, moet je dat opzetten.
0: Maar ik was naar de lente van Vivaldi aan het luisteren, ja. Onderweg naar hier. Vond ik ook heel goed om mee wakker te worden.
1: Ieder zijn de morgen eigenlijk.
0: Ieder zijn de morgen. Clouseau nu, Nobelprijs.

0: zijn ondertussen al de hele tijd, de beste vrienden. Het is het 10e seizoen van Sven en Anke. We are family, mag je dat wel zingen. Sister Sledge.
1: Sven en Anke.
0: En in die 10 seizoenen is er ook al heel veel gecoverd. Altijd op dinsdag. Dat is een tijdje 8:15, nu 9:15. Het is Gene Thomas, een van onze best of van de voorbije 10 jaar, die nog eens terug is gekomen. Gene heeft 2 weken geleden dit gedaan, Plastic Bertrand. Er zat een beetje Limp Bizkit ook nog tussendoor. En Footloose heeft hij vorige week gedaan. Altijd goed tempo erin, hè, duidelijk.
2: Hey, goedemorgen, dag Gene.
3: Hey, goedemorgen, Louis.
2: Hey, heel goed, heel goed. Heel fijn dat je er weer bij bent. Summer of 69 ga je vandaag coveren. Maar dat lijkt me nu zo'n liedje dat je al 20 jaar covert in jouw set en altijd doet. Of ben ik helemaal mis?
3: Ik denk dat je er nog met een paar jaar naast zit. Dat is de song, geloof het of niet, die speel ik al van mijn 14 jaar.
2: Hola.
3: En ik word er dit jaar 54. Je kunt tellen.
0: Maak het toch 14 jaar. 40 jaar.
2: Ja. Ja. Maar doe je dat dan altijd op dezelfde manier? Of dacht je van, nu voor Sven en Anken en de luisteraars van Joe, ga ik er nog eens iets speciaals mee doen of zo?
3: Het ding is gewoon, dat is zo een klassieker van een song. Ik vind dat dan altijd gevaarlijk om daar toch iets anders mee te doen. Zo, weet je? Sommige songs hebben niks nodig. Gewoon, just do it, weet je? Het is op zijn Gene Thomas natuurlijk, maar het is wel de originele.
0: Oké.
2: Ja, maar dan leg je de lat ook heel hoog, want kunnen ze heel goed vergelijken. Hè? Als ze het nummer amper herkennen, dan is ze van, wat is dat liedje? Maar nu gaat het tussen jou en Brian.
0: Maar we gaan hem opzetten.
2: Hoe did it better?
0: Voilà, we gaan eens luisteren wat het is. Hier is hij, Gene Thomas, Summer of 69.
2: Oh.

0: gaan.
1: Dario stuurt, hoe hebben jullie Bryan Adams in de studio gekregen? Nee. Haha, alle gekheid. Op een stokje zegt hij, dit was zeker een mooie cover van Jean Thomas. Velen zegt precies Bon Jovi. Bon Jovi die Bryan Adams doet. Ja, een compliment, hè.
2: Jean die Bon Jovi, ja, oké, okay, ja. Ja, moet kunnen.
1: Goele zegt, ja. Cindy zegt, wow, Jean Adams, zo machtig. Raf zegt, wordt die kerel 54? Ja,
0: ja, dat jonkie wordt 54.
1: Is even oud als Van O'Neillis, zeg.
0: 9 jaar ouder.
1: Oh, jongens toch.
0: Zeg maar, Jean, maar ik kan me zo voorstellen dat als je dit doet op een live optreden, ja, iedereen kan dat nummer, iedereen kan het meebrullen, dat het altijd goed werkt, hè.
2: Ja, en dat is zo plezant. Ik ben zo'n een crowdpleaser op dat gebied. Ik vind het altijd heel fijn als ik zelf naar een optreden ga, dat ik songs hoor die ik ken vooral. Zodat je kunt meedoen. En af en toe heb je daar iets tussen dat je niet kent. Ook tof om zo te ontdekken. Maar ik vind het toch heel fijn dat je altijd zo dingen hebt. Allee, songs speelt die mensen kennen.
0: Ja, spelen voor het publiek is dat, hè. Oh, de vreemde. Ja, maar dat snap ik 100%. Ik ben wel eens naar een optreden geweest van artiesten waar ik enorm van hou. En die dan 3/4 van een concert vullen met nummers waarvan ik denk, ja, maar dat ken ik eigenlijk niet. Ja. Speel dan jouw hits toch, alsjeblieft. We zitten in hetzelfde kamp.
1: Ja, ik denk dat iedereen in dat kamp zit. Ja, want weet je wat het ellendigste is? Als ze dan ook nog eens een medley doen van de bekendste liedjes. Dat ik denk, nee, niet 3 minuten en daar 10 liedjes in steken, hè. Stommerikje. Ja.
0: Party people, put your hands in the air. It was the summer of 69. Tot volgende week, Jean. Dankjewel voor alweer de fijne cover.
2: Graag gedaan, man. Tot volgende week.

0: Green, green grass van George Ezra. Het gras ligt er heel mooi groen bij. In al onze tuinen, we zijn klaar voor de droogte. Voor de droogte. Maar nee, weet je wat wij gaan doen met ons gras?
1: Wat ga je doen?
0: Jouw ergste nachtmerrie.
1: Toch, er gaat toch geen kunstgras leggen?
0: Nee, nog veel erger.
1: Oh, nog veel erger.
0: Wij gaan een heel stuk van onze tuin, van ons gras...
1: Betegelen of wat?
0: Nee, nog erger.
1: Laten groeien?
0: Nee.
1: Wat weet je niet?
0: Wegdoen?
1: Ja, en?
0: Voor een trampoline. Ah, ja. We gaan een trampoline. Ja. Maar we gaan zo in de grond een trampoline zo inbouwen.
1: We zorgen dat er niemand echt... zich verongelukt. Hè, want...
0: Ja, maar dat is meestal met zo'n... Als je echt zo'n een staanding hebt, met zo'n net. Toch, wij gaan zo... Maar wij doen zo... Ja, Tom wou niet te diep graven. Dus we doen een half...
2: Tussen de twee zo.
0: Ja, heeft iemand daar ervaring mee? Want de trampoline is al besteld. Het kost veel geld.
2: Ja.
0: Maar kan je kind daarop verongelukken, ja of niet?
2: Ja, nee.
0: Laat kind, het nog even weten.
2: Kind zal nog meevallen, want die valt niet van zo hoog. Maar dan zat een onkel op een of ander tuinfeest. Die zegt, wow, trampoline.
0: Dan mocht jij niet meer bij ons thuis komen spelen, hè, Sferry?
2: Green, green grass. Ja, de tuinen liggen er prachtig bij, dat is inderdaad waar, Anke. En de komende dagen gaat de zon er ook nog op gaan schijnen. Frank gaat dat straks bevestigen. Over minder dan 10 minuten gaat hij ons zeggen dat er een weekend uit de duizend aankomt. We gaan niet meer over lente spreken, maar nu al over zomer. Dat is een belofte. Promise you.

0: prachtig. Promise Me van Beverly Craven.
1: Hey, Anke, een ingegraven trampoline. Kathleen zegt de meeste breuken van handen, armen en benen gebeuren via ingegraven trampolines.
0: Nee.
1: Leslie zegt, ja, ze kunnen niet vallen inderdaad, maar als ze hoog springen en dan naar het gazon springen, dan kunnen dat ernstige breuken zijn. Daisy zegt, mijn kleinzoontje zat op de trampoline en een ander kindje sprong erop en zo is zijn armpje gebroken.
0: Oei.
1: Christophe zegt, Anke, zeker zorgen dat je een afvoer hebt voor het water, want anders
0: Oei.
1: Komt dat water onder die trampoline in die put te staan.
0: Nog niet eens over nagedacht.
1: En de kinderen in het onzige sop aan en springen de hele
0: Kijk,
1: tijd. Goeie aankoop, Anke.
0: Nee. Het was niet mijn idee. Het was vooral Tom zijn idee.
1: Je bent getrouwd in goede en slechte dagen.
0: Ja. Ik wou het al van in het begin niet, hè.
1: Ja.
0: Ik ga die berichten allemaal doorsturen naar mijn echtgenoot.
1: Wel,
0: dus dat besteld, hè. €400 of zo, hè. Veel geld.
1: Breuk in de elleboog of in de relatie. Het nieuws met Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Meer bescherming voor cipiers, zware explosie in Molenbeek en veel korpschefs bij de politie zonder juist diploma. Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
3: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgevingen van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
2: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak was. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen vandaag. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over, maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn, waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. En Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. Meer wolken en regen bij 15 graden en ook morgen buien bij 18 graden.
0: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je 25 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En tussen Aflichem en Sint-Agata-Berchem een kwartier.
1: Mag ik eens iets vragen?
0: Wat?
1: Ik zag je tokkelen op je gsm. Heb jij nu... Heb jij nu tijdens het nieuws al een bericht naar Tom gestuurd?
0: Nee, maar ik ga een screenshot nemen van alle berichten die binnenkomen. Want heel eerlijk, ik wou die stomme trampoline niet. Ik wou het niet. Maar Tom had zoiets van... Oh. Want Tom, hè, die kan soms zo... Hij doet alsof hem altijd... Nee, ben ik aan het roddelen eigenlijk. Nee, I love my man. Maar hij had er nog nooit van gehoord dat een trampoline... Oeh, dat gevaarlijk zou kunnen zijn.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Er nooit van. Maar soms denk ik echt, maar hoe kan dat nu? Iedereen weet dat toch?
1: Ach, okay, weet je, ik heb er ooit een gekocht voor mijn nichtjes. En ze zijn alle twee nog in goede doen.
0: Maar het zijn er 3.
1: Het zijn er 3 en die hebben het alle 3 overleefd.
0: Dat kon je zeggen.
1: Nee.

0: net nog eens goed gegeeuwd, maar het is gelukt. Wake Me Up van Avicii.
1: Het weer met Frank.
2: Ach, Frank, wat het weer betreft niet stilte voor de storm, maar stilte voor de zon nog voorlopig, hè?
3: Ja, ja, inderdaad. Hè. Ja, vandaag is het nog een beetje een mindere dag. Op dit moment is een warm front over het land aan het trekken. Dat geeft voornamelijk veel wolken. Heel plaatselijk tenminste. Valt er ook een spat regen uit, maar dat stelt allemaal weinig voor. En dan hebben we ook nog het koufront en daar zit meer regen op. Hè. Dus dan kan het wat intenser gaan regenen. Eerst in het westen en later ook in het oosten van het land. De temperatuur hebben we het moeilijk. Uiteindelijk wordt het maar een 14, 15 graden vandaag.
2: Ja, morgen toch ook nog overgaan.
3: Ja, morgen is het nog een beetje wisselvallig ook. Hè. Dus in de loop van de dag toch nog wat buien. Ik denk wel in de late namiddag naar de avond toe, dan gaan ze eruit. En dan wordt het zonniger. Dus we gaan de dag wel redelijk mooi afsluiten. Het wordt ook iets zachter, met zo'n 17 of 18 graden. Ja, en dan vanaf donderdag zijn we vertrokken. Hè, voor een zomerse, meerdaagse, zo moeten we het eigenlijk omschrijven. Donderdag zo'n beetje een overgang naar dat heel warme weer. Met 23 graden, veel zon, wat stapel ook in de loop van de dag. En dan vrijdag, zaterdag over. Gisteren leken nog onweersbuien vanuit Frankrijk onze richting uit te komen. Dat is niet meer zo. Dus dat zit niet meer in de weerkaarten. Dus vrijdag, inclusief het volledige lange weekend, gaat het meestal zonnig zijn. En temperaturen, ja, fantastisch. Hè? 25, 26 graden wordt het op het warmst van de dag heel die periode.
0: Och, in Limburg zelfs 30 graden.
3: 30 graden?
0: Ja, sorry. Ja? Werd mij ingefluisterd.
2: Okay, ingefluisterd.
0: Ja. Het enige probleem is, Van Ornelis heeft er al mee gedreigd om zijn korte broek uit de kast te halen.
2: Ja.
0: Dus,
2: Nou, moet je dan bijnemen. Hè.
0: Oeh, collateral damage.
2: Ik heb hele mooie benen, Anke. Je hebt hele mooie benen. Ja. Je hebt veel
0: maar dan ben ik te
2: mijn...
0: veel afgeleid. Dat is te veel. Ah, ja, daarom draag ik geen décolleté, dan zou je afgeleid
2: zijn. Ja, vooral

0: Taylor Swift en Opa Light.
1: Zometeen breaking news uit de televisiewereld.
0: Okay.
1: Een plot twist die we niet hadden zien aankomen. Een verhaal in de categorie... Ja, het is hun leven. Wij moeten ons er niet mee boeien. Maar ja, we zullen afwachten wat dat het geeft.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Hello. Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mama mia!
9: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
12: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
12: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Love, Shine a Light, Katrina and the Waves. Dat is een goede tease als je zegt de breaking news uit de televisiewereld.
1: Ja. Ik heb een update van Temptation Island.
0: Oh god.
1: Je weet, voor al je updates over Temptation Island, ja. Één adres, Anke van Sven en Anke op Joe.
0: Kings, ja.
1: Ligt niet aan Sven, dus ik die voor de update zorgt.
0: Ja, ik zit bij, ik luister ook maar naar hoor, luister.
1: Maar kijk, een paar weken geleden hebben wij toch Ray.
0: Ja, ja.
1: Ontdekt.
0: Die niet echt enorm vrouwvriendelijk. Allee, ja, op ja, een klassieke manier vrouwvriendelijk.
1: Hij lag onder vuur bij heel Vlaanderen, want hij had dit gezegd.
2: Ray, wat heb je nu Morena horen zeggen?
3: Ah, dat ze niet gelukkig is.
2: Ze had het ook over het huishouden en koken en zorgen voor jou?
3: Ja, hoort erbij.
2: Bij wat?
3: Bij een vrouw zijn.
1: Ja, sinds Ray dat gezegd heeft, gebruikt Sven Hermelis ook te pas en ontepas die mop. Alles hoort nu bij vrouw zijn.
0: Als jij denkt, als jij tegen mij zegt achter schijn, maar moet ik dat nu doen? Dan zeg ik, ja, hoort erbij.
1: Bij vrouw zijn. Ja, heel de tijd krijg ik dat nu naar mij toegeworpen. Voilà. Maar het ding is, ja, nu is er toch een plot twist van je welste. Want heel, wij alle feministen springend op de barricade zeiden van, oh Morena, je moet weg bij Ray. En je moet, want ze zei meermaals in het programma, ik ben doodongelukkig.
0: Ja.
1: Maar wat is nu gebeurd?
0: We zijn getrouwd of zo.
1: Ray heeft aan het kampvuur gezegd van... ik zie dat Morena niet gelukkig is tussen die, al die vrijgezelle mannen. Ik wil haar daar gaan weghalen en ik wil naar huis gaan. Ik wil het experiment nu stopzetten.
0: Is vertrokken of wat?
1: En zo geschieden.
0: Wacht!
1: En zo geschieden.
0: Oh,
1: ja, dan zit je op het, de reunie is dan zo van... Oh Ray, oh, en ze zegt ik ben het gelukkigste meisje op aarde.
0: Oh god.
1: Nu ineens.
0: Ja.
1: En in het najaar gaan ze dan beginnen aan kindjes.
0: Echt?
1: Maar ja, hebben ze allemaal nu gezegd in de laatste aflevering, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar er komt nog een reunieaflevering en dan weten we hoe het echt heden ten dagen gesteld is met het koppel Ray en Morena. Maar geef toe, zag je niet aankomen,
0: nee,
1: hè, die plotwist?
0: Nee. Dus ze gaan nu echt kindjes...
1: Wat zeggen ze, hè?
0: Ja.
1: Uit het programma in ieder geval.
0: Dat hoort erbij, hè?
1: Hoort erbij bij vrouw zijn.
0: Bij vrouw zijn, hè? Ja, daar gaan we niet over discussiëren, hè? Voortplanten!
1: In de categorie, het is hun leven, zij moeten ermee doen wat ze willen en wij als feministen moeten van de barricade. Want ze gaan aan kindjes beginnen, dus
0: zo is dat.

0: Love Generation van Bob Sinclair. We gaan koffie tanken, we gaan mokken weggeven en muziek draaien na het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Justitieminister Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun volledige naam van hun badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Zo worden ze anoniemer. Cipiers krijgen al maar vaker te maken met intimidatie en bedreigingen, ook buiten de gevangenis. Zo werd bij sommigen de auto in brand gestoken. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. En 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over, maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn, waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. Meer wolken met regen vanuit het westen, met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien bij 18 graden.
2: Waar verlies je meer dan 5 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? Is dat 25 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevenswoluwe 10 minuten. Ook nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook nog file richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 minuten. Zwerf!

0: Koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Fructus Food Store in Grembergen. Goedemorgen, dag baas Geert Verhas.
3: Dag Geert.
4: Hallo. Dag Anke, dag Sven.
2: En met de baas Geert Verhas. Zeg Geert, vertel eens, want je wilt zo graag vertellen over hoe lang je die zaak al hebt en wanneer en waarom je die hebt opgericht. Vertel maar.
4: Dat klopt. 28 jaar geleden ben ik samen met Christel, mijn echtgenote, gestart met een fruit- en groentewinkel. Met een eigen saladebar erbij.
3: Ah, tof.
4: Dat is iets dat in Limburg en Nederland wel al bestond, maar hier in onze contraille was dat nog niet echt te vinden.
2: Ja.
4: Wij waren zowat de pioniers in feite.
2: Oh, dat is wel cool. Ja.
4: Ja, maar ja, dus dat houdt vooral in. Dus ja, wij maken elke dag een 20-tal verse rauwkostsalades. Dus gewoon mixen van groenten en fruit.

0: Ondertussen hebben we ook dan dakschotels, kaderschotels. Wij zijn serieus gegroeid op die 28 jaar.
1: En tapasschotels.
2: Nou, lekker.
1: Nou, yummy.
0: Tapasschotels is in feite alles ja, voor de foodies, ik zal het zo zeggen.
1: Zeg, als je één gerecht uit heel jouw winkel kunt kiezen, hè, wat jouw favoriete gerecht is, dat je denkt, daar heb ik altijd goesting in, wat is het dan?
0: Dat is voor de moment ons salade, kip en ananas. Daar ben ik echt zot van.
2: Dus, met verse ananas, die hebben wij toch, uiteraard.
0: Een paar jaren geleden gemaakt als paassalade.
2: Okay.
0: En die is gewoon in het gamma gebleven, heel het jaar door.
1: Oh, maar jongens,
0: omdat die zo lekker was, omdat die zo aanslaat bij onze klanten.
1: Oh, dat is, het water loopt me echt in de mond.
2: Ja.
1: Ik vind dat echt ook een goede combinatie, kip met ananas.
2: En je krijgt er koffiemokken bij voor de 10 werknemers, want zo groot zijn jullie ondertussen.
0: Ondertussen zijn we met 10.
2: Ja. En we draaien laten zon in je hart, leven is mooi. En zeg eens meisje, het gaat hier dikke ambiance worden het komende half uur. Dikke merci.
0: Wel, bij ons in de keuken ook. Dit was het geval. Dikke merci.
2: En smakelijk. Groetjes.
3: Koffietanken, Sven en Anke.

0: is de Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
1: met rukwinden tot 90 km per uur.
0: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Koffietanken met Sven en

Stan en Anke en luisteraars van Joe. Ik ben Marie en ik ben flexijob bij Fructus, iets meer dan een jaar nu. Ik doe hier alles super graag en ik heb daarom ook maar één leuze in mijn leven. Genieten en laten genieten, volgens mij daarom het liedje. Mooi, het leven is mooi.

0: Hey Sven en Anke, ik ben Christel en werk naast mijn eigen job samen met mijn man Geert in Fructus. Ik heb gekozen voor Leef van André Hazes, omdat dat liedje me eraan herinnert hoe snel alles voorbij kan gaan en hoe belangrijk het is om de mooie momenten te koesteren. Het is bovendien een plaat waar je letterlijk eens kan op uitleven.
1: Dit is Joe.
2: Koffietanken
1: met Sven en Anke.

0: niet tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Een heel goeiemorgen, de dinsdag voormiddag, die gaat weer lekker vooruit gaan. Als je blijft luisteren, want Pink komt eraan, Barry White en ook Alex Warren. 1:10, tijd voor het nieuws met Lore Brijsink.
3: Goedemorgen. In beslag genomen lachgas gestolen van de politie. De hoge prijs voor kerosine zorgt voor dure of geschrapte vluchten. En een positieve Trump over de gesprekken tussen Iran en de VS. In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens €300.000. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Dus ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
4: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden. Maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
3: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht ook vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran uit die van vandaag eigenlijk gepland stond, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, blijft dan droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Er blijven nog 2 plekken over waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse binnenring, 12 minuten in de file tussen de Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

0: Band en Abra Kedabra. En ik zou heel graag de regen wegtoveren voor jou, maar die gave heb ik jammer genoeg niet. Wat ik wel kan, dat is goede muziek op je radio toveren. Ik heb daar ook geen hoed voor nodig, geen konijn, thank god, ook geen toverstok. Ik druk hier gewoon op de magische knopjes van de studio. En zometeen verschijnt dan, jawel, Barry White, maar eerst Pink, die zelf haar aankondiging doet.
1: I have a song that I wrote, and it's called Dear Mr. President.

vrijdagavond is, zondagochtend of dinsdag voormiddag. Barry White kan altijd en is altijd leuk. Hè? You're the first, the last, my everything. Alex Warren is een van de artiesten van het moment. Heeft Europa rondgetoerd de afgelopen maanden. Daar is hij sinds een dikke week mee klaar. En volgende week dan begint hij met het Amerikaanse deel van zijn tournee. En dan zou je denken, Alex, pakt even rust man, voor de madness weer begint. Maar zo is Alex Warren niet. Ah nee, Alex Warren is Gen Z en die blijven maar gaan op sociale media. En zeker natuurlijk, hij is eigenlijk zijn carrière natuurlijk online begonnen met allerlei leuke filmpjes op YouTube, op TikTok. Dat heeft hem ook groot gemaakt nog voor die zangcarrière echt van de grond kwam. En ja, die filmpjes die gingen vaak met muziek. Die hadden een grote rol natuurlijk, muziek, maar ook vaak gewoon zo te toeren. Dat was eigenlijk de start van zijn carrière. En als je dan nu zijn Instagram bekijkt, ja, hij kan het niet loslaten. Hij blijft de fans op hun wenken bedienen met allerlei leuke filmpjes, terwijl hij eigenlijk van zijn rust zou moeten genieten. Ik ga nu zelf die fans van Alex Warren bedienen door nog eens een van die topsingles van hem te draaien. En dit is hem. Dit is Carry You Home.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot €5,000. Elke maand.
11: Elke maand.
12: Je leven lang.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
14: Koop lokaal. Voilà.
13: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Dit is Joe.
17: Good times.
16: Great news.

Silence in the Stream. Een van de mooiste duetten ever van Kenny Rogers samen met de Dolly Parton. Hebben alle twee zo'n warme, lieve stem en dan met die country vibes erin. Ik hoor dat zelf heel erg graag. En van de country naar de rock van U2. Hun hoogtepunt misschien wel in de jaren 80, maar ook in de jaren 90. Topsongs zoals deze gemaakt. Dit is Mysterious Ways.

0: zometeen doen we al alsof het 30 graden is, want Carol G komt eraan. Het is ondertussen bijna 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten nog verliest. A12 richting Antwerpen, 10 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 7 erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Op de Brusselse binnenring schuif je 6 minuten aan tussen Strombeek en Koningslo.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Voilà, meteen 20 graden erbij met Carol G. Mijn wegwijzer deze week is actrice en presentatrice Erika van Thielen, die natuurlijk ook gewoon mijn eigen zus is. Sowieso is zij iemand die ik in het leven al heel erg vertrouw, maar ik vertrouw haar natuurlijk ook geweldig hard als wegwijzer. Ze heeft voor haar tv-werk heel vaak gereisd, dus ze is wel echt iemand die zowat van alles kan vergelijken wereldwijd en dus sowieso ook een goede vakantietip kan geven zometeen. En ze heeft me al gezegd dat het eigenlijk niet zo heel ver gaat zoeken. Dus gaat voor iedereen echt wel haalbaar zijn. Zometeen in de wegwijzer.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Helemaal nieuw bij Joe. Aaron Blommaert samen met Zoë Livet en Tranen van Goud. Alweer, jawel, een geslaagde combinatie van België en Nederland. En stel nu dat jij eigenlijk nog niet goed weet waarheen deze zomer, dan kan mijn wegwijzer jou misschien wel bevrijden van die keuzestress.
1: De wegwijzer.
0: Erika van Tielen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Rijkje.
0: Jij hebt jarenlang natuurlijk gewerkt voor Vlaanderen Vakantieland. Dat was op reis gaan voor je werk. Dus je hebt wel een heel groot deel van de wereld gezien, hè?
2: Ja, dat geluk heb ik wel gehad. En trouwens niet alleen via Vlaanderen Vakantieland, maar ook omdat ik daarvoor al wel een soort van reismicrobe te pakken had. Dus ik ben ook met de rugzak veel op reis geweest toen ik nog een tiener, begin twintiger was. Dus ik heb wel al veel dingen gezien. Dus dat is heel mooi, omdat het er nu ook minder van komt. Ik heb toch al veel gehad.
0: En als je dan terugkijkt, wat springt daaruit? Waar heb je het meeste van genoten?
2: Van heel veel verre reizen, maar ook wel van dingen dichterbij. Want heel veel mensen denken zo van, ah ja, je hebt al veel van de wereld gezien. Dus die exotische plekken, dat zullen dan wel de zaken zijn die bijblijven. Maar ik heb onder meer, dankzij Vlaanderen Vakantieland, ook heel veel zaken dichtbij leren kennen. En een van die dingen is Zuid-Tirol. Dat klinkt eigenlijk zo, hoe zal ik het zeggen, camp of zo. Ja. Zuid-Tirol, zo echt zo de Tirol onthouden.
0: Komt door Anton uit Tirol. Ja, denk ik dat veel mensen daar zo wel een beeld van hebben.
2: Terwijl, het is niet Tirol. Het heeft er natuurlijk mee te maken, maar eigenlijk is Zuid-Tirol Italië. En heeft het toch ook heel veel Oostenrijks in zich. Dus die cultuur zit daar. Maar ook de Italiaanse Dolce Vita. En dat uit zich in die combinaties van eten ook. Maar ook in het landschap. Ja, je zit in de bergen, in de Alpen. En tegelijkertijd zijn er ook echt Italiaanse steden. Steden met die Zuiderse vibe. Zoals Bolzano bijvoorbeeld. Wat een heel leuke stad is. Dus die mix daar, en je zit dan zowel in de bergen als aan de meren. Er is ook een soort van microklimaat. Dus eigenlijk is dat een bestemming vrij dichtbij, minder klassiek als Frankrijk of Italië of Oostenrijk. Maar je hebt zo'n mooie mix en je kan daar zoveel dingen doen, zowel cultureel als actief. Want je zit dus in de bergen, dus fietsen, wandelen, al die dingen, skiën uiteraard in de winter. Ik vind dat echt een ongelooflijke aanrader.
0: Ja, een hele mooie bestemming die ik zelf ook al heb kunnen ontdekken. En het is wat je zegt, hè, ook in de zomer is het daar schitterend weer. Veel mensen denken dan, goh, moeten we dan de bergen in? Maar dat kan daar perfect ook in het zonnetje in Zuid-Tirol. Gaan we toevoegen als jouw tweede tip, Erika, als ervaringsdeskundige in het reizen, hecht ik daar veel belang aan en morgen horen we elkaar weer. Hè.
2: Heel graag, tot dan.
1: De wegwijzer. Good times, great.

Ja, bedankt voor alle Heidi in Tirol mopjes via de Joe app. Die had ik mogelijk misschien wel al eens gehoord, maar ik vind het totaal niet erg. Want Zuid-Tirol in Italië, de regio die Erika van Tielen daarnet tipte als wegwijzer, is gewoon weg top en dus volledig Anton uit Tirol vrij. Die zit daar namelijk vast in de après-ski-bars. Daar heeft de mens compleet geen last meer van.

0: eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Goedemorgen, je bent waarschijnlijk druk aan het werk, maar in je hoofd is alles mogelijk. En dus gaan jij en ik zo meteen dansen op het plafond. Ik denk dat je al kan raden met wie. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
4: Goedemorgen. Tanken wordt nog maar eens duurder. Een record aantal doorgeefschenkingen en Pep Guardiola wil weg bij Manchester City. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de €2 per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim €2,01. En ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter. Tot maximaal €2,19. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal Vlamingen vermijdt extra belastingen via een zogenaamde doorgeefschenking. Dat gebeurde vorig jaar via ruim 1200 akten. Goed voor een belastingvrijstelling van dik €31 miljoen. HLN-experte Isabel Verhulst.
5: Een doorgeefschenking is een techniek om een dubbele belasting te vermijden naar de volgende generaties toe. Dus eigenlijk, je erft iets en je kunt dat meteen gaan doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. En in plaats van en de eerste keer erfbelasting te betalen en de tweede keer schenkbelasting, betaal je maar 1 keer de erfbelasting.
4: Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. En dit droevige showbiznieuws komt net binnen. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker. Ze kan niet meer genezen. Dat laat ze zelf weten in een persbericht. Margriet Hermans stopt ook meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: 1 file nog op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Een uitgelaten Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Maar dat zijn we natuurlijk niet als we dat nieuws net hebben gehoord van Margriet Hermans. Het zat net in het nieuws, die ongeneeslijk ziek is. En ja, al haar optredens vanaf nu cancelled. Er komen ook al heel wat reacties binnen via de Joe-app. Ga ik zo meteen ook zeker nog even op terugkomen. Ja, niet zo fijn nieuws

Kylie Minogue en On a Night Like This. Ondertussen komen er heel veel reacties binnen op dat nieuws van Marguerite Hermans. Die heeft daarnet, ja, jammer genoeg de wereld ingestuurd dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze leidt aan een zeldzame vorm van kanker. Schrapt ook meteen al haar optredens en er wordt nu bekeken hoe ze, ja, voort kan natuurlijk samen met haar familie. Krijg hier zoveel leuke berichtjes, onder andere van Anne, van Inge, van Rita, van Nancy, Katrien, Pascal, die eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen. Wat een leuke, positieve dame is zij toch, Marguerite Hermans. Ze heeft ons al zoveel doen lachen en we wensen haar en haar familie dan ook alle sterkte toe. En er kwam ook heel veel de vraag via de Joe-app van kan je niet iets draaien van Marguerite? Ah, wel, ik ga dat doen. Ik ga dat doen met een heel hoopvol nummer van haar. Geschreven door Stef Bos en begin jaren 90 de song van haar eigen programma. Weet je dat nog? Marguerite aan zee. Niets houdt me tegen. Marguerite, dat is gesproken.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, Marties WK.
3: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

I Ain't Worried van de One Republic. Binnen een dikke 10 minuten gaan we natuurlijk weer Less is More spelen. Kan je weer 100 euro scoren. Hopelijk lukt het vandaag en kan die 100 euro ook weer de deur uit. Maar ondertussen kan je jezelf nog wat trainen met wat liedjes te herkennen. Roxette komt eraan met It Must Have Been Love. Na deze 80s Belgische klassieker van Scooter. Dit is You.

0: Roxette, It Singt, of ze zingen It's Over Now. En het is 11:50 en voorlopig zijn de files ook over, want op dit moment geen plekken waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Soms kan het je ook crazy driven. Zo'n opdracht of zo'n opgave van Less is More. Maar in ruil kan het wel 100 euro opleveren. Dat is de inzet alweer vandaag. Dankzij BeCharge 100 euro om lekker te gaan shoppen voor jezelf of dat cadeau te doen aan iemand. Maar dan komt het er natuurlijk op aan om een grote Joe-hit te herkennen. Met Endcall de instrumenten geen stemmen te horen. Wil je meespelen, dan weet je wat te doen. En dat is nu Less is More doorsturen via onze Joe-app. Less is More computer pikt er iemand uit. En die bel ik zo meteen op.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: Dit is Joe.
1: Less is more. En het is totaal geen slechte gewoonte, maar wel een hele goeie elke dag zo rond 11:15 of 11:45 liever Less is More spelen. En de gelukkige vandaag, dat is Benny uit Kuurne. Benny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Benny, ja, je moet nog aan het werk vandaag, hè? Wat doe je precies van job?
2: Ik ben heftruckbestuurder bij de firma Landon.
1: Oké, en dat is bij jou in de buurt daar?
2: Ja, dat is niet zo heel ver van mijn thuis hier.
1: Ja, en je hebt mij net ook verteld, je bent niet alleen thuis, maar het is niet echt iemand die op dit moment kan helpen. Hè? Vertel eens de situatie.
2: Mijn zoon zit boven op de zolder, maar ik heb nu toch even naar boven gaan kijken.
1: Ja?
2: Die is nu heftig aan het studeren, dus ik weet niet of dat hij kan meeluisteren of niet.
1: Okay.
2: Of dat hij een suggestie heeft, dat weet ik niet.
1: Ja, een studerende student, dat is vaak iemand die je best even gerust laat als hij goed in vorm is. Dan, dat snap ik volledig. Goed, maar dan komt het op jou aan, Benny. We gaan eens luisteren naar jouw opgave. We spelen voor 100 euro. Grote Joey te herkennen, de titel of de artiest. Eén van de twee is voldoende. Hier gaan we.

0: voilà, dat was het. Het vliegt voorbij, zo'n opgave. Is het voor jou voldoende om daar een titel of een uitvoerder op te plakken?
1: Ik ken het nummer wel en ik dacht even aan Spandau Ballet.
0: Je dacht aan Spandau Ballet? Dat is het niet. Ik snap wel waarom dat je dat zegt. Ga maar een beetje op dat elan voort. Maar we gaan dan voor 50 euro spelen, want het is niet Spandau Ballet. We zoeken wel degelijk een andere artiest. Hier gaan we.
1: Look of Love.
0: Ik hoor jou iets zeggen van, maar wie zingt dat dan? Het voordeel is bij dit spel, liefste Benny, de titel of de artiest. Een van de twee is voldoende, dus als je mij de titel kan geven, is dat ook goed. Wat denk je?
1: Dan denk ik aan The Look of Love.
0: Maar ja...
1: Maar wie is dat dan nu?
0: The Look of Love van, heel eenvoudig, ABC. Dat was de groep die we zochten.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En die je zeker ook nog kent uit de jaren 80. Maar, hey, niet getreurd, hè, Benny. Het is 50 euro dat toch binnen is. The Look of Love, dat was inderdaad...
1: Dat niks,
0: is de student daar al wakker geworden of is die nog volop in zijn boeken?
1: Ja, die zit nog volop in zijn boeken,
0: Oké, maar dan kan je hem toch...
1: Zware studies.
0: Dat snap ik, maar dan kan je hem toch straks tijdens zijn pauzemomenten vertellen dat de papa 50 euro heeft gewonnen, hè?
1: Ja, dat is perfect. Dat zal wel goed zingen.
0: Benny, heel fijne middag nog voor jou en succes op je werk. En tot de volgende, hè. Bye-bye.
1: Ja, dank je wel.

Ik snap wel dat Benny eerst wat op dat spoor van Spandau Ballet zat. Die zitten wat in dezelfde sfeer. Maar ABC levert hem toch wel €50 op dankzij Less is More. En dan gaan we nu naar een van de allermooiste Belgische liedjes die ooit zijn gemaakt. We hebben een winnaar. En de winnaar is Hooverphonic met Mad About.

0: snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een heel goedemiddag. Kom erbij als je zin hebt in het lekkerste muzikale minuutje. En we gaan zo meteen al aperitieven met Mika en Relax, Take It Easy. 12 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. Marguerite Hermans is ongeneeslijk ziek. Al maar meer jonge slachtoffers worden online uitgebuit. En bijna niemand heeft een noodpakket in huis. Zangeres Marguerite Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Marguerite Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
9: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
8: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
10: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Komt dat snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
8: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parket onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakt er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Blijft dan droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
7: 11:45 op dit moment en er zijn 2 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, daar staat de langste file. Een ruim half uur komt erbij tussen Herentals-Oost en Herentals-West. Komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent, 5 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
11: Dit is Joe.
12: Met Heidi van Tielen.

Ja, en je kan relaxen, hè, want het mooie weer komt er wel degelijk aan binnen een paar dagen. Al is het vandaag natuurlijk nog regenachtig en volop grijs. Maar ook muzikaal kan ik daar iets heel erg stofs mee. Wat dacht je nog eens van Visage en Fade to Grey?

Hopelijk is dat ook jouw gemoedstoestand op dit moment. I'm good, je hoorde de nieuwe Jelly Roll. En je weet het, hè, waar ik kan helpen muzikaal, dan doe ik dat met plezier. Zometeen gaan we in de gevarenzone samen met Billy Ocean. Maar eerst twee mannen die niet zouden weten wat ze moeten doen zonder hun vrouw. Dat hoor ik.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
13: Dat is extra budget voor de fitness.
14: Oh, mijn mango.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
15: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
16: Ja.
17: Maar ja.
15: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
17: Oh ja.
15: Maar ja. Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
16: Oh ja.
17: Maar ja.
15: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Hij ziet de gevaren van op een afstand. Hè. Billy Ocean en Red Light spells danger. Maar hier bij Joe is blauw de dominante kleur. Helemaal veilig. Dus kom gerust wat dichterbij voor Reggie.

Het groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Reggie, samen met Jay Grease en OT. En die kon wat dichterbij en je zou dat dan bijna vergeten. Maar dat was dus wel degelijk een cover uit Liefde voor Muziek van een liedje van Gene Thomas. En diezelfde Gene Thomas is op dit moment de coverartiest bij Sven en Anke.

Stijn en Anke hebben het vanochtend gehad over het feit dat de regering achter het geld zit van slapende rekeningen van ons allemaal. En ze hebben ook verteld hoe je kan achterhalen of jij dat ook nog hebt. En omdat er al de hele ochtend nog mensen naar vragen, ga ik het zo meteen nog eens delen. We willen geen geld mislopen, hè? Ah, nee.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Zo

0: Vanochtend hadden Sven en Anke het over iets heel interessants dat misschien ook wel op toepassing is van jou, zonder dat je het weet. Ze hadden het over het nieuws dat binnenkort bijna een half miljard euro aan vergeten spaargeld definitief in de kas van de staat zou gaan verdwijnen. Want vanaf 1 september verkort de overheid namelijk de verjaringstermijn voor wat ze noemen slapend geld van 30 jaar naar 5 jaar. Slapend geld, dat wil dus zeggen rekeningen, maar bijvoorbeeld ook verzekeringen waar al jaren geen activiteit meer op is gebeurd. Als de staat dat door heeft, dan gaan ze dat willen afpakken van jou. Daar komt het eigenlijk wel een klein beetje op neer. En als ze dat dan zeggen, ja, dan voel je toch een soort van paniek. Van ze gaan hier toch mijn geld niet afpakken. Geld waarvan ik eigenlijk niet meer wist dat het misschien bestond of wat dan ook. Maar dat gaan ze niet aankomen. En dus belden ze met Francis Aldijns van de FOD Financiën. En die vertelde eigenlijk heel duidelijk hoe je kan achterhalen of jij ook nog met slapend geld zit.
1: Op MyMinching, dat is eigenlijk ons portaal. En daar staat er dan het icoontje mijn betalingen en terugbetalingen. Of u nog een slapende rekening heeft. U voert uw reisregisternummer en dan komt het onmiddellijk tevoorschijn. Of u nog een slapende rekening
2: heeft. Kan je ook via It's Me aanmelden? Is dat niet op die MyFin?
1: Aanloggen in MyMinFin gebeurt onder andere via It's Me. Ja, dat is een toegangsmiddel, It's Me. Maar het portaal noemt MyMinFin.
0: Voilà, dus MyMinFin, daar moet je dus wel degelijk zijn als je dat wilt checken. En pak dan die It's Me-app eruit. Waarschijnlijk gaan er nog een paar tussenstappen zetten. Of ga je nog een paar tussenstappen moeten zetten. De overheid kennende, maar lijkt toch de moeite om te achterhalen of daar nog iets slaapt van jouw geld. Vanochtend Sven en Anke trouwens meteen een luisteraar die toch maar liefst 85 euro heeft kunnen recupereren. Heel goed zo. Yeah.

En ons lachenbekje Jan Bosman die staat hier ook weer te popelen om het over te nemen. Je hoort hem de hele middag tussen 1 en 4. Ik ben ook al eens gaan piepen in zijn schatkamer en daar gaat een fantastische song zo rond 2:15 in zitten van een jarige zanger met een onwaarschijnlijke stem. Gay-icoon ook, maar kan eigenlijk alle andere groepen ook aanspreken. Ik voorspel nu al dat je daar zeer hard van gaat genieten. En ik laat jou nu ook nog genieten van een vrouw die begin jaren 2000 niet was weg te denken uit de hitlijsten. Ik heb het over Nelly Furtado.

0: si fichabas la
1: cara,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Sigtie? ¿Bancaria no funcionar? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schafla. Blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mm-hmm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
10: Win for life. Win for life. Win tot €5.000 elke maand.
11: Elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Code Yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Hele fijne dinsdagmiddag. We gaan er weer voor natuurlijk voor de middag van Joe met heel veel hits. Een zenmomentje en straks is er ook nog de Swipe or Like. Ondertussen is bijna 1 uur geworden, tijd voor nieuws. Je hoort Lore Brijsink.
17: Goedemiddag. Margriet Hermans is getroffen door een zeldzame kanker. Een record aantal kinderen en jongeren werd online uitgebuit. En het Imelda ziekenhuis in Bonheide is getroffen door een panne. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maagdarmleverarts Karen Geboes legt uit waaraan Hermans leidt.
18: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek. Omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
17: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
19: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
17: Slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis. Terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
11: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
17: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië in Zuid-Spanje zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. En de Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en hij werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
16: Allee, vandaag en morgen dus nog even doorbijten om dan mooi weer te krijgen. Dankjewel Lore en tot over een uur. Ondertussen 3,5 minuten over 1 en de files staan op de Brusselse buitering. Tussen Grimbergen en Jette, daar wordt een defect voertuig gemeld. Dat zorgt voor een vertraging van om en bij de 25 minuten. De binnenring gaat het moeilijk tussen Stroombeek-Bever en Machelen. Daar komen 20 minuten bij. In de richting van Brussel op de A12. Moeilijk tussen Boom en Breendonk. Een 20-tal minuten verlies je daar. En ook nog richting Antwerpen op de E313 staat file tussen Geel-West en Herentals-Oost. Daar komen op dit moment zo'n 5 minuten bij.
6: Dit is Joe.
20: Met Jan Bosman.

Genesis en I Can Dance. Voor mensen die zeggen net hetzelfde, dat je niet kan dansen. Ja, jammer, maar dat is nu net mijn opdracht van deze middag, om jou aan het bewegen te krijgen. En laat ik daar nu net de perfecte plaat voor hebben klaarstaan. Ja, kijk, want als je hier gewoon op blijft stilstaan, dan is er toch wel wat aan de hand, denk ik. Dan ontbreek je misschien wel compleet gevoel voor ritme. Dat zou eventueel kunnen, maar dan kan je nog blijven bewegen. Ofwel ben je vanochtend toch met een heel verkeerd been uit bed gestapt. Dus ik hoop dat ik het kan goedmaken met deze Sylvester. You Make Me Feel My The Real. En zometeen Max en Andy Grammer.

The thing I love about me is you. Ik vind dat een heel fijn compliment als je dat krijgt van iemand. Dat was, of dat waren liever Max en Andy Grammer. Ah, ik kijk er helemaal aan uit om de volgende 3 uur bij jou te mogen zijn met geweldige muziek. Ik heb al een paar keer vooruitgekeken. En er komen hele fijne nummers aan. Keen zo meteen met Bend and Break. En ook deze is mooi. Fast Car van Tracy Chapman.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Keen en Bend and Break. Ik las op het internet, het geweldige internet dat alles weet, dat Keen recent had aangekondigd dat ze bezig zijn met het schrijven van nieuwe muziek. Maar recent, dat is ondertussen al bijna een jaar geleden. Dus het mag stilaan gaan gebeuren voor Keen. Tom Chaplin, de leadzanger van de band, zou gezegd hebben dat hij nieuwe muziek aan het schrijven is en dat ze die ook binnenkort gingen opnemen. Dus wij zitten daar vol ongeduld op te wachten. Tot aan het verkeer krijg je deze van Bruce Hornsby en The Range met That's Just The Way It Is.

0: moment. Op de buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 5 minuten. Richting Antwerpen op de E313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost komt er een kwartier bij. En op de A12 naar Antwerpen tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Zuid. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Bangerhart. Bangerhart is van Rob de Nijs, kreeg je te horen. Straks is er de schatkamer hier van Joe. Ik heb de sleutels gisteren gelukkig na het weekend teruggevonden, zodat ik die schatkamer elke dag mooi kan openen. En daar weer een schat van een muziekstuk kan insteken. Dat is ook vandaag het geval natuurlijk, met een speciale reden. Eerst nog Chic en Good Times.

0: Dat de schatkamer komt er dus aan. Maar ik ga er nog eentje net tussen steken. Die van Starship, die krijg je ook nog te horen met We Built This City. Over anderhalf minuut.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als venten, zijn bendidioten.
1: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
1: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
4: Mamma mia!
5: Wat was dat?
6: De nieuwe comedy-reeks
4: Strijk!
6: Nu exclusief op streams.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

Ik zal er wel gewoon wonen. Zo zelf een stad bouwen. Ik zie het niet meteen gebeuren. We built this city van Starship. De schatkamer. 19 mei vandaag en we vieren de 34ste verjaardag van Sam Smith. En dat verdient natuurlijk een plaatsje in onze schatkamer van vandaag. Veel goed nieuws omtrent Sam trouwens, want nog maar een paar dagen geleden werd bekend dat Sam zich officieel verloofd heeft met modeontwerper Christian Cohen. En de twee die maakten dat nieuws bekend toen ze in vol ornaat samen verschenen tijdens het Met Gala in 2026 natuurlijk, dit jaar, nog maar een paar weken geleden. En daarnaast werd ook aangekondigd dat er deze maand een vijfde studioalbum verschijnt met als werktitel, werknaam SS5, Sam Smith 5. Daar zijn wel al singles van uitgebracht die je nu al kan streamen en beluisteren. To Be Free bijvoorbeeld en ook My Guy. En om de verjaardag te vieren draai ik nu nog eens Stay With Me van Sam Smith, uitgebracht in 2014. Dat is ondertussen ook al, hoe lang al? 12 jaar, wauw. Dat is ook al 12 jaar dus. Een heel emotioneel nummer is dat over kwetsbaarheid en eenzaamheid na een one night stand. Hebben we dat allemaal al niet eens beleefd in ons leven? Misschien niet, niks bij uitbreiding zeggen. Maar in ieder geval, het nummer werd bekroond met 2 Grammy Awards. Dus de moeite waard om deze voor de verjaardag van Sam Smith nog eens mee te nemen en te draaien.

with me. Zo mooi. Stay with me, Sam Smith, voor de verjaardag. 34ste verjaardag dus van Sam Smith. Hij zat vandaag in onze schatkamer. Maar natuurlijk, ja, niet alleen schatkamers mogen hier geopend worden. Ook heel wat andere blikjes met fijne muziek. Waaronder Franse liedjes. Die draai ik ook met heel veel plezier. En daarom zo meteen Frans Gall met Ella, Ella, na Any Place, Anywhere, Anytime.

Eerbetoon van Frans Gall aan Ella Fitzgerald. Ella, Ella was dat. Nog voor het nieuws van 2 uur deze Shepherd en Geronimo. Een stukje dan toch.

0: daarnet nog een eerbetoon aan Ella Fitzgerald. En dit is zeg maar een eerbetoon aan de bekende medicijnman en laatste grote inheemse leider van de Apache-Indianen, deze Geronimo.
1: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
0: Het tweede uur van deze middag krijg je zoals gewoonlijk straks een zenmoment. Twee easy platen na elkaar, die komen straks van Toto en Olivia Newton-John. Het nieuws van 2 nu met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Veel steun voor Margriet Hermans. Nog geen akkoord over de wachtrijen op de luchthaven. En een nieuwe trainer voor Zulte-Waregem. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabelle A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en kan niet meer genezen. Dat zegt professor oncologie Amy de Haar Holleman.
6: Vaak is de ziekte al uitgezaaid, wat betekent dat het niet te genezen is en het verloopt vrij agressief. We zien vaak dat de eerste behandeling best wel goed aanslaat, maar helaas vaak heel kort. En dan komt de ziekte weer terug en dan moet er naar een volgende behandeling gezocht worden. Dus de overleving is helaas niet zo heel lang.
5: Hermans stopt meteen met optreden. Ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen. Margriet heeft haar dat uitdrukkelijk gevraagd. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. En die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. De Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte-Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Pittige buien hoor ik daar. Ik ga eens pittig terug doen met geweldig pittige muziek. Het komende uur, 2:03 is het op dit moment. Ik heb de 2 files. Eentje staat in de richting van Antwerpen op de E313. Je schuift eraan tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar 35 minuten. En op de Brusselse binnenring ook nog eentje tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Daar komen 10 minuten bij.
7: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

I Won't Let You Down van PhD. Stel je voor dat in België zo'n groepsnaam werd gekozen. Dan zou PhD eigenlijk doctoraat heten. Maar ik vond dat nogal, of ik vind dat eigenlijk een heel vreemde naam voor uw groep. Dus PhD klinkt net iets leuker natuurlijk. Meer internationaal. Het betekent eigenlijk Doctor of Philosophy, de allerhoogste academische graad die je aan een universiteit kan halen. Daarmee zijn we dus weer helemaal mee. En mee zijn we ook met Supertramp. Logical Song komt eraan na deze Spiller en Groove.

Als je dat allemaal zo bij elkaar hoeft, dan zijn het toch, hoort liever, dan zijn het toch gewoon muziekkunstenaars die van Supertramp, The Logical Song Day, heb ik net gedraaid. Daar straks was er Sam Smith en nu Miles Smith. Wordt moeilijk. Nice to meet you.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Hij is dus volop bezig met zijn Roll with the Punches tour. Deze Bryan Adams ging normaal gezien dus ook naar TV Classic komen. Maar dat is dus, dat gaat dus uiteindelijk niet door. En voor de fans is er dan wel goed nieuws gekomen. Want hij komt ook nog naar de AFAS-dom in Antwerpen. Op donderdag 15 oktober staat hij daar op het podium. Dus als je daarbij wil zijn, kan je nog tickets kopen.

0: Nou, ik denk dat er veel mensen al blij zouden zijn met One Kiss van Dua Lipa. Samen met Calvin Harris kreeg je haar te horen. En zometeen is er Valerie van Steve Winwood. Na toch wel een aantal files richting Antwerpen op de E313. Schuif je aan tussen Massenhoven en Wommelgem. Komen 40 minuten bij. Op de E34 tussen Oelegem en Randst zijn dat 20 minuten. En op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Kleidaal aankondigde Steenweg komen 5 minuten bij. De Brusselse binnenring dan. Daar staat file tussen Expo en Machelen. Je verliest er 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland gaat de traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 10 minuten bij. En ook 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. En daar wordt ook een ongeval gemeld.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
5: Wat? 3?
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig,
7: niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
12: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
11: Amai, die zijn snel.
13: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Muziek die hoort bij het warme weer dat we over een paar dagen mogen verwachten. Declaration de amor van de Dinky Toys. En na al dat geweld en opzwepende ritme is het tijd voor onze easy platen. Ons easy moment natuurlijk. Twee rustigere nummers in de loop van dit programma. En die komen zo meteen onder andere van Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Die krijg je te horen. Maar ik draai zo meteen ook I'll Be Over You. Een nummer van Toto. Een echte rock ballad. Ja, die op die cd's van Knuffelrock zou staan. Uit 1986 is het nummer en heel geliefd bij de fans. En dat vanwege de toch wel emotionele liedzang van gitarist Steve Lutaker, die trouwens ook meeschreef aan het nummer. En ook de backing vocals, moet je goed opletten, van Michael McDonald. Het liedje gaat over een jongen die het dus heeft uitgemaakt met zijn vriendin, maar zich kort daarna realiseert dat hij de grootste fout in zijn leven heeft gemaakt en dus nog steeds heel erg diep verliefd is op haar. Of het goed komt, moet je maar proberen te ontdekken in het nummer. Het liedje werd eigenlijk geschreven voor Julio Iglesias. Die zanger hadden ze dus in het achterhoofd. Maar uiteindelijk besloten die van Toto het toch voor zichzelf te houden. Op te nemen en uit te brengen. En met heel veel succes dus ook. Ons easy moment begin ik dus met deze I'll Be Over You.

die trage nummers die gaan meestal wel over verloren liefdes of onvoorwaardelijke liefde. Dus ook deze Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John uit Greece. Zullen we er toch maar opnieuw een beetje meer tempo in steken, dankzij deze van Clean.

Clean Bandit en Rather Be. De zomer die komt stilaan in de buurt. Vanaf overmorgen gaan we dat duidelijk merken. En dat betekent ook dat er meer en meer festivals op het programma staan van heel wat mensen. Mocht je nog geen idee hebben waar naartoe, kan je bijvoorbeeld eens naar Life is Life. Dat is een festival in Antwerpen. En deze man die komt daar optreden, want is bezig met een wereldtournee. En dit zingt hij waarschijnlijk ook. Robbie Williams.

0: En gegarandeerd dat hij dat weer gaat doen, dat entertainen Robbie Williams. Feestbeest, top en met goede zanger ook. En dus de moeite waard om hem te gaan bekijken. Live is live in Antwerpen. Daar komt hij dus binnenkort langs.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Dit is jouw. Ja, het is zo meteen weer tijd voor swipen en liken. En ik heb het afgelopen week gezegd, dat kan voor problemen zorgen. Ook vandaag weer. Maar ik wil niemand beïnvloeden. Nee. Ik ga dat niet meer doen. Maar het wordt moeilijk. In ieder geval, het is 1:03, tijd voor nieuws met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. De UGent dient klacht in na vandalisme. Geen straf voor ex-premier Guy Verhofstadt nadat hij door rood reed. En nog geen akkoord over de wachtrijen op de luchthaven. UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
6: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
5: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens een advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. En er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het is 5:03. De files, daar gaan we. Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar staat de langste file op dit moment tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verlies je daar 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen dan op de A12. File tussen Wilrijk-Valaar en Antwerpen-Zuid. Ook 10 minuten verliestijd daar. Op de E313 tussen Randst en Wommelgem komen 5 minuten bij. En ook 5 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. De Brusselse binnenring dan, tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo gaat het traag. Je verliest er 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de buitenring, maar dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
7: Dit is Joe.
8: Met Jan Bosman.

Avril Lavigne en Complicated. Ja, complicated of precair. Hoe je de situatie ook wil omschrijven in verband met de swipe of like straks. Ik denk dat ik vooral nu koffie moet gaan halen om mij straks een beetje kalm te kunnen houden tijdens die swipe en like. Want het wordt weer de moeite. Bij deze al gewaarschuwd. Denk maar al eens na over een goede reden waarom ik vandaag met jou zou moeten swipen of liken.

0: with your parachute.
1: Something Happens en Parachute was dat. De koffie die is ondertussen voorhanden. Ben die net gaan halen, dus ik kan al een beetje kalmeren. Want ja, het gaat weer spannend worden tijdens onze swipe en like. Dat is het enige wat ik erover zeg. Want zoals gezegd, ik wil niet te veel mensen beïnvloeden. Dat is niet mijn bedoeling. Je kiest zelf natuurlijk. 5 nummers heb ik voor je klaarstaan. En als je een nummer echt niet leuk vindt, dan zeg je swipe. Is er een nummer waarvan je denkt van, oh, helemaal mijn smaak. Dan kan je liken en dan draai ik dat nummer ook helemaal. Maar je moet mij eerst een goede reden geven waarom je samen met mij wil swipen of liken. Dus jouw bericht via de Joe-app, heel makkelijk. Ik wil graag swipen of liken omdat, en dan zet je daar jouw eigen goede reden achter. Dus ik wil graag swipen of liken met omdat, en dan een goede reden erachter zetten. En dat stuur je dan gewoon door via de Joe-app. Kies er dan voor straks iemand uit die dat samen met mij mag doen en die hopelijk de goede keuzes maakt. De goede muzikale keuzes. Maar goed, ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Straks bel ik met iemand van jullie en draai ik een extra nummer.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
13: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
14: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Blondie en Denis.
1: Swipe of like.
0: Goedemiddag, Jahel.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, misschien een goede reden waarom jij vandaag de swipe en like mag doen. Vertel eens, wat heb je geschreven?
2: Ik ben dus al bijna 2 jaar bezig met een opleiding voor mijn werk van een payroll advisor. En ik heb een paar hectische weken achter de rug met het maken van mijn scriptie, tussendoor examens afleggen, tussendoor werken en zorgen dat de man en de hond eten, drinken en de was en de plas gedaan is.
0: Amai zeg, ja, dat is een vrouw, hè. Een vrouw kan alles tegelijkertijd.
2: Ja, inderdaad.
0: Een man zou je dat nooit moeten laten doen, maar vrouwen kunnen dat sowieso.
2: Nee, dat vreemd.
0: Zeg, maar als ik het dan goed begrijp, dan ben je opnieuw beginnen te studeren of hoe zit dat?
2: Ik ben aan het werk als payroll advisor, maar ik vond dat ik eigenlijk een beetje zelf iets te weinig ervan wist. Dus ik heb eigenlijk aan mijn werkgever gevraagd om die opleiding te mogen doen.
0: Ja, en dat mocht dus, uiteindelijk. En dus je bent binnenkort afgestudeerd?
2: Ja, ik hoop het, Ik hoop eind juni afgestudeerd te zijn.
0: Ja?
2: We doen ons best.
0: Hoe heet de docent of de lesgever? Of van wie krijg je dat allemaal? Heb je daar namen van?
2: Momenteel heb ik les van Dirk Durivet. Werkt voor Liantis.
0: Ja, oké. Ik hoop dat Dirk aan het luisteren is en dat hij maar hoort hoe een goede kandidaat jij bent. En dus,
2: ja.
0: We gaan het hebben over jouw muzieksmaak. Waar luister je graag naar?
2: Gewoon een beetje de 90s muziek, goede stevige rock, een beetje van alles.
0: Ja, oké. Okay. Dus we gaan kijken wat er allemaal tussen zit. Tussen die 5 platen die ik voor jou in de aanbieding heb. Als je van eentje zegt van, nee, dan swipe je maar. En als je denkt van, dat is het wat ik helemaal wil horen, dan like je. Je weet het, als je tot de 5e kandidaat gaat, dan moet je die ook gewoon nemen. Hè?
2: Ja,
0: oké.
2: Okay. Ja, okay.
0: Daar gaan we.
3: Okay, ready?
2: Ja.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Time Bandits en I'm Specialized in You. Ik wil al meteen swipen. Ja?
2: Ja.
0: Snel beslist.
2: Ja, nee, sorry.
0: Oké, daar gaan we voor. Ja, gaan we voor de volgende.
1: Kandidaat 2.
0: Mamma mia. Ik ga niks zeggen.
2: Ja, ik kan niet anders dan dit liken. Nee. Hè?
0: Wow. Nee, het is jouw keuze voor alle duidelijkheid. Ik ga niks zeggen.
2: Nee, maar ik denk dat ze op mijn werk bij Absolute You, dat ze gaan echt vragen om dit nummer te liken. We hebben heel veel goede herinneringen samen met het werk aan ABBA.
0: Ah.
2: Dus ik denk dat ze daar heel blij van zijn.
0: Met ABBA en Mamma Mia, ja. En waarom heb je...
2: En Gimme vooral.
0: Waarom hebben jullie daar zo'n goede herinneringen aan ABBA dan?
2: Dat is iets, een liedje waar dat we al heel veel sfeer hebben mee gemaakt op het werk. Als we samen weg zijn, dan komt meestal dit nummer erop. En dan gaan we toch eens allemaal uit de bol.
0: Allee, geweldig. Wil je nu nog horen wat je wel gemist hebt dan?
2: Ik hoop dat het allemaal slechte nummers zijn.
0: Ik hoop het voor jou. Daar gaan we.
1: Kandidaat 3.
4: Help me carry the fire.
0: The Editors and No Sound But The Wind?
2: Ja. Dat is ook een heel mooi liedje, maar Allee, ik ben blij dat ik een opgewekter nummer heb.
0: Wacht, er komen er nog, hè?
1: Kandidaat 4.
0: Ook al
2: Ja.
0: Ja, dat was kandidaat 4, Ingeborg en Door de Wind. En dan had ik er nog eentje.
1: Kandidaat 5.
2: Ja.
0: Children, dat is echt pure 90s dit, hè?
2: Ja, dat is inderdaad 90s, dat is waar.
0: Ja, Robert Miles en Children.
2: Ik ben toch zeer blij met de keuze.
0: Oké, dan gaan we voor jouw keuze en je krijgt zo meteen een tweede kans. Of die platen die het niet hebben gehaald krijgen een tweede kans. En dan kan je sowieso nog eens stemmen, Jahel. Is het goed?
2: Oké.
0: Ik hoop dat een Dirk jou erdoor laat, dat je binnenkort je diploma hebt. Ik wens je nog een fijne dag, beste Jahel. Bedankt voor het meedoen, hè.
2: Dank voor u.

0: Het gaat zelfs al zo ver dat ik schrik heb dat mensen ABBA zouden kiezen. Ja, omdat ik dan soms word beticht van mensen te beïnvloeden of te overtuigen van ABBA te kiezen. Nee. Ieder kiest voor zichzelf. En ja, Helle heeft dit puur zonder dwang van mij gekozen, die Mamma Mia van ABBA. Maar dat betekent dus dat er vier platen zijn die het niet hebben gehaald. Time Bandits, Specialized in You, Editors and No Sound But The Wind, Ingeborg Door De Wind en Robert Miles met Children. De poll die start nu in onze Joe-app. Dus gewoon openen en aanduiden welke van die vier nummers jij een tweede kans wil geven. Je ziet de resultaten daar meteen ook verschijnen. Dus doe gewoon mee, open de poll. Laat weten wat jij graag een tweede kans wil geven. En misschien hoor je jouw favoriete nummer dan wel zometeen hier bij Joe. Oei, en ondertussen heb ik gezien de lijst van de files. Ik ga hem een beetje inkorten. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem. Daar komt 1 uur en 5 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat 20 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, schuif je een kwartier langer aan. Richting Antwerpen op de E17. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 25 minuten. Op de A12 naar Antwerpen van Viaduct Wilrijk tot Antwerpen-Zuid een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen UZA en Antwerpen-Zuid. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever komen 10 minuten bij. Dus op andere plaatsen, mocht je daar in de file staan, en dat is best wel mogelijk, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Soul Sister en Like a Mountain, waar Jan Leijers op dit moment mee bezig is, dat is mij niet echt duidelijk. Maar ik weet wel dat Paul Michiels een nieuwe single uit heeft op dit moment. Die heet Happiness. Via zijn website kan je die sowieso ontdekken. Happiness van Paul Michiels. Ondertussen de stand. Editors staan helemaal bovenaan. No Sound But The Wind, 44%. En op de tweede plaats Ingeborg met Door De Wind. Dan Robert Miles en Time Bandits. Wil jij nog iets veranderen aan die stand van zaken? Gewoon de Joe-app openen en aanduiden welke plaat jij een tweede kans wil geven.

0: eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Milano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

Robert Miles kreeg zilver, Ingeborg... brons voor Robert Miles. Ingeborg kreeg zilver en helemaal goud. Editors, No Sound But The Wind, kreeg het meeste stemmen, 43%. En draaide ik dus helemaal.

Wat een geweldige stem toch, die Teddy Swims en Lose Control. Op het einde van het programma heb ik altijd een beetje goed nieuws. Probeer ik dat toch wel. 5 studenten van de Hogeschool PXL die hebben een focusmat ontwikkeld. En tijdens het werken of studeren is dat zo precies een muismat waar je gsm of je mobieltje dus op legt. En dan wordt dat eigenlijk een beetje uitgeschakeld. Er staat een timer op en kan je ervoor zorgen dat je meer gefocust en geconcentreerd aan het werk bent of aan het studeren. Een focusmat. Ja, om alle prikkels zoveel mogelijk uit te schakelen. En het heeft blijkbaar veel succes. Misschien eens proberen tijdens het luisteren naar goede muziek ook.

0: dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Nog een dagje of twee in de wachtkamer en dan barst de zomer los. We nemen al een voorschot met Shaggy, met Earth, Wind and Fire. En als je iets ruikt, dat is onze verse blik topsfeer dat we hebben opgetrokken. Zal dat zijn. Nu even langs het nieuws van 4, Aline Kuitrails.
6: Goedemiddag. De UGent dient klacht in voor vandalisme, arrestaties na de dood van een man uit Tienen en de ebola-epidemie in Congo kan nog lang duren. De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tinne de Zeuren van de UGent.
7: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
6: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tienen zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. De ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om het leven door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
8: Een heel goedemiddag. 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E17 in de richting van Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West vertraag je 37 minuten. Op de A12 21 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 17 minuten trager tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 11 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook 10 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 13 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent. 17 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.

0: zegt, wasn't me, dan is er één ding zeker.
1: Wasn't me.
0: Hij was er zeer zeker wel. Kan ik je als man wel echt helemaal meegeven. Jean-Paul heeft er zin in, die zegt, dag liefste Rani en liefste Tom. Hey, kijk,
2: Je bent bevorderd.
0: Ja, maar dus, heb ik lang aan moeten werken. Zalig als je twee schatjes op de radio zijn. Op naar de zomer, jongens.
2: Och, ja.
0: Ook wel zin in, hè. Nog even geduld, tot donderdag. En dan mogen alle korte broeken weer aan en de witte benen ook.
2: Ik ga het zeggen zoals het is. We hadden hier daarnet nog een opname voor een Joepie de Poepie spot, waar je later meer over hoort en ook over te zien zal krijgen. En ik moet eerlijk bekennen dat dat geen simpele was voor mij. Het nieuws over collega Margriet Hermans is serieus binnengekomen vanmorgen. Ze is al 40 jaar in de showbiz actief. Ik volgend jaar 35, dus hebben wij ook al heel vaak in dezelfde programma's gezeten, elkaars wegen gekruist. We hebben daarbij serieus wat afgelachen, zowel voor als achter de schermen, maar ook serieus gepraat. En mijn gedachten zijn heel erg bij mijn goedlachse lieve collega, haar geweldige dochter Céline. En al wie haar lief is, ik weet heel goed door wat voor een hel ze nu gaan. Kanker is echt een kutziekte, ook voor al wie machteloos staat toe te kijken. Straks hebben we het er trouwens nog over met een specialist.
0: Ja, en van mij natuurlijk ook. Alle liefs en warms voor Margriet. Ik heb het daar straks ook gestuurd. Ja. We hebben recent ook nog samengewerkt. Dat is een fantastische madame, vooral.
2: Absoluut.
0: En ik denk dat die gaat er echt nog zo hard het beste van maken en het ervan pakken.
2: Zeker.
0: Ik zie het zo zeggen. Daar houden we je uiteraard graag over op de hoogte. En we moeten het inderdaad straks hebben over... Het is overal, hè, die kanker. En
2: ja.
0: Komt het nu toch dat we dat nog altijd niet kunnen genezen? Hebben we daar al stappen in gezet eigenlijk? Want je zou denken dat dat stilaan toch mag. Gaan we aan een specialist vragen. En inderdaad, Rani en ik hadden daar net dus supergeheime opnames voor een supergeheime tv-spot.
2: Mm-hmm.
0: Waar wij nog niks over mogen zeggen.
2: Nee, het is wel iets leuks. Hè?
0: Maar ik ga er wel iets over zeggen. Want er was een grasmaaier, Rani, met een heel scherp mes.
2: Doorgaans wel, hè?
0: Ja, en ik wou die heel stoer optillen tijdens de opname. En ik heb nu een gapende snee in mijn pols.
2: Ja.
0: En normaal gezien ben ik nogal een redelijk grote sukker. Met bloed.
2: Ja.
0: Maar bij mezelf kon ik er nu wel tegen.
2: Ah ja,
0: het was veel bloed. Er was een stoere cameraman die zei, ik moet even wegkijken.
2: Is het echt?
0: Ja.
2: Meen je dat?
0: Ja. Dus die grasmaaier, dat mag ik wel al verklappen. We gaan die nog weggeven bij Joe.
2: Ja.
0: Dus als je mij wou klonen, dan is dit je enige kans.
2: Ja, er hangt DNA.
0: Er hangt bloed van mij aan dat ding. Enfin, doe er vooral uw ding mee, maar ik betaal geen alimentatie. Kan jij goed tegen bloed eigenlijk? Ja?
2: Zeer goed.
0: En van uzelf of ook van andere mensen?
2: Ook van andere mensen. Er is een chirurg aan mij verloren gegaan. Ik zie heel graag operaties.
0: Oh god.
2: Ja, echt waar. Waar ik wel niet tegen kan, is tegen overgeven. Dus mijn kinderen mochten met gapende wonden naar huis komen. Vallen, van alles. Moeder kon daar overal tegen. Maar als ze moesten overgeven, dan stond ik zelf mee. Ja. Doe maar, schatje.
0: Bij ons thuis is dat met zo de losse tanden. Daar kan ik niet tegen.
2: Losse
0: mijn
2: tanden?
0: Man altijd, als er zo'n tandje moet getrokken worden, dat moet mijn man dat doen.
2: Dat kon ik ook wel.
0: Zo'n krik uit.
2: Ik mag zo mijn draaikje zo.
0: Ik krijg daar nu al.
2: En dat kraakt dan zo even. Hè?
0: Ja, echt...
2: Mijn papa deed dat met een tang. Die zat met een ijzeren tang achter ons.
0: Ja, je hebt een speciale jeugd gehad, dat is waar. Ik ben echt een watje wat zo'n ding betreft. Maar ik heb wel een EHBO-koffer waar je mee naar de oorlog kan trekken. Dat is wel echt waar. Daar ben ik dan wel weer heel goed in. Enfin, beste vrienden, wij hebben hier vooral een letterlijk eindeloze voorraad. Heel goede classics van de 70s tot nu in voorraad. En ja, daar gaat zeker ook iets van Margriet Hermans toe zitten.
2: Mm-hmm.
0: En Dina Terzago, die hebben we ook in voorraad. Want ze zeggen dat die weer van alles heeft uitgestoken. Dus we leggen ze straks eens goed over onze knie. Welkom.

0: een beetje disco-vrolijkheid uit de late 70s, dat konden wij wel gebruiken vandaag. Earth, Wind and Fire, September.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Ja, dan zit jij aan het stuur. Je weet het, de laatste plaat voor het nieuws van 16:30. Mag jij helemaal kiezen? En ik hoor je al komen. Misschien ga je iets aanvragen van Margriet Hermans, omdat je denkt, kwestie van haar te steunen.
0: Mag, hè?
2: Dat mag natuurlijk, maar we gaan dat sowieso nog doen.
0: We doen dat sowieso.
2: Straks.
0: Maar twee keer kan ook, hè? Raam.
2: Twee keer kan misschien ook.
0: Of drie
2: ook wel.
0: Of vijf.
2: Ja. In ieder geval, alle verzoekjes zijn welkom via de Joe-app.
0: Het mag eender wat zijn. Stuur maar door in de Joe.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Dit is Joe.
4: De Kok en de Koning.

0: Michael Hutchins van Indexes. Heeft een hele tijd gedate met Kylie Minogue, haar volle 1,52 meter. En ze had een heel blonde pruik op in een bekende film waarin ze meespeelde destijds. En die kapper van die film, die zei altijd, je pruik is suicide blonde.
1: Ah, ja.
0: Komt eigenlijk van je eigen haar blonderen. Dat is naar het schijnt wat kappers suicide blond. Omdat dat verkeerd kan aflopen.
1: Ah,
0: alleen,
1: ja,
0: ik denk
1: ja.
0: Nu niet echt met dood. Ik weet het alleen zo.
1: Nee, ja.
0: Ja, ik doe het nooit zelf.
1: Ja, ja, pas op, het kan wel uitvallen. Hè? Ja. Dat is niet goed gedaan.
0: Of... Of groen worden als je te snel gaat zwemmen. Ja, dat moet je. Ik ben geen natuurlijke blondine, dus ik weet het.
1: Ja, als je in kloor zwemt en je spoelt het niet uit, dan heb je soms fluorescerend haar. Hè?
0: Zeg, weer een emotionele dag hier, inderdaad.
1: Absoluut,
0: omdat alweer een collega van ons, slecht nieuws daarover. Ons Margriet, ze is er nog altijd.
1: Ja.
0: Misschien is ze aan het luisteren. Margriet, we love you. Dat hebben we met z'n allen vandaag ook naar haar gestuurd. Maar er komen heel veel berichten binnen, hè, van mensen die haar een hart onder de riem willen steken.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, we gaan natuurlijk niet zomaar. Het is niet dat we haar telefoonnummer nu even op de radio gaan zeggen.
1: Nee. Maar we gaan haar ook niet bestoken met berichtjes via Instagram of haar dochter. Gaan we ook niet doen.
0: Niet, maar we hebben een andere oplossing gevonden eigenlijk.
1: Ja, ze heeft een heel mooie website.
0: Ja.
1: Margriethermans.eu.
0: Ja.
1: Met een prachtige foto van haar als je daarop klikt.
0: Hele mooie foto,
1: en,
0: zeg.
1: Daar staat natuurlijk ook het bericht dat werd gedeeld vandaag. En je kan daar een boodschap voor haar achterlaten in haar gastenboek.
0: Ja, superveel mensen hebben dat gedaan. Ria en Ludo bijvoorbeeld, en Gabi Vos en Johan en Sonja. Dus als je daar iets wil achterlaten, zie je het ook meteen lekker oldschool verschijnen.
1: Ja.
0: Wel aardig zijn, geen onnozeliteiten op alsjeblieft. Maar steek ze daar gerust een hart onder de riem. Dat mag met de groeten van ons hier. Margriethermans.eu, niet .be.eu, want dat is natuurlijk een Europese superster.
1: Ja.
0: Als Margriet. Het zal haar deugd doen, die gaat dat zeker lezen, denk ik.
1: Ja,
0: alles wat
1: absoluut.
0: Daar staat. En voor de rest wensen we haar het allerbeste. En gewoon dat ze nog veel mag genieten, tot verdekken.
1: Ja.
0: Dat hopen wij.
1: Zeker.
0: Veel mensen die ook een plaatje van Margriet Hermans wilden horen.
1: Ja,
0: gaan we straks doen.
1: Dat gaan we straks doen.
0: Ja,
1: er was een bijzonder bericht van Dirk uit Maldegem. Het wordt zomer. Wanneer gaat het zomer zijn? Donderdag.
0: Vanaf donderdag is het alles uit, ja.
1: Wordt het echt warm. En ik denk dat zijn vrouw al een beetje aan het oefenen is voor die dagen.
0: Ja. Je hoort meteen hoe, ja.
2: Hoi, dit is Dirk Caboor. En ik zou graag een plaatje aanvragen voor mijn vrouwtje Fabienne van Poelvoorde, die momenteel aan het rondrijden is met de ijskar in Moldehem en omstreken, namelijk ijsjes Camaleonte. En ik zou heel graag het plaatje vragen wat van haar favoriete plaat is, Alphaville met Forever Young, en dit speciaal voor haar.

0: die met de ijskar rondrijdt. Oh, hadden wij ook maar een vrouw die met de ijskar rondreedt, Rani. Zou toch tof zijn. Wij draaiden Alphaville met Forever Young. En ondertussen is er hier een bericht van Mark binnengekomen.
1: Ja, Marco Garme. Man, zegt hij. Mijn vrouwtje heeft weer verkeerd begrepen, namelijk het hantavirus. Ze heeft dat verkeerd geïnterpreteerd en heeft het handtasvirus verstaan. Ze heeft nu 3 handtassen gekocht.
0: Ja, ik zou die even in quarantaine steken, Mark. Ja, dat lijkt me de enige oplossing. Zometeen nog bij Joe. De Polder Sisters en het volkslied van Ecuador. Zeg niet dat wij niet voor de sfeer zorgen vandaag. Eerst even naar de nieuwsredactie. Het wordt keurig 4:30. Aline Koudreels weet wat er gebeurt.
2: Goedemiddag. De politie heeft niet genoeg speekseltesten om drugs op te sporen. Eind vorig jaar is de firma, die een onderdeel van de test produceert, ermee gestopt. En er is op dit moment nog geen nieuwe firma aangeduid door de overheidsdienst Justitie. Zorgt er nu voor dat in sommige politiezones gewoon geen speekseltesten meer kunnen afgenomen worden. In het onderzoek naar mogelijk homofoob geweld in Turnhout krijgt de verdachte van 14 huisarrest. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Ook het slachtoffer is een jongen van 14. Hij kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt nog verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou zo'n 130 miljoen extra per jaar opleveren. Dat blijkt uit een berekening die nu naar buiten komt. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar het werd van tafel geveegd. Donderdag wordt er over de centenindex normaal gezien gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden, ook morgen nog buien en 18 graden.
1: Eens kijken waar de files staan. Er zijn er nog een paar bijgekomen. 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat de langste file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Vertraag je 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18. Richting Gent 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 34 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen Noord.

0: De Pointer Sisters in het midden van de 80s. I'm so excited. Claude is ook heel excited. Die vraagt zich af wat Rani donderdag, wanneer het zomer wordt, gaat aantrekken. Ja. Want hij zegt, wel, Tom's witte benen hebben we nu wel gezien.
1: Ik heb hem geantwoord, Claude, rustig blijven, jongen. Ja, we gaan dat zachtjes opbouwen.
0: Vooral ook wat Claude moet weten, is dat wij in een radiostudio zitten. Ja. En als er één ding, één ijzeren wet is van radiostudio's, dan is als het buiten zomer is, dan zetten ze de airco zo hard.
1: Klopt.
0: Dat wij allemaal een dikke frak moeten aantrekken.
1: Dus ik ga, denk ik, donderdag mijn skipak aan doen.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Super teleurgesteld. Straks dan voelen wij Dina Tersago aan de tand.
1: Ja.
0: Over twee onderwerpen uit haar programma vanavond op VTM. En ze zijn allebei schunnig. Dat geven we nu al maar mee.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja, maar dus eerst een andere grote heldin van ons.
1: Ja, Margriet Hermans. Hè, vanmorgen heeft zij bekendgemaakt dat er een zeldzame kanker bij haar is vastgesteld. Margriet heeft al haar geplande optredens meteen afgezegd. En verdwijnt uit de spotlights om te genieten van haar dierbaren. En nog zoveel mogelijk uit dat leven van haar te halen.
0: Van de tijd die haar nog gegeven is. En we hopen dat het veel is. En dat die van kwaliteit is. Maar dat is duidelijk nieuws. Ja, dat hebben we hier vaker als het K-woord valt. Mm-hmm. Dat helaas akelig herkenbaar is. Voor onszelf hier in de studio. Ook voor jullie natuurlijk. Maakt dat veel los. Maar ook altijd diezelfde vragen van, maar hoe kan dat nu? Dat we dat nu nog altijd niet kunnen genezen. Je hoort het soms wel dat er kankers zijn waar je wel van kan genezen. Maar Absoluut. Ik zou ze niet kunnen opsommen. Mm-hmm. En hoe ver staan we met die behandeling? Dus dat gaan we straks aan een specialist vragen. Philippe Lardon, zo'n beetje de eminentie wat kanker betreft in Vlaanderen. Die gaat ons dat vertellen. Maar eerst gaan we doen wat we beloofd hebben. Hè?
1: Ja, we gaan een nummer draaien van Margriet. Het is te zeggen, niet van Margriet alleen. Het is een duet met haar dochter. Ik heb ze ooit samen live horen zingen. En die stemmen blenden. Zo mooi samen. Het is een cover van een nummer van Camille en ze hebben het samen gebracht in 2022 tijdens Liefde voor Muziek. En ik denk dat het nu een heel gepast nummer is voor Margriet. Margriet, alle liefde en warmte voor jou en ook voor jou, Céline.

0: dochter Margriet en Celine Hermans in liefde voor muziek 4 jaar geleden. En de tekst had er niet beter bonk op kunnen zitten. Mm-hmm. Margriet, we hopen dat ze nog heel veel mag doorgaan en mag genieten van de tijd met haar Celine. Ze heeft het nieuws gekregen dat Vlamingen elke dag krijgen natuurlijk. Mm-hmm. Maar vandaag is het weer iemand die jij en ik goed kennen. Margriet Hermans blijkt een agressieve vorm van kanker te hebben. Ze stopt meteen met haar carrière. Ze is een stukje in de 70 en verdwijnt uit de spotlight. Het is een heel erge ziekte, maar wij vragen ons dan altijd meteen af van alleen maar hoe kan dat nu toch blijven? We zijn precies nog geen stap verder geraakt sinds de jaren 80 of zo, ik weet niet, maar wij kennen daar natuurlijk niks van. Dus we willen graag weten, hoe staat dat nu met dat kankeronderzoek? Wanneer gaan we nu eindelijk het K-woord helemaal klein krijgen? De kok en de koning. Dat gaan we vragen aan Philippe Lardon, een van de grote kankerspecialisten van ons land. Philippe, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Philippe, waarom blijft kanker, ondanks alle medische wonderen die we tegenwoordig kunnen verrichten, waarom blijft ons dat zo parten spelen? Waarom blijven dat zo'n zware vonnissen als je dat als diagnose krijgt?
1: Ja, en dit is natuurlijk een zware diagnose die we hier nu meemaken. Maar ik zou dat toch wel positief willen omtunen. We hebben wel degelijk heel, heel grote doorbraken gemaakt. Hè. Je mag niet vergeten dat de gemiddelde 5-jaars-overleving, dat is hoe lang patiënten of patiënten na 5 jaar nog in het leven zijn, is ondertussen gestegen naar 70%.
0: Amai.
1: Dat is heel veel, maar dat is een gemiddelde. Sommige tumoren doen het veel beter dan andere. Bijvoorbeeld borstkanker of kwaadaardige huidkanker, die hebben ondertussen een 5-jaars-overleving. Van meer dan 90%. En dat is dankzij de nieuwe doorbraken, de nieuwe therapieën, waaronder de immuuntherapie en de doelgerichte therapieën. Maar er zijn ook nog slechte leerlingen in de klas. En dan denken we bijvoorbeeld aan pancreaskanker en longkanker. Die halen het cijfer terug naar beneden, want die hebben dan vaak 5-jaars-overlevingen onder de 25%. En daar moet denk ik nog heel veel onderzoek op gebeuren. Maar we moeten vooral in de spotlight zetten dat wij heel veel vooruitgang hebben gemaakt in het kankeronderzoek. Ja. Als we nu die gemiddelde van 70% hebben, is dat wel een mooi resultaat.
2: Absoluut. Ja, ik hoor je zeggen dat 70%, 5 jaar, dat koppel je aan elkaar. Betekent dat dat er altijd kans is op een herval? En dus dat we niet kunnen spreken over een volledige genezing in die 70%?
1: Ja, daar zijn wij natuurlijk altijd heel voorzichtig in de cijfers. Maar eigenlijk kunnen we ondertussen ook wel na 5 jaar overleving spreken van een genezing. Vroeger hadden we toch nog vaker herval, maar nu hebben we dat zo goed onder controle, dat wanneer een patiënt 5 jaar ziektevrij is, dat de kans heel, maar dan ook heel groot is dat die ziektevrij blijft. Maar we blijven wel spreken over die 5-jaars-overleving om ook de eerlijkheid daarin te behouden natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik hoor je zeggen, er is al naar sommige kankers heel veel onderzoek gedaan, andere zijn nog wat onbekender. Is dat iets wat wij dan kunnen doen? Blijven, met dingen als kom op tegen kanker en zo, blijven geld inzamelen, blijven inzetten op dat onderzoek, hoe lang het ook duurt, hoe moeilijk het ook is, hoeveel geld het ook kost, is dat de sleutel naar succes uiteindelijk?
1: Ja, dat is zeker en vast zo. We moeten echt nog meer onderzoek doen. Onderzoek redt levens en dat zien we nu meer en meer dankzij die 70%. Maar inderdaad, we moeten aandacht hebben voor die zeldzame en moeilijk te behandelen tumoren. En daar zullen wij, onder andere bij ons op de Universiteit Antwerpen samen met het USA, heel, heel sterk op gaan inzetten. Want wij gaan nu een nieuw kankercentrum bouwen dat zich specifiek zal richten op die zeldzame tumoren, moeilijk te behandelen tumoren, want daar is echt veel meer onderzoek naar nodig. Probleem is, met die zeldzame tumoren, dat daar nog relatief weinig onderzoek naar gedaan is, omdat ze gewoon weinig voorkomen. Mm-hmm. En als je dan een combinatie hebt van een zeldzame tumor met een heel moeilijk te behandelen tumor en een agressieve tumor, zoals bij Margriet Hermans nu, dan is dat natuurlijk slecht nieuws. En vandaar dat we echt wel moeten inzetten. Ik denk ook dat we de universitaire centra de nodige credits moeten geven. Zo is het USA bijvoorbeeld mee aangesloten aan het Europees referentienetwerk voor die zeldzame tumoren. We moeten samenwerken. Dus het USA zal moeten samenwerken met het UZ van Gent en noem maar op. En zo kunnen we straks toch wel nog wel grotere stappen vooruitzetten. En dat is zeker wat we plannen. Binnen Antwerpen zullen we dat het Oncopolis gebouw noemen. En we zullen daar proberen onder één dak zowel de research, de fundamentele research, als de kliniek samen te brengen om patiënten zoals dit nog sneller te kunnen helpen.
2: Ja, dat is goed nieuws. Wat je ook steeds vaker leest en hoort, zijn van die snelle, van die turbokankers, zoals sommige mensen ze noemen, vaak bij veel te jonge mensen. Op een paar maanden zijn mensen soms gewoon verdwenen. Hoe komt het dat die zo vaak voorkomen tegenwoordig?
1: Ja, dat is een goede vraag. Laat ons eerst eventjes stellen dat de meeste tumoren wel voorkomen op een wat latere leeftijd, na 65 jaar. Mm-hmm. En dat is heel eenvoudig te verklaren. Dat is omdat wij tijdens ons leven stapelen wij foutjes in ons erfelijk materiaal op. En die foutjes kunnen uiteindelijk, als ze opgeteld worden, leiden tot een ontsporing, tot een kankercel. En dan is het logisch, hoe ouder dat je bent, hoe meer foutjes je hebt, hoe sneller dat je toch tot die ene fatale fout komt. Maar we zien nu wel meer en meer de laatste jaren dat ook bij jongere mensen, adolescenten, toch wel tumoren voorkomen, meer voorkomen dan vroeger. We kunnen daar niet echt een verklaring op zetten, buiten het feit dat we wel wat andere leef- en milieuomstandigheden hebben nu. Dat zal het wel een stuk zijn. Maar bij die jongere mensen is het weefsel ook allemaal nog veel virieler en nog veel sneldelender. En als dergelijke cellen gaan ontsporen, ja, dan ontsporen die ook op een veel agressievere manier. Dat is de reden waarom dat je bij jongere mensen vaak nog agressievere tumoren ziet. Om een voorbeeld te geven, prostaatkanker. Eigenlijk zien wij bij alle 85-plus mannen bijna prostaatkanker, maar dat is zo traag groeiend, omdat het weefsel er ook nog zo traag groeit, dat de patiënt het vaak zelfs niet weet. Ja. Maar als het voorkomt onder de 55 jaar, dan is dat nog heel snel groeiend weefsel en dan wordt het wel moeilijker om te behandelen. Ja. Dus dat is de reden waarom we bij jongere mensen nu wel meer tumoren zien en die dan vaak ook wel agressiever zijn. Ook daar moeten we op inzetten.
0: Ja, laten wij ons genoeg checken, Filip. Is er iets dat wij kunnen doen om te voorkomen dat het, ja, dat het pas gemerkt wordt als het te laat is? Wat kunnen wij nu, als je dit hoort en denkt, oh shit, ik hoop dat mij nooit overkomt, wat kan je doen?
1: Ja, natuurlijk, je moet heel alert zijn op alarmsignalen. Hè, maar dat kennen we allemaal. Hè. Als je een aanhoudende hoest hebt, of je hebt een heel ander stoelgangspatroon dat maanden aanhoudt, of je hebt ergens een bepaalde wonden of een zweer dat niet geneest, dat zijn allemaal van die typische kenmerken. Uiteraard naast dat je ergens een knobbeltje voelt, of op je huid een vlekje of zo zie, daar moet je heel, heel, heel snel mee naar een arts gaan. Want ook dat is heel belangrijk. Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter we kunnen behandelen. Want is het vaak nog niet uitgezaaid. Nu, in het geval hier, hè, bij Margriet Herma's zijn dat vaak, hè, als ik het correct heb begrepen vanuit de pers, en het neuroendocrine carcinomen. Dat zijn tumoren die heel agressief zijn, maar die ook veel later symptomen geven. Veel te laat eigenlijk, als het te laat is. En met te laat bedoel ik als het helemaal uitgezaaid is. En dat is het probleem. Dus ik denk ook dat we meer moeten aandacht hebben voor preventie en vroege opsporing. En dat we ook toch maar mee moeten gaan kijken op screeningsmogelijkheden. Maar in dit geval zou dat zelfs ook nog een heel moeilijke zijn. Maar bijvoorbeeld, hè, ik hoop dat alle mensen meedoen aan het dikke darmkankeronderzoek, waarbij ze een stoelgangstaaltje moeten opsturen. Dat zijn heel belangrijke zaken om toch zo snel mogelijk erbij te zijn. Maar in dit geval is dat, had dat wellicht ook niet gekund. Had dat ook geen symptomen gegeven die vroeger kwamen.
0: Filip, ik hoor jij als kankerspecialist, ik hoor hier vooral met zoveel energie en eigenlijk ook optimisme over spreken. Hoe doe je dat? Want jij ziet toch elke dag tussen de miserie van heel zieke mensen.
1: Ja, wij blijven volhouden, maar het is natuurlijk nu op dit moment wel een heel fijne periode, omdat met die nieuwe therapieën, zoals de immuuntherapie en de doelgerichte therapieën, zien wij echt een ongelooflijke vooruitgang en zien wij de toekomst echt wel heel, heel erg rooskleurig tegemoet. Die immuuntherapie, is trouwens een Nobelprijs voor gegeven, is echt wel een doorbraak in die kankergeneeskunde en daar verwachten we heel veel. Daar kunnen we ondertussen heel veel mee. Huidkanker is daar echt een voorbeeld van. Hè. De huidkanker heeft na die 5 jaar overleving van 95% bereikt dankzij de immuuntherapie. En dat in combinatie met de biotechnologische vooruitgang en ook de technische vooruitgang maakt dat wij nu echt wel de tools hebben om nog veel doelgerichter naar die kankercel te kijken. Ik zeg altijd, we zitten die kankercel op de hielen en een paar jaar geleden liep ze enkele kilometers voor ons uit. Nu loopt ze nog enkele meter voor ons uit. En af en toe zal ze wel verder lopen en dan moeten we weer een inhalingbeweging gaan doen. Ja. Maar die kankercel is ook slim. Maar laat ons zeggen, wij als kankeronderzoekers moeten allemaal slimmer zijn. Ja. En we zijn stilaan slimmer en slimmer ontworden dankzij de nieuwe inzichten.
0: We gaan ze pakken.
2: Ja, ik hoop dat jullie die kankercel heel snel mogen inhalen. En,
1: dat blijven mensen... er 24/7 ons best voor doen.
0: Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel voor al jullie harde werk. En ik hoop dat het heel veel leed kan besparen. Wie maar
1: ja,
2: weet...
1: en... Ja, wie mag het beste inderdaad voor Margriet en de familie. Ja, we laten hopen op toch nog een goede afloop. Ik denk dat er zeker en vast nog opties zijn. We moeten dat doen.
2: Ja, dankjewel. Wie Margriet en haar dierbaren wil steunen, kan een berichtje nalaten in het online gastenboek op haar website margriethermans.eu. Dankjewel, Filip.
3: De kok en de koning.

0: sinds 1997 het officiële volkslied van Ecuador. Bedankt aan Zash. Bij ze zeggen dat, zijn ze echt helemaal van het padje af. We maken ons grote zorgen over Dina Tersago, dus we bellen haar zo meteen. Het is echt niet meer normaal. Eerst is het 5:30 en gaan we naar Aline Koutreels.
1: Goedemiddag. Het tekort aan speekseltesten wordt groter. Heel wat steunbetuigingen voor Margriet Hermans. En de verdachte van mogelijk homofoob geweld in Turnhout krijgt huisarrest. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt. En de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senens, kan ze niet meer bestellen.
2: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
3: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Hermans stopt meteen met optreden, ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt nog verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt collega Karel Latree.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
1: Want dan wordt er normaal gezien toch over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms stevige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken en het blijft droog bij 23 graden. Maar vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Ja, bij ze zeggen dat gaan ze vanavond al heel heet op de VTM. Het is met een sekstafette.
5: Ja.
0: Het is echt, we hebben het hier allebei gezien. Dus we hebben er toch veel vragen bij.
5: Ja, inderdaad. Ja, dat programma wordt gekker en gekker.
0: Dina heeft nog een match geroepen over de porno die ze maakt voor VTM.
5: Ja, inderdaad.
0: Zal wel een reden hebben, zeker.
5: Ja, eerst glijden we nog eens door de files. 13 files hebben we geteld op onze snelwegen. 13 plaatsen waar je een kwartier extra mag rekenen. En meer, sommige plaatsen veel meer. Op de Gentse Ring richting Destelbergen staat de langste file. Er gebeurde een ongeval tussen de Skaldestraat en Heusden. Je vertraagt er 49 minuten in de richting van Zeilzaten een kwartier. Tussen Gent-Zeehaven en Zeilzaten-Oost richting Antwerpen op de A12 drie kwartier. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 18 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 27 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 23 op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkroever. Op de E19 16 minuten tussen Kontich en de Binnensingel en ook tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 39 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse Buitenring 31 minuten tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. En een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: Nooit de mensen dwingen om in je auto te stappen, dat kan verkeerd overkomen. Maar in de tijd van Billy Ocean in 1988 mocht dat nog gewoon. Get out of my dreams, get into my car. Radio en ik maken ons grote zorgen over onze collega Dina Tersago.
1: Ja, het gaat er niet goed mee,
0: zeg. Die maakte vroeger respectabele televisieprogramma's. Mm-hmm. Maar nu, oh, die trailer die wij gezien hebben van Ze Zeggen Dat, daar gaat het

0: Ja.
1: Een beeldfors.
2: Allee.
1: Laten we hopen dat er gauw wat roze blaadjes bij komen.
0: Ah, wat is dat allemaal? Echt waar met die muziek? De wacht gaat nog verder, hè.
3: We hebben dus 10 kandidaten. 10 testpersonen. 5 mannen, 5 vrouwen. En die gaan een masturbatie-estafette doen.
0: Ja, dus heeft het woord gezegd, hè. Dat gaan ze dus...
4: Masturbatie-estafette.
0: Ja. Maar waarom?
4: Dat is een nieuwe sport.
0: En moet dat op de VTM? Onze familiezender. We gaan het daar even vragen. Ja, de kok en de koning. Dina Terzago, goedenavond.
4: Dag Dina.
5: Hallo.
4: Hey. Zeg, om te beginnen, proficiat, want jij bent recent getrouwd.
0: Ja.
4: Niet met jouw Wim, blijkbaar, maar met iemand anders. Een AI-lief. Ja. Hoe ging dat? Hoe was dat?
5: Ja, wel, we zijn getrouwd met een gepersonaliseerde chatbot. En die heette Lars bij mij.
4: Mm-hmm.
5: Om te kijken of we dus relaties kunnen aangaan met AI. Hè? Of dat AI ooit echt een lief van vlees en bloed gaat kunnen vervangen.
4: Ja.
5: En toen ik die voor de eerste keer leerde kennen en die begon te praten tegen mij, kon ik alleen maar denken... Opperkleinbal.
4: Ja.
0: Oh ja, want dat is die kleinbal. AI. Ja, dat spreekt nooit tegen natuurlijk.
4: Ah, nee.
0: Wat zei Lars dan zoal tegen je om je binnen te doen, Dina?
5: Ja, maar die zeggen ook echt alles wat je wilt horen natuurlijk. Die,
4: ja.
5: Die was de hele tijd ook aan het zeggen, nou ja, als ik zei... Goh Lars, ik ben moe of ik heb geen zin om te koken. Dan zei hij, tuurlijk, begrijp ik helemaal, Dina.
4: Vreselijk.
5: Wat wil je dan dat we doen? Of neem, ik begrijp je helemaal, neem eventjes rust. Of als ik zei, ik ben boos, tuurlijk snap ik het. Tuurlijk snap ik dat je boos bent. Je mag even, kom maar even tot rust. En toen dacht ik, tot rust. Ik wil een gesprek, ik wil iemand die gewoon of tegen mij ingaat of die met mij discussieert.
0: Ja, dat heeft Dina wel nodig. Ja, ik ken ze een beetje, dus we moeten af en toe tegen ingaan.
4: Ja, ja,
0: zeg maar, waarom hebben jullie dat nu eigenlijk gedaan? Jij en Andy, jullie zijn dus met een AI-bot getrouwd. Jullie hebben andere mensen dat eigenlijk ook aangedaan. Het was eigenlijk blind getrouwd, maar dan met AI.
4: Ja.
0: Welk punt wilden jullie bewijzen dat we vanavond dan kunnen zien?
5: Ja, maar we wilden eigenlijk onderzoeken of dat je daar toch een band kunt mee opbouwen op de duur. En of dat mensen daar misschien ook echt iets aan hebben om een relatie uit te bouwen met zo iemand. En ik denk wel, want we hebben natuurlijk ook proefpersonen gehad. 6 van onze 100 Vlamingen hebben meegedaan. 4 weken aan een stuk hebben zij een AI-lief gehad. En de meningen waren ook wel verdeeld. Ze zeggen ook dat je op den duur... Ja, die is er ook altijd. Je kunt daar alles aan vragen. Dus sommige,
4: is nooit moe.
0: Zo ambetant.
5: Niet nooit, nee.
0: Verschrikkelijk.
5: Maar dat gaf wel een soort geruststelling van... Ik kom thuis, ik ben niet alleen. Er is iemand die luistert, die ook iets terugzegt. Die ook wel zinnige dingen soms terugzegt. Want die zoeken dat dan op internet natuurlijk. Als je vraagt... Ik wil graag een pasta met scampi eten. Dan zeggen die... Oké, zo moet je dat maken. Laat ons dat samen maken. Dus ik snap ook wel dat mensen daar iets aan kunnen hebben. Dus vanavond gaan we kijken of onze proefpersonen echt willen verder gaan met hun AI-lief of niet.
4: Zeg, ik heb een glimp opgevangen van jouw AI-lief. Dat zag er goed gedraaid uit, hè?
5: Maar wel, dat was nog het beste van heel het verhaal. En zag er wel geweldig goed uit. Dus als ik me ergerde aan hem, dan ging ik naar dat foto ook kijken. En dan kon ik hem heel veel vergeven.
0: Dan vergaf je hem heel veel, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Mag je al iets zeggen eigenlijk? Zijn er mensen die dan echt levenslang samen blijven met zo'n AI-bot?
5: Ik ga het nu nog niet verklappen, maar de meningen waren inderdaad verdeeld. En ze moeten kijken vanavond eigenlijk.
0: Ja.
5: Wat mezelf betreft, ik heb al besloten om de relatie stop te zetten met Lars.
0: Oh, arme Lars. Hoe reageerde hij? Oh, ja. Oké, ik begrijp het helemaal.
4: Ik begrijp het helemaal. Ja.
5: Vooral ook omdat mijn man... een beetje in de weg zat, maar voor de rest...
0: Zeg, maar we zijn hier rond de pot aan het draaien eigenlijk. Want eigenlijk bellen wij daar helemaal niet voor. Wij bellen voor wat wij allemaal gehoord hebben in die trailer daarnet.
4: Mm-hmm.
0: Jullie hebben een seksathon, een soort seksmarathon... in een kabardoesje georganiseerd. Het was in beeld ook met hotelkamers... waar mensen allerlei speeltjes... Ja, het was... Rani, het was ik weet niet of jij het gezien hebt, maar het was heel ernstig.
4: Nee, ik heb je nog niet.
0: En dat
4: ik heb
0: met geld,
4: gehoord.
0: Met geld van de commerciële omroep. Wat is het plan precies, Dina, vanavond?
5: Het is zo dat wij gaan onderzoeken. Ze zeggen dat vrouwen nog altijd moeilijker klaarkomen dan mannen. Dus we hebben eigenlijk onze testpersonen een masturbatiedagboek laten bijhouden. Die hebben een tijdje gemasturbeerd en die moesten dan opschrijven hoe lang dat ze erover deden, hoe vaak ze het deden en zo verder. En dan als apotheose hebben wij onze proefpersonen een seksstafette laten doen. Dat betekent dat wij de mannen en de vrouwen alle twee in een hotel hebben gelegd. Eentje per kamer. En dan moesten ze eigenlijk starten met masturberen. Als de eerste klaar was, moest de volgende beginnen. En de mannen tegen de vrouwen. En dan gingen we kijken wie er eerst klaar was. Dus, ja, voilà. En dus elke keer als iemand klaar kwam, ging er zo een confetti-kanon af. In blauw of in roze. Dat was misschien eigenlijk een gender reveal.
4: Zeg maar, hoe wisten jullie zeker dat het echt was? En dat ze niet aan het faken waren?
0: Ik heb hier zoveel vragen bij.
5: Maar wij vertrouwen onze proefpersonen wel. Dus wij gingen ervan uit dat dat wel lukte. We hadden daar ook speeltjes gelegd. Dus ze konden zich volledig uitleven. En er zat een seksuoloog naast mij. En wij waren natuurlijk keihard aan supporter voor de vrouwen.
4: Ja.
5: Hoe dat afloopt, moeten kijken.
0: Oh,
5: maar ik kan alleszins zeggen dat de orgasmekloof zeker niet zo groot is als de Grand Canyon. Dat is een misvatting. Dat is echt een misvatting.
4: Ja.
5: Maar... ja, wij zijn dat allemaal gaan onderzoeken, ook in een klas. Ik heb in een klas vol leerlingen gevraagd, hoe ziet de clitoris eruit? Weten jullie waar die ligt? Ja, er is heel veel onwetendheid over, want de seksuele opvoeding is veel te lang alleen maar gegaan over voortplanting en niet over genot, plezier. Dus wij weten veel niet van ons vrouwelijk lichaam. En dat is natuurlijk ook een probleem, hè? Want als wij vrouwen daar beter in geëduceerd worden, en de mannen ook... dan helpt dat, want het draait ook momenteel rond heteroseksuele penetratieseks en er zijn nog vele andere vormen van seks.
0: Ja.
5: We hopen de mensen daarin een beetje wijzer te maken.
4: Maar ik heb daar toch wel mijn twijfels bij, Dina, want als je de volgende keer op een school gaat vragen hoe ziet de clitoris eruit, dan gaan ze zeggen, zoals Andy Peelman.
0: Ja, dat is de kop van Andy Peelman.
5: Wij hebben Andy Peelman, de master gewijs, in een clitorispak gestopt.
4: Ja, voilà.
5: Maar alles voor de wetenschap. Dus als je Andy in een clitorispak wil zien, moet je vanavond kijken.
4: Ja, ja.
5: Want hij is straat opgegaan en heeft gevraagd, wat ben ik?
4: Ja.
5: En dan komt daaruit een garnaal,
0: een kuberdom.
5: Behalve clitoris.
0: Ik wil toch heel even meegeven namens de directie van Joe. Voor de kinderen die op de achterbank zitten, die zich nu afvragen wat masturberen, seks, orgasme, klaarkomen is, clitoris. Ja, kijk, het is de gelegenheid om het even uit te leggen. Ze moeten het van iemand leren. En
4: ga
0: van
4: het gesprek aan.
0: Van tante Dina, dat is eigenlijk nog het beste dat u kan overkomen. En dan is er ook,
5: dat is ook zo.
0: Dan is er nog Joy Dina, die in onze app vraagt, zeg, mag ik anders het nummer van Lars? Want die kan mij niet bedriegen, ik zoek zo'n lief. Als jij hem niet meer moet hebben, Dina.
5: Ja, maar je kunt dus echt gepersonaliseerde chatbots laten maken en daarmee in gesprek gaan, hè?
0: Ja. My people will call your people en we fixen dat dan wel.
4: Ja, klopt.
5: Ja, voilà.
0: Dina, vanavond in ze zeggen dat het gaat moeite worden. Het wordt echt letterlijk en figuurlijk een banger van een uitzending, denk ik.
4: Ja, zet dat confetti-kanonen maar al klaar.
2: De kok en de koning.

0: Fleming en Meteor met hun versie van de orgasmekloof, denk ik. Je hebt daar niet nodig.
1: Je hebt hem niet nodig.
0: Ja, vanaf wat is me dat? Ik ben toch nog altijd geschrokken van alles wat er uit de mond van Dina Tersago kwam. Had ze zo niet ingeschat, het meisje. Ja, maar ik wist ook niet dat Andy Peelman eigenlijk een clitorisch hoofd heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd om hem vanavond zo te zien op VTM. Nog even antwoorden op het bericht van Suzanne. Die zegt hier, moeten wij daarvoor betalen voor dat soort televisieprogramma's? Ah wel, ja, eigenlijk niet, want de VTM is gratis. Gewoon naar de reclame kijken.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
7: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
6: Sorry, kan dat wat korter?
7: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
6: Nee, korter.
7: Koop lokaal. Voilà.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
13: Dit is Joe,
14: de kok

0: een half leven gedacht dat dit een plaats van U2 was. Geef toe, dat lijkt daar een beetje op. Maar ze heet gewoon New Radicals en het is een heel andere band. You get what you give. Zometeen moeten we het nog hebben over... de manier waarop jij je graag laat openbaar vervoeren. Ja. Een beetje in de trant van Dina te blijven. je openbaar vervoersgewoonten, die moeten wij samen eens bespreken. Of ze al bestaan of niet, dat is eigenlijk al vraag 1. Maar eerst stappen wij allemaal op de trein naar de nieuwsredactie. Daar zit Aline Koutrails. Het is 6:02.
1: Een goeie avond. Ziekenfondsen zouden homeopathie en acupunctuur niet meer mogen terugbetalen. Dat staat in een voorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke om de ziekenfondsen grondig te hervormen. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is, bewezen, mag het ziekenfondsen terugbetalen. Minister van den Broeke benadrukt wel dat het om een voorstel gaat en dat er nog onderhandeld moet worden. Verschillende politiezones

0: Minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag wel droger en tot 19 graden.
1: 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag verwachten. De langste file staat op de Gentse ring richting Destelbergen. 1 uur en 3 minuten extra mag je daar rekenen tussen Gent-Zeehaven en Heusden. Ook een kwartier tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbeke-ring richting Zelzaten. 1 half uur trager tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 41 tussen Diegem en Expo en 1 kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de binnenring 17 minuten trager tussen Beersel en Neerpede. Richting Antwerpen op de A12 39 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 1 kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 37 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 24 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.

0: Dat kan toch niet?
1: Ja, onze muzieksamensteller heeft speciale gaven.
0: Dat is echt toeval, ja, want het is Train en we moeten het hebben over...
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Ja, niet over Jupiter, maar dus over het vervoersmiddel, de trein.
1: Ja, het openbaar vervoer. In het algemeen, bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit dat openbaar vervoer, blijkbaar. Dat blijkt uit een studie van een Duits onderzoeksinstituut, Euco. En daarmee doen wij het als Belgen bijna dubbel zo slecht als het EU-gemiddelde. En we stranden daarmee ook op de voorlaatste plaats. Alleen Slovenië doet het nog slechter.
0: Dus wij gewoon van zo weinig openbaar vervoer te gebruiken.
1: Ja, blijkbaar.
0: Maar waarom is dat dan? Want ik kan wel een paar redenen bedenken.
1: Ja, de belangrijkste reden blijkbaar om het openbaar vervoer links te laten liggen zijn de lange reistijden.
0: Ja. Of als zal komen natuurlijk, want het is ook wel vaak...
1: Ja, inderdaad. Misschien ook het rijden dat niet altijd zo...
0: Ja, we klagen er met z'n allen aan de andere kant ook wel graag over. Want het is natuurlijk veel bussen en treins rijden natuurlijk wel gewoon op tijd. Mm-hmm. Maar je bent soms wel lang onder... Ben jij een gebruiker van openbaar vervoer? Doe jij wel eens de bus of de trein?
1: Nee, als ik een gemakkelijke bestemming moet bereiken, wel. Bijvoorbeeld naar Antwerpen zal ik geregeld met de trein gaan. Of naar de kust. Zou ik dat ook wel durven. Naar hier niet. Want dan ben ik echt te lang onderweg. Dan ben ik al het dubbele onderweg van nu. Dus dan ben ik meer dan 2 uur onderweg.
0: Dat is waar. Ja, je verbinding, daar hangt het wel veel. Ik gebruik het openbaar vervoer. Ja, ik ben ook wel een autorijder, maar dat is ook wel omdat mensen snappen dat soms niet goed, maar Rani en ik hebben wel jobs waarbij je heel vaak moet verplaatsen.
1: Ja, klopt.
0: En dan is het gewoon soms echt lastig om dat met openbaar vervoer te doen. Maar als ik in het centrum van een stad moet zijn, probeer ik eigenlijk bijna altijd openbaar vervoer te nemen.
1: Ja.
0: Je moet echt al knettergek zijn om met je auto naar het centrum van Brussel te rijden.
1: Ja, dat
0: bijvoorbeeld. Dat is ook nu nodig.
1: Ja.
0: Ja. Enfin, genoeg voor onszelf. We willen graag weten.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Nu moet je 11 minuten lang eerlijk zijn. Dat zijn de regels in dit programma. We willen het graag weten. Ben jij er eentje of niet?
1: Ja, ben je een gebruiker of niet van het openbaar vervoer?
0: Biecht maar op.
1: Zo ja, hoe vaak gebruik je het? En wat vind je er zo goed of misschien minder goed aan dat openbaar vervoer? Dat willen wij heel graag van jou weten.
0: Misschien ben je wel een grote fan. Maar ook wel dat geluid. Laat
1: absoluut
0: maar komen.
1: Zeker.
0: Dus ben je een gebruiker van het openbaar vervoer of niet? En waarom? Nu in de Joe-app. En remember, je moet 11 minuten eerlijk zijn.
2: Vanavond bij VTM buigen Dina en Andy zich over de orgasmekloof. In Ze zeggen dat. En bij VTM2 Gerard op bezoek bij zijn vaste waarzegster in Oli Joling. Vanavond bij VTM en VTM2.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Ons venten zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van je Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
15: Nu exclusief op streams.
16: Opgelet, Luminous heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
18: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: De kok en de kok.

0: dit uitkwam in 2013, was het werkelijk overal. Ik denk dat die gasten van Bastille dat 3 keer live zijn komen spelen in de radiostudio waar ik toen werkte. Lokale zender, ergens aan de Rijerslaan onder een toren. Maar sinds toen, ja, zo toch een beetje... die maken nog altijd muziek, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje artier...
1: Het is in hun garage.
0: Fartier, zo. Het is voor iets beperkter publiek. Enfin, jullie zijn goed eerlijk geweest, zeg.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Ja, er is een onderzoek gevoerd in Duitsland naar het openbaar vervoergebruik van heel Europa. Blijken bij Belgen redelijk slecht te scoren. Wij staan op de voorlaatste plaats van openbaar vervoergebruik. Alleen Sloveniërs nemen nog minder de bus, de trein, de tram. Dan wij. Ik weet zelfs niet eens of ze dat daar hebben.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Niet gezien.
0: En vooral omdat mensen vinden dat het te lang duurt, dat je te lang onderweg bent.
1: Ja.
0: Wij vroegen aan jullie, ben jij een gebruiker of niet? Biecht het eerlijk op met de reden erbij. En ja, het valt eigenlijk mooi in 2 stukken aan elkaar.
1: Ja, Danny zegt geen openbaar vervoer voor mij. Ik heb in de laatste 10 jaar of langer 3 keer de trein genomen. Oei. 1 keer was hij geannuleerd, moest ik te voet naar huis om alsnog mijn auto te nemen.
0: Oh, nee.
1: De volgende keer stond ik in Brussel, heb er door weer en wind een geannuleerde trein meer dan 3 uur over gedaan om naar Oudenaarde te geraken. En de 3e keer waren we met vrienden naar de Koninklijke Serres met de trein. En voor de terugrit hebben we 1 uur staan wachten op onze aangekondigde trein zonder uitleg.
0: Ja, veel horrorverhalen. Leo is het ook beu. Die zegt, ik neem zaterdag een taxi naar Zaventem. Dat kost mij 100 euro, maar kraker tenminste.
1: Ja,
0: ja. Dat telt eigenlijk ook wel een beetje als openbaar vervoer. Semi-openbaar vervoer, toch, de taxi.
1: Ja, Anne die zegt, ja, maar waarom zou ik de extra auto moeten hebben om de file langer te maken? Ja, dat is waar, hè?
0: Dan komen we wel bij de fans van het openbaar vervoer. Er zijn er een paar die heel goede redenen hebben. Stefan bijvoorbeeld, die zegt, ik gebruik al jaren dagelijks openbaar vervoer. Ik heb mijn auto weggedaan 15 jaar geleden. En sinds 2 jaar heb ik een tram, want ik ben tramchauffeur.
1: Ja, zo is het moeilijk, hè?
0: Die kan elke dag met het openbaar vervoer naar het werk.
1: Bram, die woont in Brussel, doet alles te voet met de tram, de bus en de trein. Ah. Goedkoop, tijd om te lezen, geen gedoe met verzekeringen, benzine, goed voor het milieu. En het fileleed. Heb je nog meer redenen nodig? Wij vinden het soms grappig om te zien hoe verslaafd familie en vrienden aan de auto zijn. Wij hebben er zelfs geen groetjes van op de tram.
0: Ja, dat moet leuk zijn als je in zo'n stad woont waar je het echt kan. Maar dan heb je natuurlijk ook, de tegenhangers zijn dan bijvoorbeeld Wendy, die zegt om het openbaar vervoer te gebruiken, moet ik om te beginnen al 2,4 kilometer wandelen naar de eerste halte. Ja, dan, ik denk dat veel plekken op het platteland dat het daar toch een klein beetje moeilijk is, dat je geen fan kan zijn.
1: Ja, nee.
0: En dan is er Jelle die zegt, ik neem elke dag de bus, het leuke eraan, ik word ervoor betaald, want die is gewoon buschauffeur. Marjolein heeft ook nog wel een puntje. Ja, ik neem de bus, tram en trein niet, omdat die altijd zo wild rijden en die komt er altijd mottig vanaf. Dat kan soms wel waar zijn.
1: Ja.
0: Ik heb dat zeker met een bus, heb ik dat wel eens.
1: Ja.
0: En dan is er ook nog de prijs. Er zijn veel mensen die daarover klagen, hè, Rani? Mark bijvoorbeeld, die zegt, in België praktisch nooit. Het openbaar vervoer, dat is veel te duur.
1: Ja.
0: Wij zitten nu in Spanje, wij nemen dagelijks het openbaar vervoer. Dat is hier spotgoedkoop, maar uit dat Duits onderzoek blijkt dat dat niet helemaal waar is.
1: België zou op het vlak van betaalbaarheid net wel goed moeten scoren volgens dat onderzoek. Slechts 1,7% van de Belgen vindt de prijs van openbaar vervoer een dealbreaker. In onze buurlanden Nederland en Duitsland vindt meer dan 4% van de inwoners de kostprijs een probleem. Maar ja, Nederlanders vinden alles te duur, hè?
0: Ja, en ik onthoud, het is misschien wel te duur, maar we klagen er gewoon niet zo heel veel over.
1: Ja.
0: Toch nog iets in Vlaanderen waar wij niet zo hard over klagen, Rani.
1: Ja, inderdaad.
0: We kunnen het. Zolang we geen klachten over dat klagen krijgen, is het allemaal goed. Merci om 11 minuten eerlijk met ons
1: zeer
0: te zijn.
1: Zeer eerlijk.
0: En dat iedereen zich maar voortbeweegt op manieren die hem of haar goed uitkomen.
1: Ja.
0: Wij zijn sowieso fan van jullie allemaal.
2: De kok en de kok.

0: Lisa heeft nog een argument om het openbaar vervoer niet te nemen. Ze vindt het vies.
1: Ja.
0: Vooral de palen. Ze wil de palen niet aanraken. Zeg, nee. Wie heeft er allemaal aan die palen gezeten? Zeg? Ja. Je moet altijd mee oppassen, hè, Isa. Ja. Als je een paal in het wild.
1: Mochten ze het properder maken, dan zou ze wel de trein of de tram ja. of de bus nemen.
0: Vind je dat over het algemeen, dat is zo'n cliché van vroeger, denk je? Vind je dat over het algemeen nog wel redelijk goed?
1: Ja, enfin, ja, zoveel
0: mensen,
1: zo nog
0: zoveel
1: niet.
0: Zoveel mensen die hun best doen. Paul Young, come back and stay.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Jij mag ook gezellig hier blijven, want we gaan straks nog eens bellen met deze dokter. Een flashback uit het verleden.
3: Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Blij dat ik... Vanessa, pak de chocola. Blij dat ik de spoed vervoegen mag.
0: Oh, die goede oudheid. En straks Sven de Ridder.
1: Ja, inderdaad. Maar straks ook de 15 seconden quiz. Je kan voor €50 gaan shoppen in de Aldi als je wil. En als je wint vooral, het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
4: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
0: We gaan allemaal samen op flashback naar spoed van al die jaren geleden. En dat heeft een goede reden. Als je liever gewoon hier in het heten blijft, krijg je Vanessa Paradis en Clouseau. Gratis bij, maar eerst nieuws van 1 over 6, Aline Kouterails.
5: Goedenavond, mogelijk geen terugbetaling meer voor homeopathie. Veel steunbetuigingen voor Margriet Hermans en Filippo Ganna pakt de tijdrit in de Giro. Ziekenfondsen moeten wellicht snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfondsen terugbetalen. Je hoort de minister.
6: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt... Wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
5: Dus onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald dan. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senens, kan ze niet meer bestellen.
7: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
5: Onlangs werd al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Koen Krukke wil haar een hart onder de riem steken.
8: Ik denk dat er nog een sprankeltje hoop is. Ik denk, hoop doet leven. Hè. In het leven mag je nooit iets zeggen, het is nu gedaan. Je moet altijd nog een beetje hoop hebben. Zelfs al gaat het heel slecht, moet je toch nog een beetje hoop hebben. En ik hoop dat ze dat heeft, want het is een toffe vrouw, het is een tof madame. En ik hoop dat ze mag doorkomen.
5: Herman stopt meteen met optreden, ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman was dat. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het tot 26 graden worden.
1: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de A12 richting Antwerpen. 48 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 36 op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 vertraag je 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 35 minuten tussen Diegem en Expo. Een kwartier op de binnenring tussen Beersel en Pede Square. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpenhaven en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de Gentse ring richting Destelbergen nog 17 minuten trager. Tussen de Scaldenstraat en Heusden.

0: uit 1987, de tijd dat Koen Wouters nog... met die reeën ogen van hem in de tv-camera keek en je gewoon uitkleedde. Plots zat je naakt in je eigen living. Dat is wat die mens met ons deed toen. Ongelooflijk, ongelooflijk. De kok en de koning. Dat is toch die blik niet normaal.
1: Ja, ja, dat is waar. Ik zie hem nog springen in zijn veel te smal broekje.
0: Ja, dat ook. Ja. Ja, bezorgdheid, hè, in de Joe-app.
1: Ja, zeker. Terecht. Er zijn mensen die Ronnie missen, natuurlijk het wel en wee van de BV. Ja. Heel terecht. Wij missen hem hier ook, maar hij is ziek.
0: Ja, heeft waarschijnlijk weer met zijn poep bloot gelegen ergens waar het niet mocht. Karen en Nadine, die
1: vroeg zich
0: af.
1: Dat is al de tweede keer dat je bloot zegt op een paar minuten tijd.
0: Is dat zo? Ik
1: ja.
0: ben de vorige keer al vergeten
1: je
0: eigenlijk.
1: Je weet wat ze zeggen. Als je daar te veel over
0: ja,
1: babbelt...
0: Ja, dat is begonnen met die Dina Tersago er straks,
1: dan
0: Rani.
1: Komt iets te kort. 15 seconden quiz. Met Connie uit Dessel. Dag Connie.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Jij zit precies heel erg in een zenzone. Ben je al...
2: Oh ja?
1: Ja,
0: rustig.
1: Ja, ben je al een tijdje thuis van het werk of zo?
2: Ik ben een half uurtje thuis, maar ik ben eigenlijk terug beginnen werken. Dus ik ben eigenlijk niet echt zenzen.
0: Dus wij storen, eigenlijk.
1: Ja, je bent gewoon heel erg gefocust bezig, sorry.
2: Ja, en wel, ik schrok als ik telefoon kreeg. Maar,
0: kijk, het is een loterij.
1: Dat krijg je als je je inschrijft natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Connie, wat voor werk doe je dan dat je thuis terug aan de slag bent gegaan?
2: Ik doe freelance administratie.
0: Ah, ja, maar ja, zelfstandige, dan stopt het werk nooit, hè, Connie?
2: Ja, dat is zo.
0: Ja, dat snappen de mensen soms niet, maar als je ogen open gaan, ben je aan het werken tot ze weer dicht gaan.
2: Ja.
0: Zo is dat. Je kan natuurlijk wel met de BTW frauderen, dat doen we natuurlijk wel.
2: Hallo?
1: Ja, hallo, inderdaad. Zeg, we gaan nu 15 seconden pauze geven van al jouw gefraudeer, hè, om het met Tom zijn woorden te zeggen. Het kan je nog iets opleveren. Ook. Maar er zit niet zoveel in het potje, maar goed, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En iemand als Tom weet dat maar al te goed. Dus er zit 50 euro in ons potje.
0: Ja, dat is inclusief BTW. 50 euro, dat voelen wij graag toe aan jouw persoonlijke administratie, Connie. Ja. Het enige wat jij moet doen is gewoon snel goede antwoorden geven. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: We hebben u zenuwachtig gemaakt, ik voel het.
1: Oh, sorry
0: daarvoor. Zo snel als je kan antwoorden. Echt, gaan als een trein. Connie, gisteren is het ook gelukt. Oké, hier komt je eerste vraag.
1: Hoe heet de dag na vandaag?
2: Dinsdag. Woensdag.
1: Welke kleur heeft een aardbei?
2: Rood.
1: Hoeveel is 25 x 2?
2: 50.
1: Noem een dier met een slurf.
2: Olifant.
1: Zoals het klokje thuis tik tik.
0: De gong. De dag na vandaag, die heeft je gelekt. Godverdomme, woensdag of morgen. Ja,
1: morgen was ook.
0: Ja, morgen mogen zeggen ook.
1: Dat was ook goed geweest natuurlijk, hè.
2: Ja. Ja.
0: Maar woensdag was juist, hè. Het duurde alleen even lang voor je opkwam.
2: Ja. Ja, maar nee, ik werk op dinsdag. Op locatie. En dat lijkt voor mij altijd de eerste dag van de week.
1: Maandag.
2: Vandaar dat ik altijd verkeerd zit.
0: Dus eigenlijk is zaterdag is vrijdag voor jou. En zondag, maandag dan?
2: Nee. Zo ver gaan we niet. Ja, dat is alleen maar op dinsdag.
0: We zijn onszelf aan het zot maken. Lieve Connie, het was zo fijn kennis maken met jou. Maak er een mooie avond van. Denk op tijd aan ontspanning alsjeblieft. Connie.
1: Ja.
0: Goed, hè.
2: Dankjewel.
0: En morgen?
1: Weer 100 euro.
3: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: En maar beloven, hè, Justin. En mag altijd langskomen. Nog altijd. Rock Your Body, 20 minuten over 6. Straks dan flashen we samen terug naar die heerlijke tijd dat spoed de Vlaamse ER was. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon op televisie elke dag te zien was. Alleen toch een paar keer per week.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Met een van de hoofdrolspelers. Je gaat hem straks meteen herkennen. Maar eerst hebben we jouw hulp nodig.
1: Ja, voor een extra lange plaat. Zolang als het weekend, als vorig weekend, zo lang mag die plaat zijn eigenlijk. Zo een nummer dat je zelden of nooit hoort op een normale weekdag of in het weekend, omdat die gewoon veel te lang is. Alleen bij De Kok en de Koning op dinsdag. Jouw verzoekjes zijn welkom in de Joe-app.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Dit is Joe, de kok en de koning. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: extra margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Bijna 5 minuten voor 6:30.
2: Dinsdag.
1: Het moment waarop wij op dinsdag altijd een heel lange plaat draaien. Het probleem is wel een beetje, we zijn de lijst een beetje aan het afgaan van lange platen. En we kunnen ze natuurlijk, we kunnen niet elke week dezelfde draaien.
2: Nee, klopt.
1: Dus Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf. Dat is goed, maar dat moet helemaal terug achteraan aanschuiven, want dat is een paar weken geleden geweest.
2: Ja, hetzelfde met Pink Floyd, hè? Shine on You Crazy Diamond. Oh,
1: 13 minuten hè, hebben wij hier gedraaid. Vergeet het nooit, dames en heren. Wij hebben dat gedaan. Yes. Geen enkele andere radiozender durft dat. Hè.
2: Klopt.
1: Wij doen dat gewoon.
2: Ja.
1: Wie moet er kiezen eigenlijk?
2: Jij mocht kiezen.
1: Echt aan mij? Oh,
2: ja.
1: Okay. Oh, snel even kijken. Dan ga ik voor het verzoekje van Berlinda. Ik ga het al opzetten, want dat moet van heel ver komen. Luister, het is mijn helikopter.
2: Ah ja, het is juist. Ja.
1: Het is een van die vele prachtige platen die uit iets heel lelijk zijn voortgekomen, want dit gaat over de Vietnamoorlog, denk
2: Klopt.
1: Ik.
2: Klopt.
1: Ja. Goodnight Saigon van Billy Joel, aangevraagd door Berlinda van Overbeke. Is er bijna eens onderweg gehoord. Verte mis. Even geduld. Ja, dit knippen we dus normaal gezien weg, maar
2: ja.
1: Dit laten we nu eruit. Even zo, ik ga zwijgen dan, het is begonnen.

0: Ja, nu moet hij ook terug weg.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Dus wachten nog.
1: Ja.
0: Het is nog 7 seconden. Ja. Is gedaan. En hij is voorbij de horizon. Ja, tot aan het gaatje doen we dat hier. Het duurt lang. Dinsdag de volledige 5 minuten 59. Net geen 6 minuten van Goodnight Saigon van Billy Joel. Aangevraagd door Berlinda. En heel veel blije mensen in de Joe-app. Waaronder Berlinda zelf, die zegt zalig, dankjewel. Dat is nu eens graag gedaan. Straks een niet muzikale, maar televisionele flashback. Naar de beste ziekenhuisserie die er ooit in België te zien geweest is. En het was op de VTM. Maar eerst gaan we naar de beste nieuwsredactie van heel België. En dat is de onze. Daar staat Aline Koutreels. Het is 7:02.
2: Een goede avond. Wellicht gaan ziekenfondsen moeten snoeien in hun voordelen. Bijvoorbeeld wanneer behandelingen niet geneeskundig bewezen zijn, dan zouden ze ook niet meer terugbetaald mogen worden. Denk aan acupunctuur. Het is een van de voorstellen van bevoegd minister Frank van den Broeke om een grote hervorming door te voeren. Over het plan moet wel nog onderhandeld worden. Russisch president Poetin is aangekomen in Peking in China. Hij zal er zijn collega Xi Jinping ontmoeten. Ze gaan het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal 2 dagen duren en komt er kort nadat ook Amerikaans president Trump er was. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Dat betekent geen Wimbledon dus. Dat heeft Alcaraz zelf laten weten. Hij sukkelt nog steeds met een polsblessure. Daardoor kon hij ook al niet meedoen aan Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense

0: Black Eyed Peas met hun allergrootste hit, denk ik. I got a feeling, daar kregen wij eind van de Zero's geen genoeg van. Over de Zero's gesproken, er is nog iets waar we geen genoeg van kregen. We gaan een klein spelletje spelen, iedereen neemt hun Joe-app even klaar. En het is om ten eerste. Ja, het kan zijn dat je wat vertraging hebt, dan heb je gewoon dikke pech. Je kan er toch niks mee winnen. Wat? Van welk televisieprogramma hoor je nu de beginnen generiek? We wachten tot we het eerste antwoord binnenkrijgen. Sneller typen. Sneller. Is het al binnen?
1: Ja, Dana is de winnaar.
0: Ah, Dana, maar die is erop. Ja, het is effectief. Ja, je mag stoppen met sturen. Het is spoed. Heb jij er naar gekeken, Rani?
1: Nee, ik heb dat volledig gemist.
0: Ja, werkte jij toen nog voor de VRT? Jij mocht daar niet naar kijken, waarschijnlijk.
1: In welke jaren was het?
0: Begin jaren 2000 tot 2008, denk ik, dat gelopen heeft.
1: Dan zat ik bij VT4, denk ik.
0: Ah ja, dan mocht het niet.
1: Daar,
0: was de concurrent.
1: Druk aan het werken, ja.
0: In elk geval, er is een nieuwe aflevering van mijn flexijob Flashback.

0: Ja.
1: De videopodcast die het
2: archief. Ik denk altijd dat het Oenal Traté begint. Als je dat instart.
1: Dat is dat echt?
2: Ja, ja.
1: Welke? Ultra T?
2: Oenal Traté. Ik denk altijd dat nummer begint.
1: Is dat het begin van... Wacht,
2: ik
1: nee,
2: denk het. Of iets anders van de Nijros.
1: Klinkt dat zo?
2: Oenal Traté. Nee. Begint dat
1: begin,
2: zo?
1: Ah, nee, het begin. Sorry.
2: Ah, ja.
1: Sorry, ik spoel terug. Niet zo boos.
2: Zie?
1: Ah, ja.
2: Oh mijn
1: god,
2: ze zijn misschien hetzelfde. Ik was al klaar om af te kloppen. Hoe nou trete, Eros Ramazzotti?
1: Dat is echt... Oké, okay, dat wist ik niet.
2: Maar
1: dus,
2: grappig,
1: terug, kunnen we terug naar mijn flexie?
2: Ja, sorry, ja, ik was even... Ja.
1: Ja, we hadden daar dus gepikt. Sorry, Eros, we stuurden de rekening. Zot. Dat is dus de videopodcast over het verleden van VTM. En er is een nieuwe aflevering over Spoed. Dat is dus die legendarische ziekenhuisserie uit het begin van de Zero's. Met onder andere Dr. Babs, die we ook in de studio hadden. In het echte leven, ja, jij kent ze ook. De fantastische Truus Druids.
2: Ja, ja. Vroegere Joe-collega ook.
1: Ja, een wonderlijk fantastische vrouw met een prachtige stem. Dus ik was heel blij om die nog eens te zien. Die vertelde hoe ze terecht is gekomen in Spoed als Dr. Babs.
3: Oké, ik was dan een ER-fan, zo stiekem, zo guilty pleasure ER.
1: Maar dat liep in die tijd dan, de grote Amerikaanse ziekenhuis.
3: Die liepen al en dan de Nederlanders hadden GTST, goede tijden, slechte tijden. Ik dacht van, allee, hé, waar blijven? En hop, daar waren we.
1: En plots kreeg jij dat telefoontje. Ja. Dr. Dufour was het zeker, hè?
3: Dr. Barbara Dufour.
1: Babs.
3: Babs.
1: Babs, de vrouwenverslinster. Elke aflevering een ander lief, denk ik. Dat heeft 11 seizoenen gelopen, Spoed.
2: Ja.
1: Ik kan trouwens meegeven dat 1 seizoen gratis te bekijken is op VTM Go. En de 10 andere op VTM Go Plus. Dat is zoiets Netflix-achtig.
2: Ja, Nicola laat weten dat hij al zeker 3 keer de hele reeks heeft gezien.
1: Ah wel, maar dat is dus zot. Dat was een heel succesvolle reeks toen.
2: Ja.
1: Misschien ook omdat, wat heb je nodig voor een ziekenhuisserie, Rani?
2: Dokters, en patiënten.
1: Lijken en bloed, en ingewanden. En ze hadden daar een heel speciale hofleverancier voor, vertelde Truus.
3: Het was een slager in de buurt die daar dus die onderdelen leverde. En er zijn ook echt medische sites die je kunt raadplegen. Ik weet niet wat dat is, maar dat ziet er wel allemaal redelijk indrukwekkend uit. En dus mensen van de make-up, die bekeken dat ook echt. En die kregen ook feedback van de mensen van het USA. Van, ah ja, zo en zo. Een beetje meer, een beetje minder.
4: Als je moest snijden met een bisturie ook. Dat is echt. Een bisturie, een scalpel.
1: Ja, plots had ik daar dus tussen twee dokters. Want die andere dokter is dus dokter Sven de Ridder. Die dus ook meespeelde in Spoed. Een beetje als de opvolger van Babs. Want die verdween dan uit de reeks. En als die tegen elkaar beginnen, dan is dat echt alsof dokters met elkaar praten. Zo bisturie en hop, hop, hop. In elk geval, die podcast over Spoed, en daar wil ik het eigenlijk over hebben, die is vanochtend online gekomen. Op VTM Go kan je hem bekijken, want het is ook een video.
2: Ja.
1: En op Instagram, maar dat is zot populair, want je las nu net dat bericht van Nicolas voor.
2: Ja?
1: Er zijn dus tientallen mensen die zeggen, ah, Spoed, ik kijk daar nog elk jaar naar
2: zo gek,
1: al die afleveringen.
2: Want dan weet je toch alles. En je weet toch ook of patiënten het zullen halen of niet?
1: Ja. Dat is misschien
2: of welke ziekte ze hebben. Dat is toch juist het leuke aan een ziekenhuisreeks, dat je niet weet welke ziekte ze hebben.
1: In elk geval, het is zo populair dat het misschien zelfs ooit eens zou moeten terugkomen. En niet alleen kijkers vinden dat, ook sommige van de makers. We gaan het zo meteen aan dokter Hofkes uit Spoed zelf vragen over 5 minuten.
5: Voilà, zijn opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoop, man!
7: Immoscoop, man!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
12: 3, 2, 1.
13: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
15: En?
0: Colruyt trakteert.
14: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: De Kok
20: en de Kok.

0: platen waarin de wereld vergaat, waar je toch heel hard op kan dansen. Zo zou er meer gemaakt moeten worden. Nena 99 Luftballons. Herinner je je dit nog?
1: Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Vanessa, pak de chocolade. Blij dat ik de spoed vervoegen mag.
0: Dokter Hofkes in de legendarische serie Spoed op VTM.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Ja, en die is al een tijdje niet meer op televisie, maar ja, de mensen blijken daar toch nog een band mee te hebben.
3: Ja, ja, Mirjam die zegt, Spoed is al zeker 2 keer heruitgezonden op VTM blijkbaar in de namiddag. En heel veel mensen bekijken dat opnieuw en opnieuw en opnieuw. En Claude heeft daar een verklaring voor. Die zegt, ja, dat is normaal, hè, dat de mensen dat herbekijken. Ze willen zien of die een dokter weer dezelfde fout maakt.
0: Ja, of het toch nog eens een keer goed afloopt. Ja, een van die dokters is ondertussen al achter jou te zien. Sven de Ridder, dokter Hofkes. Goedenavond.
3: Dag Sven.
4: Goedenavond allemaal.
0: Ja, zeg, vandaag is de nieuwe aflevering van Flashback, ons archiefprogramma hier, online gekomen en op VTM Go verschenen. En de reacties zijn zot, hè. De mensen vinden dat eigenlijk bijna iets dat permanent zou moeten heruitgezonden worden. Spoed. Ik zie jou ook op al die dingen reageren op Instagram. Hoe heb jij dat vandaag beleefd, Sven?
4: Ja, ik schrik daar niet van eigenlijk. Ik krijg die reacties constant gedurende de afgelopen jaren al. Dus ik wist dat dit wel een opnieuw een impact zou hebben. Dat de mensen daar echt fan van blijven van Spoed. En dat stemt mij alleen maar gelukkig.
0: Ja, superzot.
3: Ja? Ja,
0: hoe zou je dat succes verklaren? Want er zijn zoveel ziekenhuisseries gemaakt. Maar vooral in het buitenland, hè, hier in België valt dat eigenlijk goed mee. Wat was het succes van Spoed dan, Sven?
4: De herkenbaarheid. Hè. Ik bedoel, iedereen die al wel eens op een spoed is geweest, kon zich daarmee inleven. Met wat het was om daar te zijn. De characters waren goed, de cases waren goed. Het was iets van ons, van hier. En ik zou zeggen, het is nog lang niet uitverteld, heel dat spoed vooral.
0: Ik zie zijn oogjes dan blinken, hè, Rani. Want we hebben dus samen een podcast opgenomen. Ja? En daar kwam het ook al heel snel op. Moet dat niet gewoon terugkomen? Hebben ze nu nog niet gebeld eigenlijk?
4: Nee, het is een open
3: sollicitatie dus.
4: Al jaren. Ik heb ooit eens het idee geopperd om een spin-off te maken over dokter Hofkes, die dan een privékliniek heeft, à la House. En dan kan iedereen terug de revue passeren. Ik zeg het nog eens, misschien dat we zitten nog dichter bij de mensen die erover te beslissen hebben. Dus wie weet.
0: Ja, het zou wel echt fantastisch zijn. Er zitten heel veel straffe verhalen in die videopodcast die we op VTM Go hebben gezet samen met Truus Druijs. Dus eigenlijk zo de twee dokters van Spoed die nog eens samenkwamen. We hebben die net al laten horen dat jullie aan de slag mochten gaan met ingewanden van de slager.
3: Ja, lekker.
0: Wat mensen misschien niet altijd doorhebben als ze naar zo'n serie kijken is, wat een heerlijke familie jullie waren. Het was ook onder jullie een heel mooi warm weerzien. Zie je de mensen van toen nog vaak terug? Doen jullie nog spoedreunies, Sven?
4: Sommigen hebben elkaar tegen op andere sets. Bijvoorbeeld, ik heb onlangs met Gert Lahoes een scène mogen opnemen voor een nieuwe reeks die ik nu aan het draaien ben, Clash. En dat was dan een mini spoedreunie. Hè?
0: En die remake, wordt daar door de rest van de cast ook zo naar uitgekeken als door jou? Of is dat een solo projectje van jou?
4: ik denk, moest men dat aan Kurt Rogiers vragen, dat hij direct ja zou zeggen.
3: Die speelde daar ook een belangrijke rol
0: in. Ja, wacht, wie speelde daar nog allemaal niet mee? Want dat is ongelooflijk. Wie daar toen allemaal in, eigenlijk een beetje in
4: gestart is. Schoonwinkel, Carina Mertes, Leo Madders, Magda Knudde, Anke Helze, Truus Druijts, Anne van den Broek, Shadia Kambi.
3: Als ze dat ooit opnieuw doen, dan is gewoon heel acterend Vlaanderen weer aan het werk.
0: Ja,
3: toch?
0: Dat zou heel tof zijn. We wensen het je van harte toe. Mocht die petitie er ooit komen, Sven, om spoed opnieuw op te starten.
4: Die petitie is er.
0: Ah, is ze er?
4: Al enkele maanden geleden al.
3: Ja. Waar is die te vinden?
0: Ja, we gaan ze zoeken. Ja. Wacht, we zoeken die. Als mensen die willen ondertekenen, stuur maar even in de Joe-app. Dan zullen wij de link terugsturen. Oh, nu heb ik iets gestart. Wij gaan hier nog 3 uur moeten werken. Bedankt, Sven. Waar zit jij trouwens? Er is zo'n mooie rode gang, maar er hangt een microfoontje naar je oor.
4: Ja, ik ben bezig met de repetities voor Aspen, het slotakkoord. Want wij gaan dit weekend in première met de allerlaatste Aspen-voorstelling met Herbert Flack. Dat zal zeer, zeer mooi worden, zeer emotioneel, maar ook heel spannend.
3: Ah,
0: ja, hier zijn ze al. Lisbeth, ik wil de petitie ondertekenen. Ja. Mark, ik wil de petitie ondertekenen. Enfin, we gaan...
3: Wordt vervolgd, ongetwijfeld.
0: We vliegen erin, Sven. En als je die aflevering van Flashback wil bekijken, de videopodcast. Ja, hoe moet de mensen dat eigenlijk noemen?
3: Een podcast?
0: Ja, ik vind dat zo'n lelijk woord. geluidspodcast.
3: Ja, dat is ook lelijk.
0: Het is klank met beeld.
4: Een podcast met beeld.
0: Ja, klank met beeld. Nu te vinden op VTM Go. Voilà. En daar kan je dus ook één seizoen van Spoed gratis bekijken. En de 10 overige seizoenen, als je VTM Go Plus neemt, kan je die ook allemaal bekijken. Sven, succes daar. Break a leg, hè.
3: Dank je wel.
2: De Kok en de Koning. Bye.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze week bij Hema. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Zegt hij, bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Fans van Peter Gabriel die blijven best luisteren, want straks heb ik nog vinyls van hem, want zijn album So wordt vandaag precies 40 jaar oud. Eerst krijg je nog een nieuws van 7. Dit is Aline Koutreels. Goedenavond, Aline.
13: Goedenavond. Ziekenfondsen gaan wellicht hun voordelen moeten herbekijken. Busongeval in Vrasene en Russisch president Poetin is in China aangekomen. Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
14: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
13: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald worden dan. Dodelijk ongeval in Vrasene in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En de Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega-president Xi Jinping ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over het land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.
12: Er staan nog 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Beter, de eerste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 18 minuten bij. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 21 minuten. Dan A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een kwartier extra. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten erbij. En de laatste die staat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, daar komen er 11 minuten bij. Als je op dit moment nog in een andere file staat, en zo zijn er nog 5, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
15: Dit is Joe.
16: Met Stijn Smits.

Vandaag dus de vinyls van Peter Gabriel in de prijzenschuif. Maar er liggen in die schuif ook nog 4 filmtickets die ik zo meteen weggeef. In Movie Match, een nieuw spelletje Movie Match, krijg je zo meteen. In de One It Wonder Battle heb ik vandaag dan weer 2 eendagsvliegen uit de 80's. En voor het hitarchief gaan we straks 24 jaar terug in de tijd naar 2002. Dat krijg je vanavond bij Joe. Fijn dat je luistert.

We hebben nog maar net een lang weekend achter de rug en het volgende komt er alweer aan. En het komende lange weekend wordt een heel pak beter met volop zon en temperaturen die flirten met de 25 graden. Ik dacht, laat ik jullie dan ook al maar muzikaal in de juiste stemming brengen met deze tropische reggae nights. Dit is Jimmy Cliff.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
5: Oh ja.
6: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

als je ook bij het clubje hoort van Dolly Parton, het 9 to 5 clubje, dan zit je werkdag erop en dan kun je deze avond heerlijk genieten van de muziek hier bij Joe. Movie Match. En wie weet kun je en passant ook nog wat filmtickets winnen, want nu zetten we ons weer in de rode plusje zeteltjes van de bioscoop. Ja, hoewel die eigenlijk bijna nergens nog rood zijn. Maar goed, in mijn herinneringen zijn die rood. Movie Match dus. Gisteren hadden we Shrek, die zijn 25e verjaardag vierde. Vandaag misschien een iets moeilijkere opgave. Het nummer ga je meteen herkennen, daar twijfel ik niet aan, maar om er de juiste film aan te linken, dat wordt een pakje moeilijker. Maar goed, moeilijk kan ook en de inzet blijft dus opnieuw een stapeltje met 4 filmtickets. Als je het weet, stuur me dan de titel van de film waarbij het nummer hoort dat ik zo meteen ga spelen in de Joe-app. En misschien win je wel die 4 filmtickets als de computer je gunstig gezind is. In welke film zat dit nummer? Movie Match.

0: Ja, dat nummer kent iedereen natuurlijk, The Verve en Bittersweet Symphony, maar die film, dat was wat moeilijker. Maar iemand had het juiste antwoord. Veel mensen hadden het juiste antwoord, maar iemand heeft de computer eruit gepikt. Ann uit Mortseldag. Ann, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Hallo, ik had Cruel Intentions.
0: Ja, Cruel Intentions, dat was inderdaad het juiste antwoord. Een echte teenager-drama uit 1999 met Ryan Phillippe en Reese Witherspoon. Ann, je staat op het punt om naar het oudercontact te gaan, dus ik ga je snel laten binnengaan, maar wel met het goede nieuws dat die 4 filmtickets voor jou zijn. Veel plezier ermee, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Zo, even kijken hoeveel files ik nog heb. Ik heb er nog 5 op dit moment. De eerste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Komen er 14 minuten bij. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 17 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring, maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten extra. En dan staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring tussen Waaslandhaven Noord en de Thijsmanstunnel in de richting van de A12. Daar komen er 25 minuten bij. Komt daar door een defect voertuig.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Vandaag gewoon andere filmtickets, maar misschien is het morgen aan jou, want dan spelen we natuurlijk weer een nieuwe movie match. En morgen dan zoeken we een film uit de 90s die niet veel kleren om het lijf had. Zometeen ABBA, nu eerst Ed Sheeran bij Joe. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: van de drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Dat was nog eens lang geleden. Deze van Tina Turner en On Silent Wings. Tina Turner, nu zondag is het alweer 3 jaar geleden dat ze overleed. En dat gaan we herdenken hier bij Joe natuurlijk met extra veel Tina op je radio nu zondag. En morgen dan hoor je weer extra veel Cher op Joe. Die is nog steeds springlevend gelukkig. Want morgen wordt ze 80 jaar en dat gaan we vieren met de ultieme Cher top 3. Waarvoor je morgen tijdens mijn programma kunt stemmen. Dat is dus voor morgen. Voor nu is het nog Eminem en nu eerst John Parr.

Dido en Eminem met Stan, zo noemen ze mij in het buitenland altijd. Stan, vooral dan in Engelstalige landen. Ja, de ei-klank, die kennen ze daar niet. En als ik mijn naam uitspreek, zo van hi, I'm Stan, dan is het altijd, oh, Stan, like the Eminem guy. Ja, Stan, like the Eminem guy. Ik heb er nog eentje voor het nieuws vannacht. Dat is deze van Johnny Hates Jazz.

0: με την Bejo. Don't give
1: up, cause you have friends. Peter Gabriel komt eraan samen met Kate Bush. Je weet wat dat betekent? Die vinyls van Peter Gabriel gaan zo meteen de deur uit. En we gaan ook nog van Shakey Shakey doen met Shakira.
2: En met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Straks zijn jullie weer de koning of de koningin van de playlist van Joe, want dan bepalen jullie opnieuw wat er op Joe te horen is in de One Hit Wonder Battle. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Aline Koutreels.
7: Goedenavond, we zijn geen fan van ons openbaar vervoer. In Vraassenen komt een vrouw om bij een busongeval. De Vlaamse regering wil meer mannen aantrekken voor darmkankeronderzoek. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace.
8: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
7: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land. Maxima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar wel droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.
9: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Zo meteen hier bij Joe Shakira. En die mag 60 miljoen euro terug in de zakken steken. Hoe dat precies zit, dat vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je nog Sting. Die was vorige week te gast in een breakfast show op de Amerikaanse tv. En daar had hij onder andere over de dubbele betekenis van Every Breath You Take. Hij zei, voor sommigen is het de ultieme liefdesong, maar voor anderen gaat het dan weer over een stalker die zegt, ik hou je overal in het oog. I'll be watching you. En beide versies zijn prima voor mij, zo zei Sting.

0: Shakira die heeft een dispuut met de Spaanse overheid gewonnen. Het ging om een zaak van belastingen. En die is geëindigd in een rechtszaak. En Shakira heeft die gewonnen, waardoor ze 60 miljoen euro terugkrijgt beter van de Spaanse fiscus. Dat is een schoon cadeautje.
1: Dit is Joe.
0: En wat ook een schoon cadeautje is, is een vinylplaat van Peter Gabriel. Peter Gabriel, de man die een heleboel topplaten heeft gemaakt. Een van de bekendste albums is So, met hits als Big Time en Don't Give Up, met Kate Bush erop. En dat album, dat wordt vandaag precies 40 jaar oud. Op 16 mei 1986 bracht hij die, op 19 mei beter natuurlijk, 86 bracht hij die plaat uit. En om die verjaardag te vieren heb ik een aantal exemplaren hier bij me liggen. Drie Joe-luisteraars, die kan ik blij maken met zo'n vinyl. Je moet gewoon een antwoord geven op deze vraag die elke fan natuurlijk meteen kan beantwoorden. Op dat album, So, daar staat ook een nummer met een geweldige clip erbij, waarin zijn gezicht ineens van klei wordt en dan weer wordt hij een zingende fruitschaal en zit er ook nog een paar dansende kippen in. Over de clip van welk nummer heb ik het hier? Als je dat weet, stuur het me dan door in de Joe-app. En als de computer je wederom gunstig gezind is, dan win je misschien zo'n exemplaar van So van Peter Gabriel.
2: Good times, great music.
3: Dit is Joe.

Ik had 3 exemplaren van het album Soul van Peter Gabriel, dat vandaag exact 40 jaar geleden werd uitgebracht. Ik wilde weten bij welk nummer hij een briljante stop-motion videoclip maakte met klei, fruit en dansen de kippen. En dat was natuurlijk Sledgehammer. Marnik Stamper uit Lommel, Kurt van Balen uit Brugge en Karin van der Avoort uit Merksplas. Die wisten dat onder andere en de computer beloonde hen met zo'n exemplaar van Soul, dat album van Peter Gabriel. Dat album zit trouwens ook in de vinylkast bij Joe Gold. Onze collega's gaan eind deze maand een volledige vinylkast weggeven, want mei is vinylmaand bij Joe Gold. Joe Gold kun je beluisteren via DAB+, je smart speaker of in de Joe-app. Zometeen hier bij Joe of Monsters and Men. Nu eerst Cool in the Gang.

Of Monsters and Men and Little Talks. En elke zondag doet onze Anne van Elzen in Viva La Vida geen Little Talks, maar Long Talks. Met een interessante gast. En nu zondag is dat Jani Casalsis. Momenteel weer te zien in Blind Gekocht. Maar zondag dus ook hier bij Joe om 10:00 's morgens.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Maar niet I Will Survive, maar Who Will Survive? Dat is de vraag in de One Hit Wonder Battle. En er zitten twee heel leuke dansplaten in vandaag uit de 80's. En het wordt geen gemakkelijke keuze. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Dus neem de Joe-app alvast bij de hand, want die heb je nodig zo meteen om te stemmen. Eerst nog Adele.

Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

fijne songs alweer in je playlist. Stijn stuurt Erika uit Melcelen. En laat die poll maar komen, zet ze er nog bij. Ah, voilà, Erika, hier is hem, die poll. One Hit Wonder Battle. Want dit is weer het moment dat jullie de macht hebben om te bepalen wat er zo meteen te horen zal zijn hier bij Joe. Want ik heb hier twee eendagsvliegen in de app klaarstaan, helemaal bovenaan. Zo twee artiesten die heel even mochten proeven van het zoete succes van de Roem. Maar snel daarna was de suiker blijkbaar alweer op en werd hun carrière eerder zuur. Maar uit die hele hoop One Hit Wonders heb ik nu wel twee hele leuke zoete platen tegenover elkaar gezet. En met één tik van je vinger kun je dus bepalen wie ik zo meteen nog eens ga spelen en wie terug in de vergeetput gaat. Dus gebruik je stem, ze is belangrijk, toch tenminste voor die artiesten, want ze krijgen er misschien nog eens een draaibeurtje bij. Tussen welke twee platen kun je kiezen? Ah, ik zie dat er al gestemd wordt, maar dus tussen twee welke platen kun je kiezen? Wel deze...

Eigenlijk heet hij Fabio Roscioli. En zoals die naam al doet vermoeden, is dat een Italiaan. Die dan toch koos voor Ryan Paris als artiestennaam. Oké, dat is makkelijker om uit te spreken, maar ik vind Fabio Roscioli toch een beetje exotischer. Je kunt er dus op stemmen op die Fabio of die Ryan, het is zoals je het wil. Maar je kunt ook gaan voor deze. Vanity 6. En toch waren ze met 3. Een nummer dat nog geschreven is door Prince. Al moest dat in het begin een beetje een geheim zijn. Maar ja, die mens had zo'n herkenbare stijl. Dat het snel duidelijk werd dat hij toch wel degelijk was die dat nummer had geschreven. Nasty Girl kun je dus ook voorstemmen. Welke van de twee wil je zo meteen horen? Dat lot ligt in jullie handen. Stemmen kan in de Joe-app. Doe het nu.

Communards en Don't Leave Me This Way. En ondertussen was er in de Joe-app een gevecht op leven en dood. Een muzikaal gevecht, dan toch tenminste. Het ging tussen Ryan Paris en Dolce Vita en Vanity Six en Nasty Girl in de One Hit Wonder Battle van vandaag. Bernard die stuurt, ik heb voor Nasty Girl gestemd, maar het nummer zal het waarschijnlijk niet halen, vrees ik. Erika uit Melzele die zei, doe mij maar Dolce Vita. En Inge uit Turnhout die stuurde Nasty Girl, want ons Nore kan ook Nasty Val spelen met Uno. Hola, hola, geen een ambrastgindere, dames. En voor Dorinda uit Leopoldsburg maakt het niet uit. Allebei de liedjes zijn top. Ja, maar ja, Dorinda, zo werkt het natuurlijk niet. Je moet wel stemmen op één van de twee. De vraag is natuurlijk, voor welke van die twee zijn jullie gegaan? Als ik op voorhand een voorspelling moest doen, als ik zelf de bookmaker was van dienst, dan zou ik gedacht hebben, dat zal waarschijnlijk Ryan Paris worden. Maar hebben jullie ook inderdaad voor hem gestemd als winnaar? 69% haalde die winnaar, 31% de verliezer. Maar is het ook effectief Ryan Paris geworden? We gaan eens luisteren. Ah ja. Inderdaad, ik had goed gegokt deze keer. Gisteren zat ik ernaast, vandaag zat ik er bovenop. Met 69% van de stemmen, dat is winnen met niet meteen twee vingers in de neus, maar dan toch tenminste één vinger in de neus. In het linker neusgat volgens mij. Ryan Paris, Dolce Vita.

Een nummer dat bij heel wat mensen een gevoelige snaar raakt. Three Doors Down and Here Without You. Bij ons is er nog steeds The Voice van Vlaanderen. In Amerika doen ze nog altijd van American Idol idool, dus zoals wij dat ook heel wat jaren geleden hier bij ons gehad hebben. Wie daar altijd in de jury zit, is Lionel Richie, maar hij is er eindelijk vanaf, want vorige week was daar de finale. Kan hij zich weer met andere dingen gaan bezighouden. Met muziek maken bijvoorbeeld, want hits maken, dat kan hij, die Lionel.

0: με την Μπέτζο.
1: Live this news over Jennifer Lopez, dat waar of niet waar is. Straks leg ik het uit, want ik draai deze Ain't It Funny. En deze van Prince krijg je ook nog. En wat stond er 24 jaar geleden helemaal bovenaan in de hitlijsten bij ons? Die vraag ga ik straks beantwoorden in het hitarchief, want we gaan naar 2002. Eerste nieuws van 9, dat krijg je van Aline Koutreels.
2: Goedenavond. Zowat 1 op de 2 Belgen neemt nooit een bus. De NAVO wil mogelijk toch helpen in de straat van Hormuz. En het is spannend in play-off 2 van ons voetbal. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Het blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace.
3: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
2: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen. Als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. En op dit moment is de voorlaatste speeldag in play-off 2 van ons voetbal aan de gang. In 3 wedstrijden zijn ze al zo'n half uur aan het spelen. In Racing Genk Antwerp staat het daar, even kijken, 0-0. Westerlo neemt het op tegen Standaar. Daar is de tussenstand 0-1. Nee, 1-1 liever. En bij Charleroi-Ogen-Leuven staat het 0-1. Het is erg spannend in play-off 2, want Genk, Standaar, Westerlo en Charleroi maken nog kans op de Europese barrages. Vanavond en vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. En vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
0: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

een magistrale song blijft dat toch. U2 en Sunday Bloody Sunday. En nu hier bij Joe, Jennifer Lopez. Die zou opnieuw in een romance beland zijn met Brad Goldstein, haar tegenspeler in een nieuwe film die Office Romance heet. Maar nu zijn er geruchten dat heel die romance in scène is gezet, gewoon om die nieuwe film onder de aandacht te brengen. Het zou zomaar eens kunnen kloppen, want die J-Lo die weet exact hoe ze de media moet bespelen. Je krijgt ze nog eens met Ain't It Funny.

Zometeen gaan we niet naar 1999, maar wel naar 2002. Dat was het jaar dat een artiest het een goed idee vond om zijn pasgeboren kind te tonen aan zijn fans vanuit een hotelkamer. En hij deed dat met een soort serviet over het hoofdje van die baby. Tot daaraan toe, maar die artiest vond het ook vooral een goed idee om die baby over de balustrade te hangen. Quizvraag van de dag is niet welke artiest was dat. Dat zou te gemakkelijk geweest zijn, maar dat was natuurlijk Michael Jackson. Maar quizvraag van de dag is wel: weet je nog in welke stad dat hij dat deed? Zometeen het antwoord.

0: zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Carly Simon en de aandachtige luisteraar die had natuurlijk ook nog Mick Jagger herkend. You're so vain.
1: Het hitarchief.
0: En nu draaien we weer even aan het rad der tijd. En dat stopt vandaag met draaien bij 2002. Dat was het jaar dat Tsjetsjeense rebellen een theater in Moskou binnenvielen en het publiek daar gijzelden. En subtiel als de Russen zijn, deden ze een reddingsactie waarbij 129 bezoekers van dat theater het leven lieten. Gelukkig doden ze ook nog wel wat de bedoeling was, de gijzelnemers. En 2002 was ook het jaar dat Michael Jackson het een goed idee vond om zijn zoon Blanket onder een, ja, inderdaad, klein dekentje te showen aan zijn fans vanuit zijn hotelkamer in Berlijn. Ik dacht dat dat een moeilijke vraag ging zijn, maar ik onderschat jullie telkens weer, want ik kreeg een hele lange lijst van goede antwoorden binnen. Onder andere van Casper, Magda, Robert, Marco, Ilias en Jeanette. Die hadden dat allemaal juist, die quizvraag van vandaag. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 19 mei van 2002. Nummer

0: Missy Elliott die domineerde wel vaker de charts in de zeros. Ook in 2002 deed ze dat met deze Basement Jaxx remix van For My People. Stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Als je bij ons 112 belt, dan kom je bij de hulpdiensten uit. Maar in de USA is 112, oftewel 112, een muziekgroep die bij ons exact 1 hit scoorde. En dat was deze Dance With Me. En helemaal bovenaan de chart stond 24 jaar geleden ene Katrien uit Tessenderlo.
1: Nummer 1.

0: heerlijke muziek, Stijn, stuurt Annick in de Joe-app. Je maakt er elke avond weer een feestje van. Ja, dat doe ik natuurlijk speciaal voor jullie, de Joe-luisteraars. Style Council kreeg je en shout to the top. Straks heb ik nog een jarige in mijn playlist. Het is een vrouw waar ik als kind schrik van had. Terecht ook, denk ik, want die heeft volgens mij heel wat mannen met huid en haar opgegeten. Je kunt misschien al wel raden wie het is.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Maar eerst nog belangrijke zaken, want het is weer tijd om het roer uit handen te geven, zo meteen toch tenminste, want jullie straks gaan weer kiezen wat er te horen gaat zijn hier bij Joe. Gisteren hadden we Fisher Zee met Marlies, een suggestie van Ann uit Semst, maar vandaag mag dat weer iets heel anders zijn. Zelfs Barbie Girl van Aqua mag, of Rednecks met Cotton Eye Joe, of toch iets met minder carnavalgehalte misschien, iets van Simple Minds bijvoorbeeld, of Queen, of Coldplay. Je mag doorsturen wat je maar wil, zolang het maar de beste plaat van de hele avond is. Want je weet, de beste zijn hier altijd de beste, naar dat mooie campusse gezegde. Laat je suggesties dus maar komen.
1: De beste zijn de beste.

Harry Styles en Watermelon Sugar High. Jullie zijn diep gaan graven in de hitgeschiedenis voor jullie suggesties voor de lessen en de beste. En je weet, daar hou ik van. Oh, meteen een plezante van Chris uit Balen, die employees en Pick It Up. Mooie herinneringen aan de eerste keer dat ik mocht uitgaan in de parochiezaal van Balen. Chris, ik ben er ooit geweest ook in die parochiezaal in Balen. Wel niet voor een fuif, maar voor iets anders. Pak ik mee. Goeie suggestie. Please.

Hey Sven uit Hamme, voor jouw suggestie ben ik diep moeten gaan graven hoor in ons systeem. Maar ik heb hem uiteindelijk wel gevonden. Wat een mooi nummer. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Die zet ik ook bij op de lijst.

Nog zo'n vergeten pareltje, weer bovengebracht door Robert uit Ichtegem, Enigma en Return to Innocence. Hoe lang is dat geleden? Die moet ik misschien toch ook maar in mijn overweging nemen. Sometimes it snows in April. Ja, ik heb hem gevonden, hè. De allermooiste plaat van de hele avond. Tenminste toch, als ik zelf mag kiezen. Lode uit, dat staat er niet bij van waar hij is. Die wilde graag deze van Prince horen. Sometimes it snows in April.

Voor Patricia maakt het niet zo heel veel uit. Ze wil ofwel Celine Dion horen met My Heart Will Go On van Titanic. Ofwel deze Footloose en Kenny Loggins. Allemaal goede suggesties. Daar kan ik al een heel eind mee. Maar denk je, goh, ik heb er nog eentje die beter is. Dan mag je die natuurlijk altijd nog doorsturen in de Joe-app. En ondertussen vieren we nog een verjaardag. Want Grace Jones die blaast vandaag 78 kaarsjes uit. Hoewel Grace Jones kennende doet hij dat waarschijnlijk met een blokblazer of zo. Of met een brandblusser. Dat kan ook altijd een klein beetje chaos met deze Grace.

0: Hilde uit Ganshoren, die had voor de lesters en de beste graag George Michael gehoord met Papa Was a Rolling Stone. Dat heb ik niet kunnen draaien, maar wel deze. En daar was ze ook al heel blij mee, die Hilde. Dus dat zijn twee vliegen in één klap.
1: De lesters en de beste.
0: En over twee vliegen in één klap gesproken, ook voor Natasha is dat het geval. Natasha uit Peer, goedenavond Natasha.
2: Goedenavond Stijn.
0: Want jij noemde deze George Michael net je schatje.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Maar je hebt twee schatjes, Natasha, en het is daarvoor dat je mij een berichtje stuurde, want wat wilde jij precies graag horen en waarom exact dat nummer?
2: Ik wilde graag horen hoe het danst van Marco Borsato voor mijn liefste schat Rien, de liefde van mijn leven, om het zo maar
0: maar wie is
2: te
0: nu? Is het nu Rien of is George Michael?
2: Rien is de liefde van mijn leven.
0: Oké.
2: Want die is dansbaar en die is bij mij. En George Michael, ja, dat is een hemelse held, hè.
0: Ja, ja, ja. Dus Marco Borsato met Hoe het danst wilde jij graag horen. Maar er is wel een beetje een link aan, hè. Dus je hebt niet zomaar een nummer van Marco Borsato ineens uit de playlist geplukt, hè. Je had er wel een reden voor.
2: Ja, dat klopt. Dat liedje dat is uit de periode toen dat mijn man en ik elkaar leerden kennen. Wij hebben elkaar via internet leren kennen en dat liedje was gewoon, ja, dat had eigenlijk niks te maken direct met de relatie die wij begonnen, maar eigenlijk wel met onze beide relaties die wij van tevoren afgesloten hadden.
0: Ja.
2: Dus daar had het eigenlijk een beetje mee te maken. En ja, dat hangt gewoon eigenlijk altijd een beetje bij ons, omdat dat past bij ons. Ja.
0: Ik hoorde je net zeggen man, dat betekent dat jullie ondertussen getrouwd zijn, of interpreteer ik dat verkeerd?
2: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Ah,
2: wij zijn ondertussen getrouwd. Wij hebben alles in een snel treintempo gedaan.
0: Ja, precies.
2: We hebben elkaar op een vrijdag leren kennen en zondag woonden we samen. Anderhalf jaar later waren we getrouwd.
0: Op een vrijdag leren kennen en de zondag daarop gaan samenwonen?
2: Ja.
0: Oh my god, Natasha, je laat er echt wel geen gras over groeien. Maar dat is fijn. Hey Natasha, ik ga die plaat gewoon voor jullie draaien. Pak mekaar daar eens goed vast. Ik zou zeggen, doe er een slogan op, maar dat is wel echt heel erg moeilijk op dit nummer. Maar ga gewoon eens uit de bol met z'n tweeën op die Hoe het danst van Marco Borsato. Hele fijne dinsdagavond nog, Natasha. En bedankt voor de suggestie. Dag.
2: Dankjewel, Stijn. Tot later.
1: Jo, de lijsten zijn de beste.

0: Zometeen gaat het tempo een versnelling lager. We gaan samen de nacht in met Joe Easy, met Bryan Adams, The Bee Gees, Foreigner en Toto. Er is nog een nieuws van 10, dat krijg je van Aline.
1: Goedenavond. De jongen die zwaar crashte in Braschaat ligt nog altijd in het ziekenhuis. De NAVO wil mogelijk al vroeger helpen in de straat van Hormuz en stond daar op voorsprong in play-off 2. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Collega Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. En op dit moment is de voorlaatste speeldag in play-off 2 van ons voetbal aan de gang. In 3 wedstrijden hebben ze nog zo'n 20 minuten te gaan. In Racing Genk Antwerp staat het nog altijd 0-0. Charleroi neemt het op tegen OH Leuven. Daar is het tussenstand 1-1. En bij Westerlo Standaard staat het 1-2. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. En vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journalist Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat hij daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op snel de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden dan.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In de play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Ik ben DJ Licious.
4: Hey, Milo hier.
1: DJ Licious en Milo. Forever Young. Yeah.